0: Dordrecht richting Breda bij 46.1. A28 Amersfoort richting Zwolle 62.2. En ook oppassen op de A50 Os richting Eindhoven 95.8.
1: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
2: de aller

Bambi en Bumpy Ride bij Radio 538. Soms sta je onder de douche en dan vliegt er opeens zo'n gedachte binnen waarvan je denkt, ja, waarom denk ik hierover na? Maar dan wil je het antwoord wel weten, herken je dat? Nou, ik had dat vandaag ook onder de douche. Ik vroeg me opeens af, joh, waarom hebben wij eigenlijk als je je toetsenbord opent, dus op je telefoon, iPad, laptop, computer, maakt niet uit waar, als je nu een computer en een toetsenbord in Nederland pakt, dan staat er altijd QWERTY bovenaan. Toch? Ik denk, ja, maar hoezo is dat QWERTY eigenlijk? Waarom staat dat zo? Waarom is onze toetsenbordindeling eigenlijk zoals het is? En waarom hebben ze bijvoorbeeld in België dan iets anders, namelijk AZERTY? Daar hebben ze dus de Q en A onder andere gewisseld. En het antwoord is best wel interessant eigenlijk. Ik zal het met je delen. Het komt door typemachines van vroeger. De QWERTY-indeling is in 1873 ontworpen voor de eerste typemachines. En deze indeling is dus bedacht om vastlopende hamers. Zo'n typemachine, allemaal hamers en dan op het papier, weet je wel. Is daarom verzonnen en nou, Nederland sloot zich vanaf dat moment gewoon aan bij de internationale standaard en kwam daarom door Amerika uit bij QWERTY. België, die stond dus bij het Franse invloed. En daarom zijn ze voor AZERTY gegaan. Omdat je met die indeling van het toetsenbord makkelijker Frans accent kan typen. Ja, dit staat er daadwerkelijk. Dus dan moet je nagaan dat je aan het typen bent. Hè, dat je dus op zo'n manier met AZERTY makkelijker de Franse accenten kunt delen. Eens in die trend, weet ik veel. Nou, wat er in ieder geval op alle toetsenborden staat, dat zijn cijfers 538 en ook 321. Dat is de titel van Bente die je nu hoort.

0: en Smash van Lucas en Steve. You're the All I Know bij Radio 538. Lucas en Steve waren bij ons te gast op 538 Tomorrowland. De aftermovie daarvan is te zien op Instagram, @Radio 538. En wat je deze week ook kunt gaan volgen via de socials van 538... is de looptocht van Dylan van de 538 Avondshow. Hij is namelijk deze week aan het meelopen met de Vierdaagse. En ja, Dylan, hoe gaat het eigenlijk af?
1: Nou, je gaat het nu wel een beetje voelen in je kuiten en in je voeten. Ik heb ook nog niet echt pauze genomen. Ik probeer gewoon het nu zo lang mogelijk een beetje door te trekken. Alleen, kijk, ik ken mensen die zijn in december begonnen met trainen. Hebben al 1200 kilometer in de benen voor ze beginnen.
0: Ja.
1: Nou, daar kan bij mij wel een nulletje vanaf. Maar ik denk dat ik 120 of 150 kilometer getraind heb aan de voorkant. Dat is eigenlijk niet voldoende.
2: Ja. Alleen maar gewicht is er een nulletje bijgekomen.
1: als ik klaar ben, is het een nulletje af, denk ik.
0: Ja, ja.
2: Maar hoe is de sfeer? Hoe voelt het om tussen al die mensen op pad te gaan?
1: Ja, dat is niet normaal, want ik vond het trainen, dat vond ik zo ontiegelijk saai. Want dan zit je gewoon 10 minuten in de leegte te kijken.
0: Ja.
1: Alleen, hier vanmorgen, dan begin je. Nou, dan is het een uurtje op 4:30. En dan komt natuurlijk iedereen van die vierdaagse feesten, komt die kroeg uit. Nou ja, zo lam als een aap staan te roepen dat je er al bijna bent aan de start, weet je wel. En dan, maar ook als je dan de stad uitloopt, Nijmegen, dan kom je bijvoorbeeld in Lent, het dorpje ernaast. Ja, er zitten al hele gezinnen om 5:00. Met een speaker voor de deur. Om je aan te moedigen. Ja, dat is krankzinnig.
0: Nou, Dylan is vandaag over de eerste finish heen gekomen. En je volgt hem hier bij Radio 538 bij de Vierdaagse. Dennis Wim sowieso bij 538. En eerst Michael Jackson.

0: Joy en Hot in Here bij Radio 538. Goedenacht, Marnix hier. Elke keer als ik dit nummer hoor, Hot in Here, vraag me niet waarom, maar ik moet altijd aan jeugdhelden van me denken. Bassie en Adriaan, een aflevering dat ze ergens in Death Valley volgens mij zijn gestrand met een auto. En dat Bassie besluit, joh, moeten we niet even een eitje bakken?
1: Wat is het hier warm? Adriaan, de temperatuur is uitstekend. Ik ben aan het bakken op zonne-energie. Goed, goedkoop en milieuvriendelijk. Spekje erbij.
0: Ah, zo goed. Wat een lijpe legende is dat, hè. Bassie en Adriaan en het eitje bakken op die auto. Nou, ik heb zelf net een nieuwe auto. Ik moet er niet aan denken om een eitje te bakken op die lak, hoor. Dat gaat al een stuk natuurlijk.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online...

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.

0: Ace of Base and All That You Want bij 538. Tim, Rik, Niels en Florentien hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij 538 met de allerlekkerste en leukste start van je dag. En Florentien die werd vanochtend geconfronteerd met het feit dat ze niet zo goed kan zingen. Ze heeft hier namelijk opgetreden met Django Wagner. Die fragmenten kun je trouwens checken op Instagram, @538ochtendshow. Maar Tim vond het, of Florentien vond het niet zo leuk dat Tim dat op die manier bracht, dat ze niet zo goed kon zingen.
1: Maar je moet een beetje aanleg hebben ook.
2: Ja, ja, ik weet het, Tim. Ik heb geen aanleg.
3: Heeft het van... ja, je wordt met je naam genoemd.
1: Nee, maar luister.
3: Nee, dit is als thuis.
1: Ik had ook wel voetballer willen worden, maar ik heb ook geen aanleg. Ja.
2: Het is ook geen zanger.
3: Nee, Tim.
1: Nee,
3: Emiel.
1: Oh, want je hoort het, hè? Ja.
3: Nee, jij gaat in de bench. Ja. Oh, nee, en Poedel Billy, die gaat in bed.
0: Vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien met de 538 ochtendshow. Zometeen zomer door je speakers. Axwell en Grosso. Sun is Shining en dit is Somber.

Shakira, Burna Boy, Die Die bij 538. Onderweg naar een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tot die tijd, tijdens je nachtdienst, non-stop de lekker zit. Onder andere van Three Doors Down. En ook Taylor Swift hoor je zo meteen.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Justitieminister Van Wil wil drugsbaas Bolle Jos met diplomatie wegkrijgen uit Sierra Leone, waar hij zich schuilhoudt. Volgens de Telegraaf is Van Wil met meerdere landen in West-Afrika in gesprek om duidelijk te maken wat voor gevaar hij vormt. De justitieminister van Sierra Leone wil nu zelf ook met Van Wil praten over Bolle Jos. Het reisadvies voor 5 landen in het Midden-Oosten is weer verhoogd naar oranje. Dat betekent dat het niet verstandig is om daar op vakantie te gaan. Het gaat dan om Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. In delen van Oman geldt ook code oranje en voor Bahrein geldt code rood. Een nieuwe brug tussen Canada en de Verenigde Staten wordt niet meer feestelijk geopend door beide landen. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben, nadat president Trump weer dreigde om de importtarieven opnieuw te verhogen. Zo'n buurman wil Canada niet op hun feestje hebben, want zelf maken ze er wel een mooie dag van. En de man die de wereldberoemde tv-tune van The Pink Panther heeft ingespeeld is overleden, Ples Johnson. Dat zegt een Amerikaanse radiozender in zijn woonplaats Los Angeles. Johnson is een jazzheld in Amerika en begeleidde grootheden als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Ples Johnson was 94. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
2: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Na een dodelijke schiet- en steekpartij in Herugowaard, Noord-Holland, moet een bedrijfspand een half jaar op slot. Begin vorige maand viel er een dode en raakten twee mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het slachtoffer was volgens regiozender NH een Britse crimineel en het gebouw bleek een drugspand. Er is een nieuwe grote bosbrand ontstaan in het zuiden van Frankrijk, grofweg tussen Marseille en Nice. Een stuk natuur zo groot als de Brabantse stad Os is al verwoest. Honderden mensen zijn het gebied ontvlucht en nog eens 400 mensen moesten geëvacueerd worden. In Zuid-Frankrijk geldt code rood vanwege extreme droogte. In de Italiaanse Alpen is een Duitse vrouw overleden nadat ze was gevallen. Ze viel zo'n 200 meter naar beneden en was op slag dood. De vrouw was toen met een groepje van 10 mensen net begonnen aan een wandeltocht door de bergen. Het was het tweede dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En het dodental van het bootongeluk in Guyana zondag is gestegen naar 53, zei de premier van het land. Tientallen mensen worden nog vermist. Hoeveel mensen aan boord waren is niet duidelijk. De cijfers op de passagierslijst komen niet overeen met wat de premier zegt. Wel is duidelijk dat 76 mensen levend zijn gered. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het nieuws op 538.
0: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: De

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Een man die werd veroordeeld tot 12 jaar cel voor een schietpartij in Bergen-op-Zoom 5 jaar geleden hoeft toch niet de cel in. In hoger beroep is die straf ingetrokken. Er werd door 2 mannen geschoten, maar er kon niet worden bewezen wie begon en daarom wordt het gezien als noodweer. De man kreeg wel straf voor verboden wapenbezit. Het is niet veilig om op vakantie te gaan naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies verhoogd naar oranje door de oorlog in het Midden-Oosten. Voor Bahrein geldt een rood reisadvies. Nederlanders die daar zijn moeten er meteen weg. Op een strand in België in de buurt van Oostende is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. De kuil stortte in en hij kwam onder een berg zand terecht. De reddingsbrigade heeft hem uitgegraven en gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en wordt geadviseerd om geen diepe kuilen te graven. En Mark van Bommel moet België naar het EK voetbal loodsen over 2 jaar, schrijft de Telegraaf. Hij moet Rudy Garcia opvolgen, die na een teleurstellend WK niet meer terug hoefde te komen. Het enige nadeel is dat Van Bommel geen Frans spreekt, maar hij zou wel op Franse les willen gaan om dat te verbeteren. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Molenaar.
4: Ja, goedemorgen. Fris en fruitig. Woensdagochtend op weg naar een nieuwe editie van...

Cracker bij 538. Goedemorgen. Ja hoor, woensdagochtend. Even na 5 uur lekker vroeg uit de veren weer op weg naar een dag die grotendeels bewolkt is. Kans op lichte regen ook bij 18 tot 21 graden vandaag. Ietsje frisser, hè, voor de tijd van het jaar, ja. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo hing collega Dylan Boet aan de telefoon gisteren. Ja, die staat deze week voor een grote uitdaging namelijk. Hoe en wat hoor je over 6 minuten naar deze Outcast. Miss Jackson is hier.

0: feesten vandaag. Het is alweer woensdag. We zitten weer op de helft.
1: De 538 Ochtendshow.
2: Zometeen vanaf 6 uur.

0: 538. Goedemorgen. Woensdagochtend. Lekker op weg naar een nieuwe editie van de Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd, nog even terug naar gisteren.
1: De Nijmeegse Vierdaagse is vandaag in alle vroegte van start gegaan. 45.000 wandelaars komen in actie. Op de 30, de 40 of de 50 kilometer. En het leuke is, een van de deelnemers is collega van de avondshow, Dylan Boet. Dylan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Op dit moment de 50 kilometer aan het lopen, hè?
2: Ja, klopt. We zitten op iets over 17,5 nu.
3: Oh, netjes. Okay. Nou, hoe laat ben je begonnen?
2: Ik was er om 4:10. En we gingen om 4:50 het veld in.
1: Oké.
2: 4:50.
3: Aardig tempo.
1: Nou heb jij wel een beetje geoefend van tevoren, maar dit is het moment waarop het moet gaan gebeuren. Hoe voel je je tot op heden na 17 en een beetje kilometers?
2: Nou, je gaat het nu wel een beetje voelen in je kuiten en in je voeten. Ik heb ook nog niet echt pauze genomen. Ik probeer gewoon het nu zo lang mogelijk een beetje door te trekken. Alleen, kijk, ik ken mensen die zijn in december begonnen met trainen. We hebben al 1200 kilometer in de benen voor ze beginnen.
1: Ja.
2: Nou, daar kan bij mij wel een nulletje vanaf. Maar ik denk dat ik 120 of 150 kilometer getraind heb aan de voorkant. Dat is eigenlijk niet voldoende.
4: Ja. Alleen bij het gewicht is er een nulletje bijgekomen.
2: Ja, als ik klaar ben, is het een nulletje af, denk ik.
1: Ja. Maar hoe is de sfeer? Hoe voelt het om tussen al die mensen op pad te gaan?
2: Ja, dat is niet normaal. Want ik vond het trainen, dat vond ik zo ontiegelijk saai. Want dan zit je gewoon 10 minuten in de leegte te kijken.
1: Ja.
2: Alleen, hier vanmorgen, dan begin je. Nou, dan is het een uurtje op 4:30. En dan komt natuurlijk iedereen van die vierdaagse feesten, komt die kroeg uit. Nou ja, zo lam als een aap staan ze te roepen dat je er al bijna bent aan de start, weet je wel. En dan, maar ook als je dan de stad uitloopt, Nijmegen, dan kom je bijvoorbeeld in Lent, het dorpje ernaast. Ja, er zitten al hele gezinnen om 5:00. Met een speaker voor de deur. Om je aan te moedigen. Ja, dat is krankzinnig. Ik kan me niet voorstellen dat je...
3: Loop jij alleen, Dylan? Of loop je samen?
2: Nee, ik loop alleen.
3: Want sluit je... ik kan me voorstellen dat het prettig is om bij iemand aan te haken. Voor een bepaald tempo of...
2: Ja, klopt. En ik probeer af en toe een beetje de tempo van degene die voor me loopt aan te houden. Loop hier ook als je denkt van even een beetje tandje erbij. Lopen heel veel militairen. Dus dan probeer je gewoon een beetje achter die militairen aan te lopen.
1: Oh, ja.
2: Omdat die duwen gewoon iedereen opzij.
1: Ja, dus dan val je ergens op natuurlijk tussen de militairen. Ja. Dat
5: heb je ook leuke gesprekken met anderen?
2: Ja, heel erg. Zeg maar, ik heb heel veel video's gemaakt rondom de vierdaagse en de training en weet ik wat allemaal. Er zijn heel veel mensen die video's hebben gekeken en die lekker even een kilometertje mee kunnen komen lopen en dan weer lekker hun eigen pad verder gaan. Dus dat is heel leuk. Het is echt heel gezellig.
1: Oké. Welk startnummer had je nou gekregen, Dylan, uiteindelijk?
2: Startnummer weet ik niet uit mijn hoofd. Maar er zijn een x-aantal deelnemers. Die zijn spotlightlopers.
1: Ja.
2: En daar heb ik nummer 1 gekregen.
3: Oh, kijk, een spotlightloper.
2: Maar het is wel heel erg. Want dat zijn deelnemers met een bijzonder verhaal.
1: Ja.
2: Dus dat zijn mensen die hem voor de 40ste keer lopen. Of voor Parkinson lopen. Of die kanker hebben overwonnen. En dan, ja, dan kom ik gewoon een iets te papperige radio DJ met een grote bek. Dus ik heb mijn vlaggetje thuis gelaten. Ik durfde het niet op te doen.
1: Ja, het heeft alles te maken met deze uitspraak. Die deed jij in de avondshow.
3: De Nijmeegse Vierdaagse. Dat neemt zichzelf wel heel erg serieus. Ik loop hem op mijn lof als het moet.
1: Ja, en dat was de aanleiding om te gaan trainen. En nu uiteindelijk dus deel te nemen aan die Vierdaagse. Nou, na 17,5 kilometer. Wat is, als we zeg maar even een algemene update moeten geven.
2: We lopen nog, het is echt overal waar je komt staan speakers. De mensen hebben hele festivals opgetuigd in straten. Justin de Wild en Rutger van Barneveld lopen aardig binnen, want daar word je nu al mee doodgegooid.
1: Oh ja.
2: De stand na 7,5 kilometer is dat het goed gaat en dat ik wel verwacht om uit te lopen.
1: Kijk.
2: En ik denk dat je moet voor 5 binnen zijn. Maar ik verwacht wel om 3:00 ongeveer binnen te
3: gaan. Ah, knap man.
1: Ik vind het hartstikke goed dat je doet. Respect, nu al. En we wensen je uiteraard
3: veel succes. Ja, we spreken je morgen.
1: Ja, we blijven je even volgen, Dylan. Want we willen natuurlijk wel dat je het gaat redden. Ik neem aan vanmiddag in de middagshow ook weer een update hierover. Hè?
2: Ja, absoluut.
1: Hartstikke goed, man. Hou de eer van 5 minuten.

0: Alex Warren en Passenger bij 538. Goedemorgen deze woensdagmorgen. En hoe klinkt jouw goedemorgen vandaag? Ben ik altijd even benieuwd naar. De app van 538, rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken, word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon ingedrukt, kun je dus even laten horen hoe jouw goedemorgen klinkt vandaag. Twan!
1: Goedemorgen, Floris!
0: Hey, Twan, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Jenny?
2: Goedemorgen allemaal. Fijne dag gewenst in de uitzending. En maak er een mooie dag van. Dit is mijn laatste dag werken. En dan heb ik lekker een lang weekendje vrij. En dan ga ik lekker naar Duitsland. Doei, doei!
0: Lekker lang weekendje vrij. Fijn vooruitzicht, Jenny. En een goedemorgen, Dennis.
3: Een hele goede morgen en een hele fijne dag gewenst.
0: Ook jij een hele goede morgen en een hele fijne dag gewenst, Dennis. En ook Elias kwam nog binnen.
4: Een goedemorgen, Pascal Kijen.
0: Nou, Elias die heeft er zin in. Goedemorgen, op weg naar de 538 Ochtendshow, editie Woensdag.

0: Nachtjacht, die zometeen om 6 uur weer van start gaat. En tot die tijd, nog heel even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Sylvester, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Uit het altijd gezellige Bergen op Zoom.
1: Ja, klopt.
0: Tenminste, zo kennen wij het, als een gezellige stad.
1: Ja, altijd.
0: Ja, maar jij denkt, ik vind het even mooi geweest in Bergen op Zoom. Op naar de vakantie.
1: Ja, precies, met het gezin.
2: Staat er niet de Philip Morris?
3: Ja, in die bocht.
0: Ja, die staat bij Bergen op Zoom daar.
3: Daar rij je bijna naar binnen.
0: En het oudste hotel van Nederland hebben ze ook in Bergen op Zoom.
3: Hij zei klopt.
0: Ja. Oh. Sylvester is onderweg naar België.
1: Ik zit al in België. Oh, ik ben net Brussel voorbij.
0: Kijk aan. En maar is dat ook de eindbestemming?
1: Nee. Wij rijden door naar Spanje.
0: Oh, zo. Lekker man.
2: Oh, nog een stukje
4: daar schijnt altijd de zon, hè?
1: Ja, dat zeggen ze, hè. Ja.
3: En wordt dat Noord-Spanje, Zuid-Spanje? Wat wordt het?
4: Midden-Spanje?
1: Nee, wel een beetje boven in Spanje aan de kust.
4: Oh, meer rond Spanje. Ja.
0: Maar dan moet je nog even doorrijden, Sylvester.
1: Ja, we zijn nog wel even bezig, maar dat geeft niet.
0: Maar niet in één keer, toch?
1: Nee. We hebben 2 overnachtingen. We doen het in etappes.
0: Lekker, man. En is dat dan bij jullie ook op het moment dat de auto is gestart en je rijdt de straat uit, dat je dan het gevoel hebt van de vakantie is begonnen? Of pas als je er bent?
1: Nee, 100%. Zodra we in de auto stappen, dan hebben wij vakantie.
3: Maar ben ik benieuwd, zit je met een heel gezin in de auto nu, of niet?
1: Ja, mijn vrouw die is aan het rijden en mijn 2 kinderen zitten achter in de auto.
3: Maar wat een stilte.
1: Ja, lekker is dat, hè. Dat is overdag niet, hoor.
0: Maar hoe heb je dat voor elkaar gekregen, Sylvester?
4: Ik denk een iPadje.
1: Nee, nog niet eens. Rijspilletjes.
0: Oh, je hebt ze gewoon gedrogeerd.
4: Je ziet er gewoon stoot achterin, man.
1: Wat goed. Die worden vanavond met het avondeten worden ze wakker.
3: Wat goed.
0: Dat heb jij fantastisch voor elkaar, Sylvester.
1: Ja, toch?
0: Ik begrijp het helemaal. Hé, hoe lang blijf je daar?
1: 2,5
0: week. Oh,
3: heerlijk, man.
0: Nou, mooi.
3: Dan rij voorzichtig.
0: Dat zou ik zeker doen. En in de wetenschap dat je vandaag...
5: De eerste luisteraar.
0: Ben, denk ik dat jij een hele fijne trip hebt. We gaan het shirt naar je toesturen.
1: Dankjewel.
0: Hij is te laat om mee te gaan op vakantie, maar ik zou zeggen heel veel plezier.
3: Ja, leuk voor als je thuis komt.
0: Ja, dan ligt er een cadeautje. En,
1: komt helemaal goed.
0: Heb een goede reis, man.
1: Yo, man, en fijne uitzending.

0: Maroon 5 en Christina Aguilera, Moves Like Jagger bij 538. Goedemorgen, op weg naar de woensdagochtendshow van 538... met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot dat moment, nog even terug naar gisteren.
1: Ik vind het zo smerig.
2: Ja, dat is
1: dit is gewoon echt een dingetje. En ik ben het niet.
2: Ja, dag.
1: Ik
2: roep net, er is iemand een scheet gelaten.
3: Ja, maar ik moet ook zeggen, dat was vorige week... dat hier door het warme weer van bij de airco-systemen... die stinken ook.
1: Nou, dit is geen airco-systeem, dit is gewoon een scheet. En één van jullie, we zijn hier met z'n 2, 4, 6, 7.
2: Ja.
4: Ik zweer op Billy.
3: Ja,
4: ik was het niet.
3: Ja, op je Billy.
1: Ik zweer ook op Billy, dus één van jullie 5 is het, die heeft een scheet gelaten.
3: Nou ja, jij bent wel de enige die net naar de toilet is geweest, Rick.
1: Ja,
3: en
1: nou
3: dat
1: ja,
3: deze nog in je broek hing.
1: Nee. Er hangt niks meer in mijn broek. Ja, er hangt van genoeg in mijn broek. Daar gaat dat niet om. Maar nee, er heeft gewoon iemand een scheet gelaten. Maar ik vind het gewoon.
3: Het
1: is
3: mooi om
1: het
3: woord scheet te zeggen.
1: Ja, een windje. Maar ik vind het raar dat dan heeft iemand van jullie een windje gelaten.
2: Maar ik vind het wel gek dat jij er nu zo zwaar aan tilt. Ja, jij bent normaal gesproken degene die hier...
3: Jij bent de koning
4: alles
3: van de winden.
4: Alles wegschijt en dan
2: non-stop zit te winden.
3: Want het feit dat alle leuningen in de studio kapot zijn...
1: Ja, dat komt onder andere door
3: is omdat
1: scheet.
3: Jij je opdrukt om een wind te laten.
1: Ja, heerlijk.
2: Hoor je dan?
1: Ja.
3: Dat is een beetje...
1: Ik heb me niet opgedrukt vandaag. En ik vind het jammer dat je niet van een van jullie zegt... Nou ja. Ik was hem.
2: Maar je bent niet vergeten, hè?
1: Nee. Ik ben wel oud, maar ik ben nog niet gek.
3: Nou! Ook daar.
1: Ja, maar ik weet nog wel of ik 10 seconden geleden een scheet heb gelaten. Dat is, maar goed, het maakt niet uit als jullie...
3: Nou, jij bent er wel vaak trots op.
1: Ik ben een trotse scheet gelaten.
3: Maar jij hebt nu een nieuwe partner.
1: Ja.
3: En dan op een gegeven moment is dat ook... Dat moment dat komt...
4: Ben je daar al?
1: Ja, al lang. Dat was al echt dag 2, geloof ik al. Zo. Ik zeg, joh... Kan ik maar gehad
4: hebben. Zij vindt het allemaal prima.
1: Uitstekend.
4: Ja?
3: Maar ook daar naar de wc gaan. Want op een gegeven moment, als je daar geslapen hebt, word je wakker. Denk je toch, ik moet even poepen.
2: Ja.
3: Dan spring je dan in de auto, rij naar huis en dan doe je het daar?
1: Ik ben geen ophouwer.
3: Nee? Jij gaat zitten.
1: Ik ga zitten, ik laat de boel, ik gooi de sluis open en hapaka. Heerlijk.
2: Oh, je zal toch aan je ontbijt zitten nu en deze verhandeling hier.
3: Het is natuurlijk vakantie.
1: Maar heel veel mensen, die gaan op vakantie, die kunnen gewoon echt misschien wel een week niet poepen.
3: Ik denk weken zelfs.
2: Ja.
4: Nou, toen ik de eerste keer met mijn ex-man op vakantie ging, ik ken hem echt nog maar net.
2: Robert.
4: Hey, ja, maar dat is niet leuk als je dat zegt. Maar hij ging dus pakken. En ik was wel geschrokken dat ik dacht,
3: die lucht. Jij dacht, wie is hier begraven?
4: Nou ja, als je elkaar nog niet zo goed kent en hij laat de deur open, prima. Maar er
1: de
4: kwam
1: open.
4: Toch een soort batterij als schijt uit. Ik dacht, godverdomme.
3: Maar hij zat te poepen met de deur open.
4: Ja, en alsof het gewoon een normaal zaak
3: was. Maar in jullie hotelkamer of in de...
1: Oh, dat vind ik zo vies.
4: Ja, toen dacht ik wel, je schaamt je verder niet of zo.
3: Nee, maar het riekte ook.
4: Ja, natuurlijk.
3: Zijn hele hotelkamer. Wat smerig.
4: Ja, daar schrok ik wel even van. Ja. Zo snel al, weet je wel, dat je zo snel...
5: Nieuwe sneakers?
6: Ja, gaaf hè?
5: Oh, wat een mooi merk.
6: Dank je.
5: Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
5: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
6: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
5: Oh.
6: Otrium, jouw

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
3: Ja, ik was op de Simon Stevin College. En toen
4: had je gewoon de deur dichtgeklemd.
3: Nee. maar je had dan 3 WWC's zo op een rijtje. En ik had hem op slot gedaan. En dat is of afgebroken, maar ik kon hem niet meer terugdraaien.
4: Oh.
3: Toen moest ik dus over de wc heen klemmen.
4: Was je toen een beetje in paniek?
3: Ja. Nou, niet een beetje. Ik ben natuurlijk niet al te lang. Dus nee. Ik dacht, maar ja, hoe kom ik hier nou in?
4: En dan had je niet beter onder het deurtje?
5: Ja, ik ben en toen ben je er overheen gekomen.
3: Ja, maar wel met moeite. Dan sta je zo op die klink een beetje met je voeten. En dat gaat dan heen en weer. Zo. Ja, dat echt aan rommelen, ja.
6: Ja, ja.
3: Ja.
6: Dus vandaar niet mee op slot.
3: Nee, ik het liefst...
4: Maar ook in openbare gelegenheden. Dat wel. Gaan jullie in die auto, als je bijvoorbeeld in het buitenland bent of Utrecht heeft dat ook, van die wc's die door de week in de grond zitten, dan in het weekend komen ze uit de grond.
3: Oh,
4: weet je wel,
3: zo smerig.
4: Voor de stapnachten.
3: Oh.
4: Maar durf je daarin?
3: Nee.
4: Er zit zo'n schuifdeur in, weet je wel.
3: Wat
4: daar denk ik wel altijd van.
5: Ja. Als die niet meer open gaat,
4: dan heb je wel een soort van probleem.
6: Nou, vooral als hij naar beneden zakt, op het moment dat jij er nog in zit.
4: Ja. Nee.

0: Goedemorgen. Nou, wakker worden op de fiets richting mijn werk. Hele fijne dag allemaal.
1: De 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen.

0: aftellen naar een nieuwe 538 ochtendshow met Bente. 3, 2, 1 hoorde je. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisteren gebeurde. Zo ging het gisterochtend over de, ja, toch wel talenknobbel van Rick.
1: Je hebt toch ook Spaans gehad op school?
2: Spaans, had ik een Uno voor. En toen ging ik naar mevrouw Haring, die was toen mijn lerares. Ik zeg,
1: Haring?
2: Ja, mevrouw Haring. Ja.
1: Garing.
2: Ja, mevrouw Garing. Ik zeg, mevrouw Garing, waarom heb ik een Uno? Toen zei ze, omdat ik geen nullo mag geven. Was een nul, was het, mocht ze niet geven.
1: Ah, nee, één voor de moeite al.
2: Één voor de moeite.
3: Ja, heel leuk dat je dan Spaans geeft en dat je zo'n echt wel een Nederlandse naam hebt gehad.
2: Ja, Haring, ja.
3: Mevrouw Anchovis.
1: Ja, zoiets.
2: Eigenlijk raar, weet je wat, je had toen, ik deed de HAO en je had dan voor mij iets van 8 of zo verplichte vakken. En je mocht ook dan 4, je moest dan een aantal keuzes maken. Dat ik dacht bij mezelf, ik ga Spaans doen.
1: Nou, nee, wel. Bijvoorbeeld nu heb je, vroeger was Frans natuurlijk standaard in, ja, op school. Dat is niet meer.
2: Nee? Wel Engels?
3: Nee.
1: Engels, Nederlands en dat is het.
3: Ik denk dat ook heel veel mensen dat soort Duits en Spaans en dat laat je allemaal vallen.
1: Nee, je kan eerder inderdaad een Spaanse taal.
2: Want dat is de eerste of tweede wereldtaal.
1: Wat moet je met Frans nog?
3: Nou, ja. Chinees zou je dan moeten gaan spreken, hè? Ja. Als je wereldtalen wil spreken. Maar ja, in principe met Engels kom je best een eind.
1: Nou, we hebben hier natuurlijk Philip Jan in ons team zitten. Die heeft zo'n studie Japans. Die kan gewoon Japans lullen.
3: Ja, nou, is echt super handig als we sushi gaan bestellen.
4: Hey, maar moeilijk, dat is, volgens mij.
1: Dat is een taal, jongen.
2: Maar jij had ook iets op je, wat was het ook, op jouw wc? Jij had iets raars op de wc. Was het niet een soort een talendingetje?
3: Een talendingetje op de wc?
2: Ja? Of ik hoorde rare geluiden? Nee, ik hoorde rare geluiden bij jou op de wc.
3: Nee, dat zijn vogeltjes.
2: Ja, maar volgens mij zei jouw vrouw dat jullie ook iets met een talending. Of
4: dat bestaat. Dan kun je een taal leren terwijl je op de wc zit. Dan kan je bijvoorbeeld Japans instellen en dan begint hij Japans te leren. Het bestaat wel,
2: En dan ga je naar de wc en dan hoor je de hele tijd.
4: Kun je woordjes oefenen.
3: Nee, dat is niet bij ons.
2: Nee, okay.
4: Nee, hij heeft de vogel.
3: Vogeltjes heb ik op de wc.
1: Chirpen universeel.
2: Ja, chirpen, ja.
3: Ja,
1: ja. Ja.
3: Maar dit van die talen?
1: Geen talen, nee.
2: Nee. Zouden mensen luisteren? Ja, misschien moeten we daar anders morgen even over hebben. Maar die inderdaad zo'n talending op hun wc hebben.
3: Ik denk, ze zijn er ongetwijfeld. Als jij zegt dat het bestaat, er is vast wel iemand die luistert die dat heeft.
1: Dat je cursus kan volgen.
3: Ja.
1: Ja. Ja, wel slim, wel handig. Ja, je zit toch vaak eventjes.
2: Een minuutje of 5, 6 zit je sowieso, hè?
3: Nee, je zit in principe niks te doen. Ja, vaak op je telefoon tegenwoordig.
1: Ja, dan kan je tegenwoordig.
2: Neem je telefoon mee naar de wc?
3: Ja, natuurlijk.
1: Oh, nee, doe ik ook niet.
2: Dat vind ik echt onhygiënisch.
3: Ja, dat zal vast.
4: Onhygiënisch, ja.
2: Ja, vind ik echt. Ja, je zit daar, je zit aan de poepert. Daarna ga je richting, je gaat weer naar de telefoon, je swipet wat.
3: Maar ik zit niet aan de poepert, hoor, op het moment dat ik op de wc zit.
2: Nee, waar weeg je dan mee af? Met je
3: telefoon? Daarna was je handen, toch?
1: En dan pak je de telefoon.
3: Pak je je telefoon
2: mee? Nee, jij was je handen. Daarna pak je je telefoon. Oh nee, want jij veegt je billen af.
3: Hoe weet je, daar ben je toch helemaal niet bij? jij doet net alsof je ernaast zit.
4: Hij zit op de wc. Hij gaat lekker op zijn telefoon. Nou, hij heeft gekakt. Dan veeg je billen af.
1: Weer over.
4: En handen wassen. En je pakt gewoon je telefoon.
2: Nee, je pakt je telefoon. En daarna ga je handen wassen.
3: Nee,
1: maar dat ik wil de telefoon toch in je broekzak doen. Of even aan de kant leggen.
3: Ja, want anders kan je je afvegen.
2: Als je hier op de wc poept. Dan heb je toch geen.
3: Stop ik hem toch in mijn broekzak voordat je gaat.
1: Wat jongen, wat een probleem.
3: Ja, dit.
4: Verder ook niet.
3: Maar ik ben blij dat je zo begaan bent met hygiëne van alles.
2: Ja, zeer hygiënisch.

0: Sweet Symphony bij 538. Goedemorgen, woensdagochtend. Waar je bent aangekomen bij een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Over een paar slokken koffie. Dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe dag in. En het leuke is, vandaag kun jij weer de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-30538. Kom je dan in de uitzending zo meteen? Ligt het t-shirt voor je klaar? Het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt. Collectors item. En dat kan dus heel makkelijk voor jou zijn door even te bellen. 0909-30538. Heb een mooie woensdag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een man is gisteravond neergeschoten in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse Feesten. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is niet meer gevonden. De schietpartij zou volgens de politie niks te maken hebben met de Vierdaagse Feesten. Justitieminister Van Wil probeert landen in West-Afrika te beïnvloeden om drugsbaas Bolle Jos terug naar Nederland te krijgen. Dat schrijft de Telegraaf. De boodschap is helder. Bolle Jos vormt een gevaar en je wil hem niet in je buurt hebben. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone en de justitieminister van dat land wil ook met Van Wil praten. En Mark van Bommel moet België naar het EK voetbal loodsen over 2 jaar, schrijft de Telegraaf. Hij moet Rudy Garcia opvolgen die na een teleurstellend WK niet meer terug hoefde te komen. Het enige nadeel is dat Van Bommel geen Frans spreekt, maar hij zou graag op Franse les willen gaan om dat te verbeteren. Gaan we naar het weer. Vanmorgen veel bewolking, af en toe ook een lichte bui. Vanmiddag dan blijft het droog, breekt ook de zon door. Het wordt een graad of 20 en aan zee, daar kan het hard waaien. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Dankjewel Flo, dan de files. Ja, het zal rustig zijn denk ik, Rick.
4: Ja, er zijn geen files.
3: Geen files, kijk aan. Via 0909-30538 wordt de eerste luisteraar gezocht. Dat is vandaag net zoals al die andere dagen in het jaar. Dus zou je het leuk vinden om een eerste luisteraars t-shirt te winnen? Want dat wint de eerste luisteraar. Bel me even met 0909-30538. Dus 0909-30538 voor luisteraar nummer 1. Die opent zo de radioshow.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
1: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
9: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Bridge, Like the Way I Do, scoorde twee keer een hit met deze plaat. Dat is in de jaren 80 met zeg maar de studioversie die je net hoorde. En in de jaren 90 was er nog een live versie van het liedje. In mijn beleving was die een minuut of 12.
1: Die ging maar door.
0: Er kwam geen einde aan. 6:06, goedemorgen en leuk dat je luistert naar de ochtendshow van 538. Woensdag 22 juli is het vandaag. En hier zijn die harde werkers weer. Volgens mij zijn wij van alle ochtendshows de enige die er nog zijn zo'n beetje.
2: Ik hou de rest niet in de gaten.
0: Maar iemand attendeerde me daar toevallig
1: op. Alle reden om dan deze kant gezellig op te komen.
0: Zou ik sowieso
1: te laten. Want ja, je wil serieus genomen worden en niet door een vervanger te woord worden gestaan. Als je daar een bedrijf belt, wil je gewoon de echte mensen aan de lijn.
0: Dan wil je toch de baas aan de telefoon.
1: Belt niet met Temu, hè? Je belt gewoon, hallo.
0: Genoeg veer in ons eigen reet. Daar zijn we weer voor de woensdag. En wat gezellig dat je erbij bent.
1: Nou, ik dacht over hard werken gesproken. Stratenmakers vind ik altijd harde werkers.
0: Dat zijn harde werkers.
1: Ik zag gisteren nu in Utrecht, hebben ze voor het eerst heb ik eens zo'n stratenlegmachine in actie gezien.
0: Gaaf is dat, hè?
1: Ze zijn de Malibaan in Utrecht aan het herinrichten. Dat was 3,5 miljoen begroot. Bonnetje staat op 14 miljoen inmiddels. Lekker gemeente Utrecht. Maar dat is magisch, man, om zo'n machine...
0: Dat is wel tof, maar is dit er zo een die ze dan wel met de hand moeten vullen heel snel?
1: Dat is natuurlijk voor de ambacht van de stratenmaker is dat minder sexy. Want je wil natuurlijk trots zijn op...
0: Ja, maar ik denk, dit zijn de grote stukken. En op het moment dat het een beetje ingewikkeld wordt...
1: Ja, het is recht toe, recht aan. Laten we zeggen, de parkeerhavens, die moeten ze allemaal gewoon...
0: En dat is natuurlijk, ik denk ook voor een stratenmaker misschien wel het leukste. Ja, ik weet het niet, ik ben stratenmaker.
2: Zouden stratenmakers nu naar ons laatste luisteren?
0: Ja, natuurlijk.
1: Nee, die zijn nog geen stenen aan het leggen, man.
0: Ik denk dat ze wel. Die zijn al onderweg, denk ik, hoor.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar ik vind het toch knap hoe dat... Ja, nogmaals, hoe dat verzonnen is. Dat je moet zo'n bak laden en dan... Rolt een soort tapijt rolt eruit.
0: Ja, dat is wel een gaaf gezicht. Ja. Meters maken. In Nijmegen is een man overleden na een schietincident. Het gebeurde vlak na de Vierdaagse feesten. Een ooggetuige die vertelt bij Hart van Nederland wat hij precies gezien heeft.
3: Er loopt op een gegeven moment verderop de straat. Loopt echt wel een groep jongeren, denk ik. Jongeren, ja, echt. En op een gegeven moment ook rennen en veel geluid. En op een gegeven moment horen wij een best wel een dof geluid. Maar echt een helder geluid.
4: Luid was dat een pistoolschot?
3: Dat denk ik wel, ja. Ik weet niet hoe het klinkt, maar ik denk wel dat dat het was.
0: Ja, anders deze
1: ik heb denk ik nog nooit een pistool gehoord.
0: Nou, ik wel. Ja, de grap is, je hoort onmiddellijk wanneer het een geweer of een pistool betreft. Ja. Dat is iets heel geks. Er wordt bij ons achter op het land wordt vaak gejaagd. En dan hoor je ook onmiddellijk van, dit is een geweer. Mm. Het klinkt zo anders.
5: Het had overigens niks te maken met de Vierdaagse feesten.
0: Had het niks mee te maken?
5: Nee.
0: Maar waar heeft het mee te maken dan?
5: Nou, het was er dichtbij. Dus dit
0: dat zei ik ook. Het gebeurde vlak na de Vierdaagse. Ja,
5: maar het had er dus geen verband of zo.
0: Maar dat weet je
5: al. Niet iemand die meedeed.
1: Was er een afrekening?
5: Waarschijnlijk. Maar het had niks met de Vierdaagse te maken. Dus het lijkt allemaal... En dit was toevallig wel een voorbijganger die meedeed. Of daar aan het feesten was. Maar
0: het zijn niet twee mensen die daar ruzie hebben gekregen?
5: Nee, dat dus niet.
0: En hoe weet je dat?
5: Dat staat overal. Dat heb ik net ook verteld. Okay. Dat staat overal.
0: Ja, nee, ik heb het bericht verder niet gelezen. Maar de politie weet dus meer dan dat ze nu met ons delen.
5: Ja.
0: Oké. Okay. Dan gaan we naar Hans, die komt uit Dalfsen. Goedemorgen, Hans.
6: Goedemorgen.
0: Hallo.
6: Hallo.
0: Geen stratenmaker toevallig?
6: Nee.
2: Ja.
6: Het regent ook, dus dat is niet helemaal mijn ding.
2: Ja, het miezerde onderweg hierheen.
0: Ja, dat is volgens mij overal in Nederland een beetje... Nou, dat hadden we nodig, ook een beetje regen, toch?
6: Ja, dat is wel lekker.
0: Ja, maar wat doe jij dan wel, Hans?
6: Ik ben onderweg naar Eindhoven om collega's uit te zwaaien.
1: Oh, die gaan op vakantie, denk ik, of zo? Of,
6: Nee. Die gaan op uitzending.
2: Ah! Oh, je bent bij de Defensie of zo?
6: Ja, ik ben militair.
0: Of met de radio, dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, nee.
1: Maar vliegveld Eindhoven is natuurlijk een officieel Defensie-vliegveld.
6: Ja, klopt.
0: Hey, en wat gaan ze doen dan?
6: Ja, daar kan ik niet te veel over zeggen. Het is gewoon, ze gaan op uitzending voor een half jaar.
2: Oh, missie.
6: Ja.
0: Maar jij mag niet, jij weet wel waar ze heen gaan.
6: Ja.
0: Oh, dit wordt een heel mysterieus gesprek.
6: Ja, dat valt wel mee hoor. Als je hem googelt, dan vind je er alles van. Maar ik weet niet wat ik kan zeggen.
0: Oké. Je wil je mondje niet voorbij praten, snap ik wel. Ja. Maar is dat gewoon omdat je ze gaat missen? Of omdat je ook nog iets moet doen tijdens het uitzwaaien?
6: Nee, het is gewoon zeker weten dat ze weg zijn. En gewoon even solidariteit even kijken. Of gewoon uitzwaaien, inderdaad.
1: Maar ik denk ook dat het best ceremonieel gaat bij jullie, of niet?
6: Ja, zover ik weet wel. Hebben ze nog helemaal netjes dat ze moeten gaan staan en zo. Ja. En dan afscheid nemen.
0: Nou, het klinkt leuk, Hans.
6: Ja, ja. Ja.
0: Tenminste,
6: ja.
0: Dat denk ik. En dan na het uitzwaaien weer je bed in.
6: Nee, dan rijd ik weer terug. En dan op de terug en nog even stoppen in Nijmegen.
1: Ja,
6: en dan
1: even de Vierdaagse lopen.
6: Nee, ik loop er zelf niet.
2: Dan gaan we naar de straat van Moes.
6: Nee, mijn dochter die loopt hem samen met de moeder.
1: Leuk. Oh, wat goed zeg.
0: Ja. Nou, dat is wel te gek. En dan haal jij ze even binnen.
6: Ja, en onderweg even kijken, want ze is 11. Dus,
1: Oh, wauw. Ik denk dat zij de jongste deelnemer is.
2: Ze mag niet eens meelopen.
6: Jawel, in het jaar dat je 12 wordt mag je meedoen.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan is hij echt een van de allerjongste dus.
6: Ja, een van de jongste. Volgens mij 2000 kinderen van 11 jaar doen mee.
1: Wat knap, hè?
0: En dan loopt zij 30 kilometer, denk ik.
6: Ja.
0: En dan, maar moet je verder ook nog werken of ben je lekker vrij vandaag?
6: Nee, daarna rijd ik door naar de kazerne en dan kijk ik nog wel even wat we gaan doen.
0: Nou, klinkt als een drukke dag, Hans.
6: Het is vakantie een beetje.
0: Ja, dat is waar. Hey, wij gaan jou uitroepen tot...
7: De eerste luisteraar.
0: Jij krijgt voor ons een shirt.
6: Oh, geweldig, dankjewel.
0: Alsjeblieft, veel plezier ermee.
6: Dank je.
0: Hoe heet je dochter?
6: Jasmijn.
0: Jasmijn. Nou, doe Jasmijn de groeten van ons. Ik wens haar veel succes.

0: magisch moment als deze plaat wordt ingezet. Geweldig liedje Soldier On in de 50 tot de show. 7:10. We hadden het net even over die stenen machine, die straatmachine.
1: Ja, heeft een bepaalde naam, hè?
0: Een Tigerstone noemen ze dat.
1: Tigerstone?
0: Een Tigerstone of, en dat vind ik helemaal een mooie, een roadprinter.
1: Kijk, dat vind ik... Ja, dat is de mooiste.
0: Dat is namelijk precies wat hij doet. Een hij is een roadprinter als je ernaar kijkt.
1: Voor mij maar drie road. En moet je dan ook bij de 1, 2, 3 printshop je bakstenen bestellen?
0: Dat denk ik. Het is 7:10. Leuk dat je luistert. De dag 2 voor de Nijmeegse Vierdaagse die vanochtend van start is gegaan. En wij kregen gisterochtend in alle vroegte al een foto binnen van Peter Vagevuur. Die komt uit Purmerend. Die liep gisteren de Nijmeegse Vierdaagse, de eerste dag, met zijn eerste luisteraars-t-shirt aan. Peter, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Dag 1 succesvol afgerond.
2: Ja, ging perfect. We hadden heerlijk weer. Zonnetje, in het begin was het een beetje bewolkt, maar later een klein beetje zonnetje erbij.
0: Ja.
2: En het liep fantastisch, zeg.
0: Nou, wat goed. En wat loopt hier lekker, hè, dat eerste luisteraarshirt.
2: Heerlijk. Maar... leuk commentaar van de mensen in de rij.
1: Ik neem wel aan, daar heb je gisteren in gelopen, dus vandaag kan je er niet meer in lopen.
2: Nou, ik heb hem nu wel even over mijn andere shirt heen getrokken. Het is morgens nogal fris.
0: Ja, ja.
2: Dus ik doe ook even 2 shirts aan. En dan komen we zo.
1: Anders is het misschien een idee dat we morgen iemand van ons hebben naar Nijmegen rijdt en bij de start met 2 schone shirtjes staat.
0: Oh ja.
2: Ik denk dat zou helemaal mooi zijn.
3: Ja. Ja. Nou, Niels die neemt zo meteen contact met je.
2: Dat is goed.
1: Ik krijg graag het adres waar Flo...
2: Ja, stuur alles voor het team maar, hoor.
1: Kijk, precies. Ja, ja, Peter het liefst, die zit niet op Rick en mij te wachten.
0: Nee. Even, Peter, we zijn toch benieuwd. Hoe was gisteren die eerste dag?
2: Ja, het was hartstikke leuk. Weet je, je loopt door allerlei dorpjes heen. En het is overal Koninginnedag, carnaval, overal is feest. En mensen zitten op de straat, zitten gewoon in een stoeltje. Een beetje koffie te schenken, te klappen naar je. Ja, het is echt wel.
1: Dat vroeg me dus af. Krijg je gewoon wat te eten van al die mensen ook als jongen?
2: Ja, heel veel. Ik had gisteren broodjes gebakken, ei, pannenkoeken, toastjes.
4: Oh, leuk!
2: Weet je, ik val geen meter af.
0: Maar is dit jouw eerste Vierdaagse, Peter?
2: Nee, dit is 7e.
0: Oh, dus je bent een veteraan al bijna.
2: Nou, ja, nee, dat niet.
0: Hey, maar even, vandaag dag 2, het is een klein beetje aan het miezen. Ik weet niet hoe het weer nu in Nijmegen omstreek is.
2: Nee, het is hier nog droog. Het zou vanmiddag een beetje gaan regenen.
0: Ja.
2: Maar het is nu nog droog.
0: Want daar zit je als wandelaar niet echt op te wachten, hè, die regen. Dat is vervelend.
2: Nee. Weet je, ik heb wel een ponchootje mee, maar ja. Weet je, in zo'n weggooipont zo uit elkaar en dan is de regel weer voorbij.
0: Nee, dat is... dat moeten we niet hebben. Dat is
1: loop je alleen, of niet?
2: Ja, ik liep gisteren met iemand anders. Vanmorgen op de fiets hebben we elkaar even kwijtgeraakt.
0: Ja.
2: Maar goed, nu loop ik alleen. Je hebt genoeg mensen om mee te praten.
1: Ja, maar niet met vrienden of familie of...
2: Nee, er is geen familie niet die mee wil lopen.
0: Nee. Maar nou kan ik me herinneren, Peter, dat jij bekend staat als de zingende taxichauffeur, toch?
2: Ja, klopt.
0: Maar ben jij tijdens het wandelen ook een beetje aan het zingen?
2: Nou, weet je, je komt zoveel mensen met... overal waar je komt is muziek. Dus je kan overal lekker meezingen.
0: Ja, en dat doe je dan ook?
2: Nou, dat doet iedereen. Het is zo gezellig.
0: Oh, wat leuk zeg. Ja,
1: wat is de hit op dit moment, de Vierdaagse hit? Dat je zegt, nou dit hoor ik overal.
2: Cheerio hoor je echt wel overal.
0: Ja, Cheerio
1: is de klapper.
0: Zwoele zomernachten, denk ik.
2: Ja, en hoe heet die...
1: Rutger.
2: Rutger van Bartenveld, ja, doe iets minder, maar die hoor je ook wel.
0: Ja, ja.
1: Ah, ja.
0: Het zijn een beetje...
1: Maar Cheerio is de klapper.
2: Ja,
0: Cheerio. Ja. Zullen we later vanochtend nog wel even draaien.
1: Is dat ook een lekker looptempo? Oh, Cheerio.
2: Ja. En bij de start, hè, er staat een DJ, die staat allemaal nummers te draaien bij de start.
0: Oh.
3: Is het een goede DJ? Of is het een beetje aardige DJ? Of zeggen we nou...
2: Nou, hij staat heel ver weg.
0: Oké.
2: Dus misschien is er nog een vacature voor volgend jaar.
0: Ja, reserve DJ bijvoorbeeld bij de start. Nou, we zullen er eens over nadenken.
2: Hey, goed, reserve DJ.
0: Ja, precies. Peter, ik zou zeggen, zet hem op vandaag.
2: Is goed.
0: Succes tijdens dag 2. We gaan hem wel even van de week met je bellen. Dag Peter.
2: Hey, doei.
0: Hey, Peter Vagevuur uit Purmerend. Ooit eerste luisteraar bij ons in de radioshow.
1: En dat snap ik, was een leuke kerel.
0: Ja, dat is een leuke vent. En hij besloot om gisteren aan de start te verschijnen in zijn eerste luisteraars-t-shirt, waar hij dus veel opmerkingen over heeft gekregen. Leuk. 6:30. Goedemorgen, topic.

0: Mekka G, sorry, papi. 4 voor 6:30. Morgen. Het laatste nieuws is aanstaande en Flo weet wat erin zit.
1: Ja, zeker. Ben je nou op vakantie en ga je naar het strand, dan heb ik een waarschuwing voor je.
0: Zometeen maak je de kans op de enige echte officiële ochtendshow, Badjas. Lekker naar de wekker. Welke plaat is zometeen van de 2 liedjes die wij selecteerden volgens jou het leukst? Laat het weten en win.
2: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
3: 21, 22 en 23 augustus.

0: Check 538.nl.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
11: Daar heb je Huub, van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
13: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
14: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
17: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
18: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
19: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
13: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
13: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
12: Ja, goedemorgen. De dag begint overwegend bewolkt met af en toe lichte regen. In de loop van de middag lokaal de zon die erdoor komt. Op de meeste plaatsen is het vanmiddag droog. Het wordt maximaal zo'n 22 graden. En dan de files. Rick weet waar.
20: Begint op de A15, Ridderkerk-Oostvoorne bij havens 5500. 6 minuten vertraging. Ander op de A16, Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. De vertraging 20 minuten.
12: 7:02. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. Een man is gisteravond neergeschoten in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten, en later in een ziekenhuis overleden. De dader is gevlucht en volgens de politie is er geen link tussen de schietpartij en de Vierdaagse. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. En de brand woedt tussen Nice en Marseille en heeft al een heel groot gebied verwoest. Honderden mensen zijn hun huis ontvlucht. En het reisadvies voor 5 landen in het Midden-Oosten is weer verhoogd naar oranje. En dat betekent dat het niet verstandig is om daar op vakantie te gaan. En het gaat om Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. En in delen van Oman geldt ook code oranje. En voor Bahrein geldt code rood zelfs.
12: Oké.
21: Ja, op het strand in België, in de buurt van Oostende, is een jongen van 14 jaar in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven.
12: Ja.
21: Die stortte namelijk in en de jongen kwam dus onder het zand terecht. De reddingsbrigade kon hem gelukkig uitgraven en heeft hem ook gereanimeerd. Ja, door de droogte is het zand heel erg instabiel en kan je jezelf dus niet redden als je dus in een kuil instort. Of als zo'n kuil dus instort. En hij was hem nog aan het graven. Kijk dus alsjeblieft uit, mocht je er een gaan graven, niet dieper graven dan kniehoogte van de kleinste persoon in het gezelschap. Ja, je kan er om lachen, Tim. Maar het zand is momenteel gewoon heel erg droog en onstabiel. En daardoor kunnen de wanden dus gewoon instorten van zo'n kuil.
12: Oké. Ik zal er rekening mee houden.
20: Daarvoor of zo op het strand. Wij groeven. Groeven is dan toch?
22: Ja.
20: Wij groeven inderdaad dat je tot aan je nek toe, zeg maar.
22: Dat was lachen.
20: Ja. Maar echt wel van een meter.
12: Ja, van die hele grote kuilen.
20: Ja.
12: Ja. Maar dat mag dus even niet.
21: Vorig jaar is er een jongen van 17 in Italië dus wel echt overleden. Die was ook in zijn eigen kuil gevallen. Of,
20: zullen vaak wie een kuil graaft
12: voor een ander.
20: Ja. En dat blijkt maar weer.
21: Ja. Dat blijkt maar weer. Mark van Bommel dan. Die moet België naar het EK voetbal loodsen over 2 jaar. Dat schrijft de Telegraaf. Hij moet Garcia opvolgen. Ja, die is natuurlijk een soort van ontslagen. Hij hoeft er niet meer terug te komen in ieder geval.
12: Ja.
21: Het enige nadeel is natuurlijk wel dat Van Bommel nog niet echt heel goed Frans spreekt, maar daar gaat hij wat.
22: Blijft er ook een dingetje waar? Dan zit België niet gewoon zeggen, laten we voor één...
20: Laten we
22: gewoon lekker voor Nederlands kiezen.
12: Ja, dat vindt de ene helft van het land. En de andere helft zegt,
22: maken.
12: Laten we voor Frans kiezen.
22: Nee, ja.
12: Dat is het hele ding. Dat is waar de taalstrijd om
22: is uit. Frans heb je
21: zo'n
22: niks.
21: Zo'n mooie taal.
12: Ja, prachtig.
21: Ja.
12: Taal. Ja. Maar Van Bommel dus, de nieuwe bondscoach.
22: Bommel.
12: Ik vind het wel leuk voor hem.
22: Maar zeker.
12: Je had hem proberen te appen, hè? Reageer nog niet.
20: Kijk, ik wist het natuurlijk al vrij lang dat het speelde. En we hebben hard onderhandeld met België. ik zei, Mark, ga voor 2-3 jaar minimaal. En dat gaan we ook doen.
12: Ja. Nou, ik vind het wel leuk voor Mark.
20: Het is superleuk.
12: Ja.
21: Ja, gefeliciteerd. Nou, de tweede wandeldag van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. Ze gaan nu dwars door het land van Maas en Waal. Het is roze woensdag, dus alles kleurt roze. Door bos, door vennen, muzikale dorpjes. En uiteindelijk komen ze in dat feest in de Wiegen terecht. Hartstikke leuk. 800 wandelaars zijn na 1 dag al naar huis. En 12 mensen zijn gediskwalificeerd.
22: Gediskwalificeerd? Wat kan je dan
21: Als ze de pas hebben afgesneden, bijvoorbeeld. En ik geloof ook dat 2 militairen die hebben die vereiste 10 kilo. Die zaten eronder, dus dat mag ook niet. En die andere 10, dat waren gewoon reguliere deelnemers. En die hebben gesjoemeld met de afstand.
22: Maar hoe kan je nou... Ja, dan snij je een hoekje af. Want, kijk, je hebt stempelposten, denk ik, of zo.
21: Ja, er wordt dus wel opgelet. Dus kijk uit voor de mensen die... Ah, het zijn er ook maar weinig, toch? Op 45.000 valt mee. Albert Heijn dan heeft na een storm van kritiek het bekende kaasruitbroodje aangepast. Klanten die klaagden dat het broodje echt minder kazig smaakte. Oorzaak bleek eigenlijk een nieuwe leverancier te zijn. Waar de keten dus in maart mee in zee ging. Kaasbroodje zag er gewoon anders uit. Wat lichter, smaakte niet meer zo lekker. Maar ze gaan het verbeteren en de smaak komt nu...
22: Ik denk dat Albert Heijn gedacht heeft, we doen er wat minder kaas in. Ja, en we verkopen het voor dezelfde prijs.
0: Ja, dus hartelijke groeten. Kaas is duur, dus snap het wel. Maar ze moeten nu weer terug naar...
21: Ze gaan het aanpassen. Hij ligt als het goed is deze week in de schappen. Maar sommige winkels gaan nog even de oude voorraad
22: opmaken. Ja, natuurlijk. Geeft wel aan hoe vers het is.
21: Dus dat kan ook nog even duren.
0: Over een maand of wat is bij alle winkels is het verse kaasbroodje weer. Maar het is altijd vervelend als je een product hebt dat je heel lekker vindt en dan wordt de smaak aangepast.
22: Ja, ja. Dat ik begrijp ik ook niet waarom. Ja, het enige wat ik kan bedenken is inderdaad, ze willen goedkoper produceren.
0: Ja, of dus de verkoop loopt terug en dan gaan ze allemaal onderzoeken doen. En dan blijkt bij zo'n panel van ja, mensen vinden de smaak toch niet lekker. En dan gaan ze het aanpassen.
22: Ik denk dat dat ook allemaal marketing is. Dat er helemaal niks panelachtigs. Dat is toch eens in de zoveel tijd plakken ze toch op een pot ook weer van...
0: Nu nog lekkerder.
22: Verbeterd recept.
0: Ja. Verbeterd de receptuur. Ja, ik snap het nooit. Ja, het is als het goed is, het goed.
21: Ja. Maar we hebben het er wel weer over, dus...
0: Ja, dat is de andere kant, ik denk dat Nederland...
20: Moeten we hier met de ochtendshow ook niet doen. Nu nog beter.
0: Nu nog lekkerder. Ja. Nu nog leuker. Ja, ik vind het wel een goed idee eigenlijk. Laten we dat doen. Gaan we gewoon na de vakantie gaan we daarmee beginnen.

0: Fanatic. Van de Bauza.
1: Een mooie artiestennaam, de Bauza.
0: De Bauza.
1: Ja, vind ik wel, klinkt wel gewichtig. Hey, het is 6:55 geworden en dus tijd voor...
2: Lekker na de wekker.
1: Ja, wat zullen wij zo dadelijk eens even helemaal draaien? Wij zouden kunnen kiezen voor een liedje van Don Henley. Die is vandaag 79 geworden. Hij was de leadzanger en drummer van de band The Eagles. En in de jaren 80 ook zeer succesvol als soloartiest. Met onder andere deze plaat.

Ja, wat zullen wij zo dadelijk eens even helemaal draaien? Wij zouden kunnen kiezen voor een liedje van Don Henley. Die is vandaag 79 geworden. Hij was de leadzanger en drummer van de band The Eagles. En in de jaren 80 ook zeer succesvol als soloartiest. Met onder andere deze plaat.

0: Don wil horen zometeen, dan moet je maar even naar één deze kant opsturen. En dan gaat je stem naar Boys of Summer. Maar Dirk Kuyt is vandaag ook een jaartje ouder geworden.
1: Oh.
0: 46 is Dirk. Is hij nog trainer van Dordrecht?
2: Nee, hij is naar Fenerbahçe gegaan, toch? Of kan het, moet ik even opletten wat ik zeg? Dat ligt heel gevoelig natuurlijk.
0: Een van die twee Turkse clubs.
2: Daar was men bij Dordrecht natuurlijk redelijk over verbaasd. Want hij ging bijtekenen.
0: Ja. Yeah.
2: En vervolgens...
0: was hij... Oh ja, hij vertrekt naar Dordrecht. Hij is naar Fenerbahçe.
2: In FC Dordrecht. Adviseur of zo, technisch directeur.
0: Ja, een soort assistentenrol heeft hij daar. Maar FC Dordrecht wist inderdaad van niets.
2: Nee.
0: Nee, dat is...
2: En zo deed Dirk Kuyt dat thuis ook destijds.
0: Ja.
1: En thuis wist van niets.
0: Nou was hij natuurlijk in de tijd als voetballer, met name in Nederland... ja, hij heeft bij Utrecht gespeeld.
2: Goed, hè?
0: Maar hij was bij Feyenoord,
1: op zijn allerbest.
0: En hij werd daar echt...
2: Hij die drie in die kampioen.
1: Ja, dat was een wedstrijd, drie doelpunten.
0: Hij werd op handen gedragen door het legioen.
1: En die docu, weet je nog?
0: Ja,
1: ach.
0: Ik denk leuk om de scoringstune van Feyenoord als optie 2 vandaag in te zetten.
2: Als eerbetoon.

0: een solo-hit voor Don Henley uit de jaren 80. Boys of Summer, hij is jarig, de zanger van de Eagles. 79 is hij geworden. En Dirk Kuyt viert vandaag zijn verjaardag. Mag 46 kaarsjes uitblazen. En daarom dachten we, ah, wel leuk, eventjes terugblikken op zijn carrière als voetballer bij met name Feyenoord.
1: Denk niet iedereen zo over.
0: Nee, ja, dat ligt altijd wat gevoelig.
2: Ook natuurlijk Nederlandse elftal, hè?
0: Ja, ja, maar goed, de ja, Hermes Houseband, I Will Survive, is natuurlijk wel echt...
2: Weet je, er was één wedstrijd, daar speelde Dirk Kuyt, die speelde op een gegeven moment rechtsback, ja, rechtshalf, rechtsbuiten.
0: Dat was denk ik op het WK van 2002.
1: Ja, voor mij ook, ja.
2: Maar dat speelde hij zo goed.
0: Ja, toen was hij overal. Ja. Toen had hij ook zoiets van, joh, het maakt me geen zak uit waar ik moet spelen. Als ik maar mag spelen, ja. Wij hebben Renate aan de lijn. Goedemorgen, Renate.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Callans Oog.
3: Jawel, het mooie Callans Eye on the beach.
0: Callans Eye. Callans Eye. Maar het zal druk zijn bij jullie met toeristen, denk ik nu.
3: Ja, best wel. Als je een beetje thuis spreekt, dat is op dit moment, of deze tijd van het jaar, is dat best handig bij ons in het dorpje.
0: Ja, toch? Ja, maar doe jij ook iets in het toerisme?
3: Ik werk in een hotel, in Den Helder, of all places, ja.
0: Oh, jij zit in Den Helder?
1: Dan moet nog één stukje omhoog, toch?
3: Een heel klein stukje, ja. En ik werk echt letterlijk in het uiterste puntje van Den Helder. Dus ik moet niet te ver doorrijden, want dan krijg ik helemaal natte voeten.
0: Maar zijn er,
3: ik werk naast de Texelse boot.
0: Er zijn veel mensen die natuurlijk de boot missen en dan bij jullie een hotelovernachting boeken bijvoorbeeld.
1: Ja, of de boot vroeger willen.
3: Dat gebeurt vrij vaak, ja. En offshore mensen hebben ook vrij veel bij ons in het hotel. Dus het is heel gevarieerd wat wij bij ons in het hotel bezitten af en
0: toe. Want op zich, Den Helder is nou niet een plaats waarvan je zegt van, dan ga ik eens even lekker een paar dagen een hotelletje pakken.
3: Nou, dat zeggen ze ook wel eens. Wat is er leuk in Den Helder? Ik zeg, nou, dat je het in je achteruitkijkspiegel ziet als je eruit rijdt.
1: Ja, ja, het is, nee. Den Helder wordt wel helemaal opnieuw... Die wordt helemaal opgeknapt, toch? Ze zijn toch heel van aan het renoveren?
3: Ja. Ja, klopt. Maar dat hadden ze 30 jaar terug moeten doen. Maar goed, dat is mijn mening. Ja, nee, ik zeg dat ook altijd. Ik ben de slechtste receptioniste van Den Helder. Maar ja, goed, weet je.
1: Dat marinegebied, dat is toch te gek met al die horeca en de bioscoop en weet ik veel wat.
3: Ja, Willemsoord.
1: Ja, klopt.
0: En altijd wind, hè, in Den Helder. Altijd.
3: Altijd, ja. Wat ik zeg, ik kom uit Callans Oog, daar waait het. En dan kom ik op mijn werk en dan denk ik, oh ja, het kan altijd nog meer erger. Ja, dat is best wel. Best wel.
0: Bijzondere plek is het, Den Helder. Maar goed, als je een keer bij Renate aan de balie even een gezellig kletspraatje over Den Helder wil maken. Een beetje promotiepraatje.
3: Ja,
0: dat is niet bij jou, nee. Hé, hey, Renate, wij konden vandaag Don Henley kiezen met The Boys of Summer. Dat was de eerste optie. En dan de Hermes Houseband, I Will Survive. Ter ere van de verjaardag van Dirk Kuyt, de tweede.
3: Ja, mijn vader zei altijd, er is er maar één en dat is Ajax. Dus ja, weet je, nummer twee kan het niet worden. Dus het wordt voor mij nummer één.
0: Oh, er zit een klein beetje voetbal...
2: haat en nijd.
0: Ja. Zit er ook voetbalkeuze.
3: Ja, het gaat op het moment niet goed met Ajax. Ik voel het voetbal niet zo heel erg meer. Maar ja, dat is er met de paplepel ingegoten. Dus ja, ik hoorde de Kuip. Ik denk, ja, nee, dat gaan we dus niet doen.
0: Oké, nou, dan gaan we dan heen. Die draaien. Ja. Is ook een leuke plaat, toch?
3: Dat sowieso. Het is ook jouw sentiment.
0: Nou, kijk
3: dan. Dus dat is,
0: Hey Renate, de badjas, mogen wij die in groen of paars jouw kant op laten komen?
2: Ik groen.
3: Ik heb de paars.
0: Ja, paars, hè?
3: Ja,
0: wij zorgen dat een paarse richting Callans Oog gaat komen. Maak er een mooie dag van vandaag.
3: Dankjewel, jullie ook.
0: En sterkte dan maar, hè, Den Helder.
3: Ja, dankjewel. Ik ga erheen.
0: Hoi, hoi.

0: Family, The Boys of Summer, de winnaar vandaag. Lekker naar de wekker. Meeste stemmen kwamen binnen op deze plaat. Zo dadelijk hier in de ochtendshow moeten wij even bellen met Nijmegen, met de Vierdaagse. Of bellen we met Wiegen. Vandaag is de dag van Wiegen, toch?
1: Ja, Wiegen.
0: Dat is dag 2 in de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Roze woensdag.
0: Het is roze woensdag. Elke dag heeft een kleur, geloof ik, hè?
1: Oh, geen idee.
2: Ja, dag weet dat. Maandag.
0: Morgen is, dacht ik, groene donderdag.
1: Oké, okay, dat is Zevenheuvelen.
0: Dat is de Zevenheuvelen, ja. Wij bellen straks eventjes met een van de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse. En die zou je zomaar kunnen kennen, want dat is een BN'er, om het zo maar even te noemen. Dionne Starks, die loopt hem weer.
1: Oh, wat leuk! Eigenlijk een BW'er, een bekende wandelaar.
0: Eigenlijk wel, ja.
1: We hebben een BW'er.
0: Wij bellen zo meteen even met Dionne om te horen hoe het gaat.
3: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
4: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Brart en Antoine van de Vijver.
5: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
4: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
11: Kom maar. Ja.
10: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
14: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
0: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
17: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Roborob robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
20: Heijn. Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
1: 538 Nieuws.
2: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De politie heeft de dader opgepakt van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Over de identiteit van het slachtoffer en de dader en de aanleiding voor de schietpartij is nog niks bekendgemaakt. Het staat volgens de politie los van de Vierdaagse feesten. Canada wil Amerika er niet bij hebben als vrijdag een nieuwe brug tussen de landen officieel wordt geopend. President Trump dreigt weer om de importheffingen op Canadese producten te verhogen. Met een buurman die zo dreigt wil Canada geen feest vieren, zegt een woordvoerder. De brug bij Detroit gaat vrijdag gewoon open voor het verkeer. En voor het eerst in jaren is het aantal gerichte aanslagen met explosieven gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de politie. In de eerste helft van het jaar waren het er ongeveer 600... terwijl het een jaar geleden nog meer dan 700 keer gebeurde. De burgemeester van Rotterdam is blij met de daling, maar vindt elke explosie er nog één te veel. Gaan we naar het weer. Vanmorgen veel bewolking, af en toe lichte bui. Vanmiddag dan blijft het droog, breekt ook de zon door en het wordt een graad of 20. En aan zee, daar kan het hard waaien vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan de files als die er al staan. Weet ik waar.
22: Eén files op de A16 Breda-Rotterdam tussen Markbrug en de Moerdijkbrug. De afrit is daar dicht en de vertraging 37 minuten.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand.

0: zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: 538.
2: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Smelling that oil. Bats are burning. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Woensdag 22 juli, goedemorgen. En leuk dat je luistert. Vanochtend in Nijmegen is een man overleden na een schietincident. Gebeurde vlakbij de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Een ooggetuige vertelt bij Hart van Nederland wat zij precies gezien heeft daar.
3: Er loopt op een gegeven moment verderop de straat. Er loopt echt wel een groep jongeren, denk ik. Jongeren, ja, echt. En op een gegeven moment ook rennen en veel geluid. En op een gegeven moment horen wij een best wel een dof geluid, maar echt een helder geluid. Soort
4: geluid, was dat een pistoolschot?
3: Dat denk ik wel, ja. Ik weet niet hoe het klinkt, maar ik denk wel dat dat het was.
0: Ja, man overleden dus.
5: Inmiddels een verdachte aangehouden.
0: Oh, die is aangehouden, kijk aan. Ja. Marianne Zwageman, die was gisteravond te gast bij Nieuws van de Dag. En die haalde daar heel hard uit naar de Nederlandse politie.
6: De politie kunnen we beter afschaffen in Nederland. Die zijn er alleen nog maar voor de hele verkeerde dingen. Ik zat toevallig net nog even een column op te typen. Die schreef ik toen partijgenoot van mijn buurman hier nog, minister van Justitie was, Dylan Jezulkers. In die tijd was er ook een heel kritisch rapport van de Rekenkamer. Dat van de 7 miljard die werd uitgegeven aan de politie, ging maar 1 miljard naar opsporing. En van de rest, 6 miljard, was gewoon ook niet duidelijk waar het geld bleef. Nou, dat weet ik wel, want ik ken een aantal politiemensen. Ze zijn aan het vergaderen, ze zitten op training, ze hebben een heidag, maar ze zijn nooit boeven aan het
5: vangen. Ja, dat heeft ze allemaal op zitten typen?
0: Dat blijkbaar. Dat heeft ze in haar column.
7: Vinden jullie dat zij een beetje gelijk heeft?
5: Oh, ja, 100%.
7: Kijk, die politieagenten die willen natuurlijk heel graag. Die willen natuurlijk niets knever dan
5: dan boeven pakken.
7: Dan boeven pakken.
0: Dat denk ik ook, ja. Je gaat bij de politie omdat je omdat je iets bij wil dragen.
5: En niet om uren achter je bureau te zitten.
7: En niet om wel om te gaan lezen.
5: Dan was je wel bij de boekhouding gaan werken.
0: Maar zou dat anders kunnen? Zou dat anders ingericht kunnen worden?
7: Zeker.
0: Ja? En wordt daar aan gewerkt? Of is dit, want nou, ik hoor dit al jaren, maar
5: ik heb het idee dat er bij de politie vrij weinig verandert. Dat is voor mij zo'n logge organisatie.
0: En dan B&B voor Liefde, dat is weer begonnen, tv-programma. Florentien zit er al helemaal in, hè?
8: Ja, ik zit eigenlijk een beetje vooruit te kijken, dus ik moet uitkijken wat ik zeg. Maar ik vind wel vermakelijk, hoor, tot nu toe.
0: Wie zijn een beetje de smaakmakers?
8: Ja, Fred op Bonaire, daar moet ik, dat vind ik gewoon grappig.
5: Wat is die gast op Ibiza een vervelende gozer, zeg?
8: Ja, dat is een beetje een verwende, hele
5: luie. Die probeert zichzelf een soort kruising tussen Gordon en Gerard Joling-stijl aan te meten.
0: Oh ja?
5: Ja,
8: hij is erg verwend en dat laat hij ook merken. Het ligt het liefst op de bank de hele dag, zegt hij. Dus ik vraag me af of hij heel gastvrij is voor zijn nieuwe, misschien liefdes. Maar Fred is leuk, die zit op Bonaire, een beetje kunstenaarstype. Ja. En Caroline, die zit in Spanje.
0: Ja.
8: En ja, die vind ik ook wel vermakelijk.
0: Ja, Caroline die heeft een vrij uitgesproken mening over alles.
8: Ja.
0: Die is...
5: kookt ook niet, hè?
0: Nee, die is met vrijgezel Ari, is zij op dit moment aan het daten. Ze kan een middagje op het terras zitten, maar ja, daar geniet ze dan niet echt van.
9: Wandelen, fietsen. Op het terrasje zitten. Dat is echt niet mijn ding. Heb ik nog nooit leuk gevonden, hoor. Want dan dacht ik, ja, moet ik hier op dat terrasje, moet ik voor 4 drankjes, ik weet niet wat, betalen. En thuis doe ik de ijskast open en heb ik lekkerder drankjes, weet je wel.
0: Ja, dat is...
8: Ze blijft het liefst de hele dag thuis,
0: dat is Caroline. Maar zij is van die airfryers, toch?
8: Ja.
5: En de magnetron. Maar zij heeft ook alles in zich. Dat was wel goed, want wie date zij nu op dit moment? Wel een aardige vent, hoor, die bij haar
0: Ari.
5: Is. Aria, en die zegt ook, kijk, je merkt aan alles dat die Caroline heeft helemaal geen zin om tijd te maken voor iemand.
8: Nee, die zit alleen maar met die honden.
5: Zij is al zo lang op zichzelf en dan zie je hoe langer je volgens mij op jezelf bent, hoe egoïstischer je wordt. Dat is ook een, denk ik, een logisch iets, toch?
0: Er past eigenlijk geen partner in.
5: Dat merk je aan alles. Die gaat aan het einde van de rit niemand overhouden.
0: Die blijft alleen.
5: Dat denk ik wel.

0: schor stemgeluid van James Morrison in de ochtendshow Nothing Ever Hurt Like You. Om 7:50. Goedemorgen. Half acht, sorry.
1: Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou.
1: Wat voor dag is het vandaag?
0: Ja, nou, het is vandaag woensdag. Het is roze woensdag. En het is de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De dag van Wiegen, zoals hij ook wel bekend staat. En ja, een van de deelnemers die gisteren is gestart daar aan de Nijmeegse Vierdaagse, eigenlijk een beetje traditie ook voor haar, is Dionne Staks. Dionne, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Druk aan het wandelen al. Tenminste, ik neem aan dat je gestart bent al.
2: Zeker, ik heb de eerste 5 kilometer nu in de benen zitten.
3: Netjes.
2: Ja, nog maar 35. Gaan jongens, we hebben het over.
0: Jij loopt de 40 kilometer dus vandaag.
2: Ik loop de 40, ja. Hey, en, dat is de saaiste dag hoor, moet ik zeggen.
0: Is dit de fijne?
2: Het is al een taaie.
0: Ja, is dit
2: nee, het is echt de saaiste.
0: Hoezo?
2: Ja, je hebt Wiegen en Beuningen, dat is wel gezellig. Dat zijn leuke dorpjes, feest. Maar verder is het echt gewoon één grote vlakte waar je doorheen loopt.
0: Wow.
2: En dat vind ik dan, nou ja, weet je, als je 5 kilometer moet lopen, prima. Maar als je zo'n 40 kilometer alleen maar naar weilanden zit te staren, dan ben je daar wel een keertje klaar mee. Dus dit is even een doorbijtertje.
0: Oké, is dat sowieso, ja, je hebt hem vaker gelopen, dus jij weet een beetje wat de valkuilen zijn. Maar is die tweede dag sowieso altijd de lastigste?
2: Ja, voor mij wel. Maar dat is ook een beetje mentaal, want je zit dan nog niet op de helft. Dus ik heb altijd zoiets, als ik deze dag heb gehad, ja, dan hoef je nog maar 80 kilometer. Dat is peanuts. Ja. Daar hebben we het al nog over.
0: Ja.
2: Maar ik moet ook zeggen, ja, ik heb dus mijn 14e vierdaagse. Ik hoop dit jaar mijn 14e beloning te krijgen. En ik heb hem 2 jaar niet gelopen. En ik heb eergisteren eigenlijk pas besloten dat ik hem ben gaan lopen.
0: Oh.
3: Dus je bent redelijk ongetraind in dat opzicht.
2: Ik ben nog nooit zo slecht voorbereid geweest.
0: Joh.
2: En ja, dus ik zit ook een beetje. Ik kon mijn schoenen niet vinden. Ik ben aan het verhuizen en ik heb zo'n 83 verhuisdozen bovenop een zolder staan waar ergens mijn goede schoenen in zaten. Dus toen zei ik, ja jongens, ik trek wel mijn oude wandelschoenen aan. Dus ik had mijn vader even gebeld, die heeft thuis staan. Ik zei, joh, kunnen die nog mee? Ja, dat kan prima. Ik ben gisteren gaan lopen en de hele zool die ligt er zo half vanaf.
0: Oh nee.
2: En de neuzen zijn open, ja.
3: Maar
2: ja,
3: lopen ze
2: maar
3: wel fijn?
2: Dan is een beetje de vraag. Ja, dat wel, maar het is wel bij iedere stap dat ik kijk, dat ik denk, oh mijn god, gaan die zolen het wel redden? En dus ik heb gisteren wel nieuwe schoenen gekocht, maar ja, niet ingelopen. Dus dat is toch een beetje het dilemma waar ik nu mee zit, van loop je dan verder op de oude, of ga je dan toch met die nieuwe?
0: Ja, dat is een hele goede vraag.
3: Kunnen we iemand langsturen, iemand van de lokale hakkenbar, om nieuwe zolen eronder te zetten?
2: Nee, gaaf.
3: Ja, er zou toch iemand moeten zijn. Ingelopen schoenen, dat is natuurlijk het allerfijnst.
0: Ja, je moet niet op nieuwe schoenen gaan lopen, Dionne. Dan wordt dus vragen om blaren.
2: Nee, precies. Dus ik heb gisteravond nog met het secondenlijm mijn schoenen proberen.
0: Het klinkt niet goed.
2: Het is niet helemaal goed. Nee, dat klinkt niet goed.
0: Dat is, en het is gevaarlijk ook met onze zool natuurlijk.
4: Ja.
2: Ja, dus ik loop nu gewoon met de losse zool verder.
0: Ja, de halve zool is nog gevaarlijker.
2: Ik weet het niet hoor. Misschien ga ik toch liever voor de halve zool. Weet je, so far so good.
0: Maar even, vanwaar zo laat de beslissing om toch te gaan lopen dan, Dionne?
2: Ja, dat is een beetje een verdrietige aanleiding. Mijn moeder is een paar weken geleden overleden.
0: Ja.
2: En zij was altijd, voor velen hier eigenlijk de vierdaagse moeder. En sowieso mijn lieve moedertje. En ik liep hem eigenlijk altijd met haar. Zij was mijn verzorging, mijn coach, mijn mentale steun sowieso gewoon. Dus ik heb heel lang gedacht, ja, zonder haar is die vierdaagse voor mij ook niet meer leuk. En heel anders. Ze laten leegte achter, maar ook zeker met deze vierdaagse. Dus ik heb heel lang gedacht, ik doe het niet. En ineens dacht ik eergisteren, ah, misschien moet ik het wel doen. Misschien kijkt ze ergens wel mee. Zit ze ergens op mijn schouder, wandelt ze mee. Heel last minute dacht ik.
3: Ik doe het toch.
2: We doen het toch.
3: Ja.
0: En hoe voelt het nu?
2: Raar. Ja, heel, heel vreemd. Ja, het is al in de ochtend. Weet je, jullie zien misschien van de buitenkant mensen met gekke heuptassen. En op roze woensdag is dat helemaal in roze tutuutjes. En jullie willen niet weten wat hier allemaal voorbij komt lopen. Maar ik denk dat voor heel veel mensen is het ook. Het is zoveel meer dan dat. Voor mij is het echt een familiegebeurtenis. Inmiddels heb ik ook in al die jaren al zoveel fijne vrienden hier ontmoet. En dat geldt voor heel veel wandelaars. En het is zo'n warme. Ja, zo'n warm evenement eigenlijk.
0: Ja.
2: En nu valt er zoveel weg.
3: Ik denk dat ook is, te maken heeft dat je heel veel dingen samen doet. De voorbereiding, het opstaan, je tas pakken, het meenemen.
2: Maar dat allemaal is echt zo. Mama, het begon al altijd als ik dan thuis kwam. Want ik slaap dan gewoon thuis. Dan had mijn moeder al een bloemetje en een kaartje bij mijn bed staan om succes te wensen. En in de ochtend stond ze op en dan had ze mijn ontbijt gemaakt. Deed ze mijn voeten. Nou, 's middags stond ze dan bij de wedren waar je finisht. Stond ze al bij de hekken te wachten met een flesje rosé. En dan gingen we daar gezellig drinken daar. Ja. En daarna gingen we net iets te lang door met dansen en toch een beetje teut naar huis toe. En 's ochtends stond je dan met een lichtelijk katertje op en ging je toch weer vrolijk verder omdat zij er ook weer was. En ja, dat is nu ineens allemaal niet meer. Dus ik moet ook weer,
3: jezelf in alles eigenlijk, hè?
2: Ja, in het leven, maar ook met deze vierdaagse,
0: Begrijp ik.
4: Maar is er wel iemand anders die jou welkom heet als je binnenkomt?
2: Nou, gisteren stond mijn oom er. Ik ben eigenlijk door hem ben ik de Vierdaagse gaan lopen. Hij is 31 keer gewandeld.
0: Zo.
2: En hij kan helaas zelf nu niet meer wandelen. Maar ik probeer toch stug door te gaan. En hij kwam gisteren, had een tasje meegenomen met een flesje rosé erin. Dus we hebben ook even samen op mama geproost.
0: Oh, heerlijk. Ja. Dat is mooi. Wel prachtig. Ja, dat de herinneringen blijven.
2: Zeker.
0: Want nou, je loopt hem natuurlijk in principe gewoon tot en met vrijdag. En is het dan vakantietijd of blijven jullie lekker thuis?
2: Ik ga begin augustus nog even weg. Dus ik heb het wel zo gepland dat ik dacht, misschien heb ik wat hersteltijd nodig. Ja. Dus daar heb ik dan een week voor. En daarna dan ga ik even lekker met de benen omhoog in de zon.
0: Heerlijk. Nou, dat klinkt hartstikke goed. En dan in september weer terug op tv?
2: Zeker. Dan zijn we. Nee, trouwens augustus al. Van ons Schappen en Waarden begint al begin augustus.
0: Oh, dat een leuk programma vind ik dat.
3: Heerlijk.
2: Ja, superleuk. Ja, midden in de zomertijd, dus dat is echt top.
0: Ja.
2: maar kan het niet drukken.
0: Programma mag wel blijven, toch? Want het wordt natuurlijk onwijs bezuinigd bij de publiek, hè?
2: Ja, joh. Nee, dit programma mag blijven. Daar ben ik heel blij mee.
0: Dat is fijn. Dat is voor jou ook leuk nieuws, denk ik.
2: Zeker weten. Ja. Heel blij mee.
0: Hey, Dionne, ik zou zeggen, zet hem op vandaag. En probeer er toch van te genieten. Want volgens mij doe je dat toch wel.
2: Jawel, we maken er wat van.
0: Nou, zo klinkt
2: met mama in gedachten.
0: Hartstikke mooi. Fijn je hem gesproken te hebben en succes.
2: Hey, dankjewel. Fijne dag.
0: Hoi. Dionne straks, die de vierdaagse aan het lopen is.
3: Snap iedereen die daar loopt, hè? Ja, zoals zij zegt. Wij zitten hier natuurlijk een beetje naar die beelden van de gekkigheid te kijken.
0: Ja, maar het is wel gewoon, in het geval van Dionne, 40 kilometer. Ja, en sommige wandelaars zelfs 50 kilometer per dag. 2 voor 7:30 in de ochtend, Joe. Janice Blue. En die Ed

0: Edge of Desire, Jonas Blue bij 58 om precies 7:30. Dit is de ochtendshow met zo dadelijk uiteraard het laatste nieuws. En wat daarin zit, ja, Florentien die weet dat gewoon.
1: Jazeker, in welke auto's rijden de oudste mensen? Dat ga ik zo vertellen.
0: Oh, heb je merken erbij?
1: Ja, ja.
0: Oh, leuk, leuk, leuk, leuk. Ben heel erg benieuwd. Nou, je hoort het zo dadelijk. Ook Robbie Williams, Another 45 en meer staat klaar.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
10: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
11: Yes!
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
11: Yes!
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
14: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Ja, goedemorgen. De dag begint overwegend bewolkt met af en toe lichte regen. In de loop van de middag breekt de zon lokaal door. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt rond de 22 graden. En dan kijken we even naar het verkeer voor dit moment. Rick, waar staan de files?
2: We beginnen op de A16 Breda Rotterdam bij Klaverpolder, 34 minuten. En de andere op de A17 Roosendaal Dordrecht bij Klaverpolder. Daar is de vertraging 13 minuten.
1: 6:30, de hoofdpunten van het nieuws nu. Florentin, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Politie heeft de dader opgepakt van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Volgens de politie is er geen link met de Vierdaagse feesten. In de Italiaanse Alpen is een Duitse vrouw overleden nadat ze was gevallen. Ze viel ongeveer 200 meter naar beneden en was op slag dood. Ja, de vrouw was toen eigenlijk met een groepje net begonnen aan een wandeltocht door de bergen. Het was het tweede dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in hetzelfde gebied een man van 80. En een record aantal gemeenten is nog steeds niet klaar met de formatie, schrijft Binnenlands Bestuur. 16 gemeenten die hebben nog geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen. Oud-radiomaker, voice-over en mediatrainer Wim van Putten is afgelopen week op 74-jarige leeftijd overleden. Ja, hij werd vooral bekend door de LP-show, die later verder ging als de LP- en CD-show en uiteindelijk de CD-show.
1: Ja.
3: Ja, en hij was natuurlijk ook de voice van
4: de miljoenenjacht.
3: De miljoenenjacht, ja. Lingo, 1 tegen 100, Nationale Postcode Loterij. Hij heeft echt heel erg veel gedaan.
1: En als je zijn stem hoort, dan zeg je, oh, die
4: heel
1: ken
4: markant.
1: Ik wel. Dit is de stem van Wim van Putten.
5: Vanavond is het zover. Wie wint de Postcode Loterij Miljoenenjacht? Het is 29 mei 2005.
1: Oh.
5: Dit is de televisiequiz waarin het meeste geld valt te winnen.
1: Maar jarenlang was hij de stem in de spotjes van de Postcode Loterij. Ja. En hij was een collega ook, want Wim van Putten die leidde eigenlijk alle disjockeys bij Radio 538. Die leidde hij op.
4: Hij werkte bij 538, ja, dat was zijn eigen kantoor. En,
1: hij gaf coaching en dan een beetje de basisbeginselen van het radiomaken. Ja. Heeft hij jou ook gecoacht? Ja, zeker. Ik heb vaak bij Wim gezeten. En okay. Wim die was heel erg van het altijd in de jij-vorm communiceren.
4: Oké. Okay.
1: Dus niet ik ga een plaat draaien, maar jij gaat een plaat draaien. Horen.
4: Oh ja. En volgens mij was hij, wij hebben ook ooit nog 538 Vlaanderen gehad. Ja. Stond hij aan het roer van, was hij baas 538 Vlaanderen?
1: Programmadirecteur.
4: Ja, programmadirecteur, okay. Ja.
1: Wim.
4: Zo'n ontzettend aardige man.
1: Heel aardige man. Hij heeft heel veel politici, heeft hij ook mediatraining gegeven. Hij wilde nooit zeggen wie dat waren.
4: Nee.
1: Dan, Wim had
4: maar Rutte heeft het uiteindelijk goed gedaan. Ja.
1: Het is heel leuk, Wim die praatte namelijk ook zoals hij voice-overs deed. Zo praatte hij ook tegen je.
4: Ja.
1: Dus Wim die zei, dan ging de stem wat lager. Hé, hey Tim, hoe is het met je? Zei ik, gaat goed, Wim, hoe is het met jou? Het is zo druk, het is zo... Ik zeg, ja, is de schoorsteen lekker aan het roken? Nou, ik zou willen spreken van een binnenbrand. Dat was Wim van Putten. Nog even een stukje van de CD-show van toen.
6: Er niet alleen vanavond, want tegenover me zit Herman Daarles en naast me zit Jan van Ditmars. Goedenavond van ons drieën. Volgende week op Koninginnedag in het laatste uur van de CD-show, een soft CD-show. Als je lekker hebt gefeest en lekker hebt gehost op straat vanwege Koninginnedag, kun je s'avonds bijkomen bij de radio met een soft CD-show tussen 10 en 11 uur. Dan weet je dat vast.
1: Ja, dat is inderdaad fijn.
4: Mooi, toch?
1: De soft CD-show, dan werden er alleen maar ballads gedraaid.
4: Ja, ja, fantastisch.
3: Door de stijgende nieuwprijzen van de auto's wordt de gemiddelde particuliere auto ook steeds ouder, ja, want alleen zij kunnen dat natuurlijk betalen. Ja, bovendien blijkt dat sommige automerken meer dan andere door ouderen worden gekocht. Ja, het is een Duits onderzoek, dat wel, maar ik heb een aantal automerken. Willen jullie weten, ja, welke het meest gekocht wordt door ouderen?
1: Maar wat is een ouderen? Wanneer ben je ouderen?
3: Nou, de gemiddelde leeftijd bij dit automerk is 58,1 en ouder dan 60 jaar. Ze kijken hoeveel procent is ouder dan 60 jaar. Best wel een behoorlijk percentage is, nou, dan ben je dus oud.
1: Oké, okay, dus je hebt een lijstje van de oudste automerken eigenlijk, qua kopers.
3: Ja.
1: En zullen we, dan kunnen we straks, als jij hem nou even met ons doorneemt, dan kijken wij bij onze luisteraars of het klopt.
4: Oh ja.
1: Even leuk.
4: Ja. Oh ja.
3: Nou ja, ik heb er ongeveer 10. Ik begin dan maar wel weer bij 10, hè?
1: Ja, dat is handig.
3: In de Toyota rijden veel oude mensen. Gemiddeld zijn ze 55 jaar.
1: Ja.
3: En 47% is ouder dan 60.
1: Oké, okay, dus Toyota is een oud automerk.
3: Ja, en dan hebben we KGM. Ik weet eigenlijk niet wat voor auto dat is.
4: Dat is iets Amerikaans, toch?
3: KGM
4: zijn dat niet van die grote...
1: KGN?
4: Ik dacht dat dat van die grote pick-up dingen waren.
1: Oh, dat
4: waren.
1: Is zo'n Koreaans merk. Dat is wat vroeger SsangYong was.
4: Ah, oké.
3: Okay. Nou, daar zijn mensen ook, even kijken, oud. 54 jaar. Ja, dat is echt vreselijk oud. Suzuki dan, 55,5 jaar oud. Ja. Porsche, 55,5 jaar.
1: Oei,
3: jij rijdt tussen de bejaarde mensen.
1: Ja, dat blijkt zo.
3: Nissan zijn ze 56,2 jaar oud. Honda, ook oud.
4: Honda
3: 56
4: zie je niet meer zo vaak, hè?
1: Nee.
3: Nou, dan top 3 dan. De Lexus, 56,9 jaar oud zijn ze daar gemiddeld.
1: Lexus ook vind ik wel op de een of andere manier ook echt een oude mensenauto.
2: Wel stijlvol.
4: Is Lexus en Kia niet hetzelfde?
1: Nee, dat hoort, de Lexus hoort bij Toyota. Ja, oh, dat is het luxe merk van Toyota.
3: Ah, Subaru op nummer 2. 57,9.
1: Ja.
3: Ja, en dan op nummer 1.
1: Ja, ik denk, mag ik het zeggen? Jij rijdt erin. Ik denk Volvo. Vind ik echt een oude mensenmerk. Ja,
3: Volvo staat echt niet in de top 10.
1: Nee.
3: Nee hoor. De Mitsubishi.
1: Mitsubishi?
3: Mitsubishi, moet je zeggen. Oh, 58,1 jaar oud.
1: Mijn schoonvader rijdt in een Mitsubishi. Dus wat dat betreft klopt het wel. Die is aan de andere kant.
4: Mijn buur ook. En dat is gewoon een jong stel met kinderen van... Ik denk 7 en 4 of zo.
1: Ja, je had op een gegeven moment die Mitsubishi Outlander. Die was heel populair als leaseauto.
4: Was een van de eerste...
1: Hybrids.
4: Ja,
3: en ik moet wel zeggen, de jonge mensen kopen liever Tesla.
1: Ja.
3: Jonge mensen kopen ook een Seat, een Cupra.
1: Ja.
3: Leap Motor, zegt me niks. En een Volvo Polestar.
1: Die is ook heel
3: populair. Ook erg populair onder jongeren.
1: Oké. Okay. Maar we hebben dus een top 3 qua merken als het gaat om oude auto's.
3: Mitsubishi, Subaru en de Lexus.
1: Laat even weten wat je leeftijd is en in welke auto je rijdt.
4: Ja, 7 en 4 of zo.
1: Ja, je had op een gegeven moment die Mitsubishi Outlander. Die was heel populair als leaseauto.
4: Was een van de eerste...
1: Hybrids.
4: Ja.
3: Ja, en ik moet wel zeggen, de jonge mensen kopen liever Tesla.
1: Ja.
3: Jonge mensen kopen ook een Seat, een Cupra.
1: Ja.
3: Leap Motor, zegt me niks. En een Volvo Polestar.
1: Die is ook
3: erg populair onder jongeren.
1: Oké,

0: 538. Dan doen wij even een soort schaduwonderzoekje om te kijken of dit
1: klopt.
0: Wel klopt.
1: Ja. Klopt, ja.
0: Want ik heb toch een beetje mijn twijfels of dit
2: die
0: wel...
2: Die Mitsubishi gaat er bij mij niet in.
1: Maar bij mij ook niet.
0: 0909-3000-538 of even een appje via de 538-app. Laat maar weten wat je leeftijd is en welke auto je rijdt. Dan gaan wij even kijken of dit allemaal wel helemaal in de haak is, dit auto-onderzoek. Een eigen...
3: Een vliegende.
0: Oh, vliegdood. Oh, ja. Robbie Williams, Supreme...

0: in de ochtendshow. 7:11 is het. Ja, net in het nieuws het grote auto-onderzoek waar Florentine mee kwam. Want welk automerk is nou onder de wat oudere rijder populair? En daaruit blijkt dat Lexus, Subaru en Mitsubishi, dat zijn merken die doen het goed bij oudere rijders.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Maar is dat waar? Klopt dat? En waar rijden onze luisteraars in? Gewoon eventjes benieuwd met de leeftijden erbij. Wij hebben Kim aan de telefoon. Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Kim, wat voor auto staat er bij jullie op de oprit?
2: Wij hebben een Ford en een Lexus en een Mitsubishi.
3: Zo, hey.
4: Oh, hey, een rijke luisteraar.
3: Hebben jullie toch wel een auto geraakt?
0: Dat is een lekker wagenpark, Kim.
4: Zo dan.
2: Ja, zeker. Ja.
3: En wie rijdt in wat?
4: Ja.
2: Nou, ik heb zelf een Ford Fiesta, die heb ik al een langere tijd. En mijn vriend heeft een Lexus CT200H.
0: Ja.
2: En daarbij hebben we dus ook nog een Mitsubishi Evo staan. Hey. Dus dat is wel een wat bijzondere auto, ja.
0: Maar even, want Mitsubishi staat helemaal bovenaan als het gaat om de auto die wordt gereden door oude mensen. Wat is jullie leeftijd, Kim?
2: Ik ben zelf 27 en mijn vriend is 28.
0: Oh.
1: Nou, ja, klopt.
0: Dan haal je even de gemiddelde leeftijd qua Mitsubishi. Ja. Haal je hier eventjes behoorlijk naar beneden.
3: En Lexus ook zelf.
2: Ja, het is echt een topauto, dus we zijn nog steeds heel erg blij mee.
0: Nou, wat goed. Maar jullie houden wel van autorijden, als ik het zo hoor.
2: Ja, we houden wel van auto's en we hebben ook bijna een motor, dus daar zijn we ook super blij mee.
0: Nou,
1: hoppa.
0: Jullie laten je footprint wel achter, Kim.
2: Ja.
4: Dat ook, hè?
0: Petrolheads, lekker.
4: Door jou is het een graad warmer.
0: Nee hoor, Kim, we vinden het leuk.
4: Ja,
0: fijn.
4: Ja.
0: Dankjewel, hè. We gaan even naar Richard. Richard, goedemorgen.
5: Hallo.
2: Ja, super.
0: Hoi, hey. Hey, Richard, wat is jouw leeftijd?
5: Mijn leeftijd is 57.
0: 57?
3: Oh, is ook Mitsubishi.
0: En ja, dat zou je wel denken.
5: Nee, absoluut niet. Ik val wel in de oude garde, maar nee, wij rijden in zo'n ASO-bak, wat ze in de volksmond noemen.
0: Een ASO-bak?
3: Zo'n SUV?
5: Ja, zo'n hele grote, zo'n Dodge Ram.
0: Oh, een Dodge Ram! Zo. Oh, de Ram van. Jeetje, maar dat is echt, dat is een pick-up, toch?
5: Ja.
0: Dan, die rijdt op gas waarschijnlijk.
5: Ja, anders is het niet te betalen met je huidige prijs natuurlijk.
0: Nee, maar doe jij iets in de bouw of zo? Want vaak zijn het mensen die iets in de bouw doen met zo'n auto.
3: Bas Nijhuis heeft er ook een. Die
0: doet niks in de bouw, nee. Ben je scheidsrechter?
5: Wij werken gewoon in de glazenwasserij. Dus
0: oh, glazenwasserij.
3: Oh, je plek voor je zeem.
4: Nee, het oude wat je zwart werkt.
5: Ja, onder andere. daar is hij van te betalen
0: natuurlijk. Richard, dankjewel. Leuk dat je even belt. We gaan naar Maud. Maud, goedemorgen. Ja, het is een onbeleefde vraag om aan een dame te stellen, maar wat is jouw leeftijd?
6: 27 bijna.
0: 27?
3: Oh, dat is
6: bijna.
3: Volgens het Duitse onderzoek ben je een Tesla-rijder dan.
0: Ja, wat rij jij, Maud?
6: Een Mitsubishi.
0: Dat klopt toch
3: wel. Wat goed.
0: Nee, jij bent alles behalve oud.
3: Ja.
0: Ja.
6: Maar mijn vriend is 28 en die rijdt er ook wel eens in.
3: Maar dit is een van jouw eerste auto's, denk ik.
6: Hij is eigenlijk
0: 14,
6: maar ik rijd erin.
0: En rijdt hij lekker?
6: Ja,
0: eerlijk,
6: we zijn bijna 4 jaar.
0: Ja. Nou ja, Maud, wij zetten jou aan de jonge kant sowieso, maar wel met een Mitsubishi. Dus die doet het goed met onze jongere luisteraars ook.
3: Dank je.
0: Leuk dat je even belde. Marco, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Wat is jouw leeftijd en wat rij je, Marco?
7: Ik ben 53 en rij een Volvo.
0: Oh, een chique auto.
7: Ja.
0: Florentine is ook vervent Volvo-rijder.
1: Ja. Welke heb jij?
7: Ik heb een S60 uit 2004.
1: Oh ja.
3: En jij
1: ook? Ik heb een S90.
3: Oh, okay.
1: Ja. Maar ik weet eigenlijk niet uit welk jaar.
3: Nou, vorig jaar.
1: Hij reed lekker, hè?
4: Oh, te redden.
7: Hij reed heerlijk. Ja. Ik ben er heel blij mee.
3: Ik heb wel het idee dat Volvo-rijders echt bewust echt voor Volvo kiezen. Ja,
4: vrolijke luiders.
1: Het wordt een vriend. Het wordt gewoon een vriend.
7: Ja, en betrouwbaar.
1: Ja.
7: Ja, kunnen heel veel kilometers meegaan, hoor.
0: Maar even, is dit jouw eerste Volvo, Marco? Of ben je gewoon echt een vervent Volvo-rijder?
7: Nee, dit is mijn eerste Volvo. Okay. Maar
0: niet te laat.
7: Misschien blijf ik er wel bij, of deze ooit op is.
0: Okay. Wij hebben het genoteerd, dankjewel. We gaan naar Mark. Mark, goedemorgen.
8: Yo.
0: Hoi, hoi.
8: Goedemorgen, Mark.
0: Mark, wat is jouw leeftijd en wat rij je?
8: Ik ben 41, ik rij een Fiat 500X.
0: Oh ja, dat is een. Die is wat groter, toch? De Fiat 500X.
8: Ja, dat is het grote broertje van de 500, zeg maar.
0: Het is wel een beetje onaardig om te zeggen, maar wel vaak een vrouw die in die auto rijdt, in die Fiat 500.
8: Ja, dat klopt, maar ik vind Fiat rijden al heel lang en ik vind nog steeds een hele fijne auto.
0: Ja, oké. Nou, Fiat hadden we nog niet gehad. Staat bij jouw naam. Dankjewel, Mark. We gaan naar Stan. Stan, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Wat rij jij en wat is je leeftijd?
9: Ik ben 25 en ik sluit me aan aan de Volvo-rijders. Ik heb een Volvo 850 uit 1996.
0: Wauw, 30 jaar oud. Maar dat is een oldtimer.
9: Nou ja, ongeveer wel inderdaad.
0: Ja toch, dat denk ik, daar valt hij wel. Maar het is een klassiekertje.
9: Ja, zeker. Er staat ruim 4,5 ton op de klok, maar gaat zeker goed mee.
3: Maar ben jij van huis uit grootgebracht met Volvo?
9: Wij hebben vroeger met die auto meegedaan aan de Garbage Run in 2016.
0: Ja.
9: En ja, toen ik 18 werd in 2018, toen mocht ik hem rijden van mijn vader. Dus zodoende is dat ook mijn auto.
0: Ja.
9: Tussentijd heb ik wel ook BMW gehad. Ik heb nog ook nog een BMW 320 uit 2003.
0: Ja.
9: Maar Ja, ik heb wel een beetje gerouleerd met oude auto's. Maar zo'n nieuwe auto is helemaal niet te betalen. Dus ik weet niet wat voor jongeren een Tesla kunnen kopen nieuw. Maar ik niet. Maar
3: 4,5 ton op de teller, hé.
0: Zo, man. En niet kapot te krijgen, die 850, toch?
9: Nee, maar goed onderhoud is heel belangrijk.
3: Ja. Maar jij komt Amsterdam niet meer in, of wel?
9: Hier was een benzine, hè? Dus dat kan wel.
0: Stan, leuk dat je even reageerde. Een jonge Volvo-rijder hadden we hier in de lijn. Dan gaan we
9: naar zeker.
0: Hoi. Suzanne. Suzanne, okay, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Wat is jouw leeftijd en wat rij je?
3: Ja.
10: Ik ben 61 en ik rij een Mini Cabriolet.
0: Oeh, zo, dat is een leuke auto, is dat, hè? Ja.
3: Wat hip, wat hip.
10: Ja, zeker.
0: Ja. En altijd Mini gereden ook?
10: Nee, dit is mijn eerste. Het was mijn droomauto en ik had een metalen aan de wand hangen.
0: Ja.
10: En ik zei, nou, die gaat er nog ooit in komen. Dus ja.
0: Dus jij rijdt in je droomauto, nou, dat is superleuk.
3: Heb je dat dakje nou vaak open?
10: Ja, zeker de afgelopen tijd.
0: Ja, dat zal het. Ja. Droog weer, niet te warm. Ja, perfect. Ja.
10: En ik werk maar 7 minuten van mijn huis af en hij gaat toch altijd open.
3: Ja, tuurlijk.
0: Je hebt groot gelijk. Oké, okay. De Mini. Ja. Suzanne, dankjewel. Erik, goedemorgen.
11: Graag gedaan.
0: Hoi.
12: Goedemorgen met Erik.
0: Erik, wat rij je en hoe oud ben je?
12: Ik ben 21 jaar en ik rij een mietje-bietje auto.
1: Ja. Ik hoor
0: echt alleen maar jonge luisteraars met een Mitsubishi. Dat,
3: wat goed.
12: Ja, maar het zijn gewoon topauto's.
0: Ja, wat maakt het zo'n fijne auto dan, Erik?
12: Nou ja, wij gaan vaak skiën.
0: Ja? Ja.
12: En in die auto zit alles, er zit veel ruimte in, er zit 4x4 in, dus dat laat je nooit in de steek.
3: Nee.
0: Ja, degelijk. Japanse kwaliteit.
12: Ja. Als er wat met de hand is, dan is het ook zo gefixt, dus dat is makkelijk.
0: Ja, nou ja, het 21 en een Mitsubishi. Erik, leuk dat jij even belde nog, dankjewel. Ja, ik kom toch tot de conclusie dat
3: scheuren, maar dat
0: ja, ik kan gewoon
1: doen. Ik moet wel zeggen, het is wel een Duits onderzoek.
0: Oh.
3: Te vertrouwen.
0: Had je de beeld weer eventjes erbij gepakt van ons? Dit is de ochtendshow 3 voor 8 en Rondé, Love Myself hoor je nu.

0: Marcel, wat zit jij te lachen, Rick?
1: Nee, nou, dit ga ik zeker niet vertellen. Oh.
0: Straks vervolg van de ochtendshow. Wij moeten het even hebben over onze collega Dylan Boet. Die hebben we gisteren al even gesproken. Die loopt de Nijmeegse Vierdaagse. Eens even kijken hoe die dag 2 is.
1: Ik kan volgens aan de lijn.
0: En?
1: Hij zegt, oh, ik heb het zwaar, ik heb het zwaar.
0: Gaat hij hem uitlopen, denk je?
1: Nou, daarom juist.
0: Zometeen eens even horen hoe het met hem gaat.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
14: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
15: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
14: Oh, Otrium?
15: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet. Je hebt het

0: Over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Youfone.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Ja?
8: Is dat echt serieus?
9: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: 538 Nieuws.
12: 8 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De dader is opgepakt van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Maar de politie wil nog niks kwijt over zijn identiteit en de aanleiding voor de schietpartij. Volgens de politie is het slachtoffer een jonge man die later in het ziekenhuis overleed. Er zou geen link zijn met de Vierdaagse feesten. De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart, maar een record aantal gemeenten is nog niet klaar met formeren. 16 gemeenten hebben nog steeds geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen. Dat schrijft Binnenlands Bestuur. En door de zomervakantie komen er al gauw 30 dagen bij. Bij de overheid zijn afgelopen jaar bijna 6000 voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd. Een jaar eerder waren het er nog ruim 1000. Het gaat om zaken als ivoren sieraden, krokodillenleren tassen en opgezette vogels die mensen anoniem kunnen inleveren. En de reden van de stijging is volgens een woordvoerder moeilijk te zeggen. Gaan we naar het weer. Vanmorgen veel bewolking, af en toe ook een lichte bui. Vanmiddag dan blijft het droog, breekt ook de zon door en het wordt een graad of 20. En aan zee, daar kan het hard waaien. Tot zover het nieuws op Radio 538.
14: Dankjewel Flo, dan een overzicht van de files. Waar die staan weet Rick.
15: We beginnen op de A2, knooppunt Empel, Sint-Michiels-Gestel. Bij Sint-Michiels-Gestel de hoofdrijbaan 12 minuten vertraging. A15 Gorkum, Ridderkerk bij de Noordtunnel 8. En de laatste is de A16 Breda, Rotterdam. Tussen Markbrug en de Moerdijkbrug de vertraging 30 minuten.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
17: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
19: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
20: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
21: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
23: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Fats and Small. En Earth, Wind & Fire, September. Radio
1: 538. Wauwelijk, verschrikkelijk. Dit kan echt niet. Ik vind dit zo wauwelijk. Dit kan echt niet. En hier moet op ingegrepen worden. Dat gaan we doen. Ik weet dat ik dit heel serieus neem. Ik ben er erg van geschrokken. Dit kan gewoon niet.
0: De 538. Ochtendshow.

0: laatste die maakte de remix voor Earth, Wind & Fire. September de 1999 uitvoering.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Vandaar dat ze dachten, joh, September 99 is eigenlijk best een goede titel voor het liedje. Het is 13 over 8, goedemorgen. Woensdag 22 juli, Pieter Koblenz die reageerde gisteravond bij de Oranjezomer op het incident waarbij een oudere vrouw om het leven kwam. Volgens hem is er een manier om daders van dit soort misdrijven sneller op te sporen.
3: De oorzaak is dat wij het niet goed vinden dat we op allerlei plekken door de overheid gesponsorde camera's hebben hangen waar je mensen kunt herkennen. Daarom moeten ze veel meer werk steken in iedereen de belopnames te mogen inzien. En dan worden ze gehinderd door het AVG. Dus we moeten beginnen met die flauwekul op te laten houden. Gewoon camera's om ophangen met biometrische geheugens. Gekoppeld aan de politie kun je gelijk zien wie het zijn.
0: Ja, dus Pieter Koblenz gisteravond bij de Oranjezomer. En dan tv-serie B&B voor Liefde, of hoe noem je het?
4: Zo heet het.
0: Het is een hele reeks van mensen die de liefde zoeken bij B&B-eigenaren in het buitenland. Zo heb je op Bonaire Fred en Cecile die tot de conclusie zijn gekomen dat ze niet bij elkaar passen. En het afscheid tussen die twee, dat klonk gisteren zo.
5: Wat ik heel erg voel, dat is dat ik mis heel erg het creatieve, expressieve avontuur.
6: Dat snap ik niet.
5: Ik vind dat heel vervelend om te zeggen. Jij geeft mij geen toegevoegde waarde aan mijn avontuurlijke leven.
6: Dan denk ik echt van, oké. Als je dat namelijk in het woordenboek opzoekt, dan zie je mijn foto ernaast.
7: Ja, zij wil ook niet zeggen hoe oud ze is. Hè?
0: Oh nee?
7: Maar hij is al bekendgemaakt. Het is 63.
0: Oh, zij heeft redelijk wat in haar gezicht.
7: Nou, vooral bij haar lippen is iets misgegaan volgens mij.
0: Want er zit helemaal geen expressie in, toch?
4: Nee. Die dame uit Spanje, daar is ook links en rechts.
7: Ja.
4: Maar ik moet zeggen, dit in Bonaire, een avontuurlijk leven heb je natuurlijk sowieso niet op Bonaire. Laten we het voorop stellen. Ach, daar is één berg en daar fietst hij op en dan komt hij weer terug.
0: En die huisman is dat niet met je eens.
4: Maar die noemt het ook Bonaire, dus dat is misschien iets anders dan Bonaire. Maar haar ontvangst was ook niet heel warm en welkom. En die dame die vliegt 8-9 uur vanuit Amsterdam naar Bonaire. En dan staat daar zo'n gozer je op te wachten. Terwijl je het gevoel hebt, nou, hij zit op alles te wachten. Behalve op jou.
7: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. En ik had ook het idee dat ze zelf maar een beetje de eten moest pakken. En het drinken moest pakken.
4: Het was zo niet welkom.
7: Ja, niet heel gastvrij inderdaad. En inderdaad, als je al zo'n lange reis achter de rug hebt. Ja, wacht dan.
4: Ik was denk ik niet eens bij die gozer in zijn huis gaan zitten. Ik had denk ik echt gedacht, weet je, ik boek wel een kamer in de groep.
7: Ja.
0: Het is 8:15. Dit is de ochtendshow voor de woensdagmorgen. Leuk dat je luistert.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Uit de film Toy Story 5, de nieuwe single van haar, leuk liedje. En daarmee 19 over 8 geworden op deze woensdagmorgen. Er is voetbalnieuws, want een absolute megatransfer lijkt in de maak voor Oranje International Crescencio Summerville. De aanvaller die zou voor maar liefst 80 miljoen euro een overstap maken naar Al Hilal in Saoedi-Arabië.
1: De grootste transfer deze zomer tot nu toe.
0: Nou, daar lijkt het bijna wel op. Maar is dit waar? Gaat dit daadwerkelijk gebeuren? En gaat hij dan spelen in wat wordt door sommigen ook een beetje oneerbiedig de zandbak wordt genoemd?
1: Je eindstation is het toch?
0: Sjoerd Moussou, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: 24 jaar en dan naar Saoedi-Arabië. Ja, het klinkt niet als een droomtransfer, maar dit schijnt wel de waarheid te zijn, toch?
2: Ja, en het komt ook steeds vaker voor. Hè. Kijk, vroeger gingen inderdaad spelers van 35 gingen nog eens keer in de zandbak voetballen, zoals we dat noemen.
0: Ja.
2: Tegenwoordig is dat wel anders. Die Saoedische clubs die kopen wel vaker hele jonge spelers, ook Braziliaanse spelers en zo. En als er dit soort bedragen op tafel liggen, ja, dan wordt het voor een voetballer ook bijna onmogelijk om mee te zeggen. Want het gaat om gigantische salarissen. Kijk, het is alleen voor het Nederlands elftal is het in die zin jammer dat je hoopt natuurlijk dat een speler, want we hadden eindelijk weer eens een goede rechtsbuiten. Dat hij in Europa blijft spelen. Al is het ook even afwachten wie natuurlijk de nieuwe bondscoach wordt, omdat die uiteindelijk moet gaan beslissen of een speler die in Saoedi-Arabië speelt nog een aanmerking komt voor het Nederlands elftal.
1: Koeman zei toen bij, was het Bergwijn?
0: Ja, klopt.
1: Die zei, als hij naar de Zandbak gaat, kan die Oranje in principe gewoon op zijn buik schrijven.
2: Ja, dat klopt. Daar zijn er bondscoaches die daar ook weer heel anders over denken. Frankrijk had ook spelers uit de Saoedische competitie in de selectie. Engeland had dat ook. Dus dat begint wel een beetje te kantelen. En dat hangt gewoon van de bondscoach af. Dat is, zo simpel is het. En ja, god, we kunnen van alles van vinden. Maar als jij 24 bent en jij kunt je familie voor de rest van hun leven en ook de families hierna en nog een familie daarna financieel onafhankelijk spelen. Tja.
0: Ja, maar is het niet zonde, want hij speelt nu in Engeland, wat echt een hooggeplaatste competitie is. Hij zou wellicht de overstap naar Roma kunnen maken. En dan ga je in Italië, ga je ook in een hele zware competitie ga je voetballen. En dan kies je nu uiteindelijk voor Saoedi-Arabië.
1: Ja, of onderschatten wij die competitie daar?
3: Nee joh.
2: Nou, het is natuurlijk geen topcompetitie. Er lopen hele goede spelers, want ze kunnen kopen wat ze willen. Dus ze hebben ook heel veel goede spelers. Maar het tempo en het niveau zijn natuurlijk wel een stuk minder. We hebben Ronaldo gezien. Die hobbelt daar ook al een paar jaar mee. Ja, dat is op een WK natuurlijk ook een beetje klaar. Nee, dus ik snap het wel. Van de andere kant, ja, het is aan die speler zelf, weet je wel. Je kunt, vind ik, altijd een moreel oordeel geven over een bond of een bondsbeslissing, hè. Maar een individuele speler, ja, die moet dat uiteindelijk zelf weten. En ik snap ook wel weer dat als dit soort bedragen op tafel komen, dat geldt ook een beetje voor, en ze kopen hem dan van West Ham United, als er 80 miljoen op tafel ligt, dan ontstaat er ook van alles rondom die speler. Hè, want West Ham denkt ook, nou, grote strik eromheen, 80 miljoen.
1: Wegwezen.
0: Ja, veel plezier ermee.
2: Wegwezen. Ja. Ja, dus er komt ook dat hele spel, dat is best wel, dat komt best wel een grote druk op zo'n speler te liggen. En dan moet je wel heel sterk iets kunnen staan, wil je daar nee tegen kunnen zeggen.
1: Maar wij redeneren natuurlijk meer vanuit, joh, als je echt top voetbal in hart en nieren, dan wil je naar Real Madrid, je wil naar Bayern München, je wil in Engeland bij de dat is het gevoel wat wij natuurlijk allemaal hebben.
2: Ja, al is het wel zo, en dat is ook wel een beetje veranderd, dat heeft ook wel met zijn leeftijd te maken. Je ziet ook spelers, die voetballen er gewoon 2 jaar, die hebben hun zakken gevuld, nou, zo ver als je kunt kijken, en die komen gewoon weer terug.
0: Ja.
2: Dat gebeurt ook. Dat was vroeger niet zo. Maar die mogelijkheid heeft hij natuurlijk wel. Hij is 24. Het is niet zo dat hij op zijn 26 opeens helemaal klaar is. Nee. Dan kan hij nog steeds prima naar, Roma, in theorie.
0: Die 80 miljoen, dat is dan de transfersom. Maar wat gaat zo'n speler daar verdienen? Dan weet jij dat, wat die bedragen zijn ongeveer?
2: Nou, kijk, zegt dat dat een topspeler in Europa zegt dat hij 10, 15 miljoen per jaar kan verdienen.
0: Ja.
2: Dan zit je bij zo'n club al snel aan het dubbelen.
0: Zo.
3: Ja, maar is wel bruto, hè?
1: Nou ja, ze betalen geen belasting daar, hè? Nee. Yo, en dan komen sponsorgelden er nog bij.
0: Ja, nee, ik snap het ook ergens wel. Hé, hey, dan even heel iets anders. Je had het al even, wie de nieuwe bondscoach wordt. Nou was gisteravond daar opeens het bericht. Nou komt dit wel een beetje via de Sleaze & Dirt kanalen. Maar het verhaal zou zijn dat Arne Slot 2 jaar bondscoach wordt van het Nederlands elftal. En dat is eigenlijk een soort overbrugging, een soort placeholder voor Bos, die dan uiteindelijk het stokje over zou nemen.
2: Ja, dat is inderdaad een beetje opportunistisch om dat al gelijk helemaal in te vullen. Kijk, wat wel speelt, is dat de KNVB het liefste een bondscoach zou willen voor meerdere jaren. Ja. Dus voor zeg 4 jaar. Slot is natuurlijk op een leeftijd dat hij zegt van nou ja, maar dan ga ik me niet voor 4 jaar conformeren. Laten we eerst eens voor 2 jaar kijken. En dat ligt op zich wel op tafel. Dat is wel de afweging van de KNVB. Van willen we voor een korte termijn bondscoach of willen we iemand voor langer stikken? Persoonlijk snap ik die discussie niet. Want ik denk dat je bij een bondscoach altijd per 2 jaar moet kijken. Mm-hmm. Het is namelijk heel vaak ook zo geweest. Hè. Bert van Marwijk is op een gegeven moment, die haalde de finale in 2010. Ja. En die kreeg toen een 4-jaar contract bij de KNVB. Nou, het EK daarna mislukte en binnen 2 jaar was hij weer weg. Dus ik zou ook zeggen, kijk gewoon van toernooi naar toernooi per 2 jaar. Ja. En dan zien we wel weer verder. En als je nu aan de slot kan krijgen, ja, dat is toch een prima oplossing. En dan is inderdaad de schets waar je mee begonnen, is heel logisch. Want als je na 2 jaar slot hebt gehad, nou ja, dan zie je dan wel weer verder. Dan is er inderdaad een goede kans dat Bos beschikbaar is. Dus nou, waarom zou je het niet op die manier aangaan?
0: Dus Arne Slot, daar kunnen we wel een beetje van uitgaan voorzichtig dat hij de belangrijkste kandidaat is nu.
1: Ja, ze moeten het er ook wel een keer doorkomen.
2: Dat is niet aan mij, hè?
1: Want het duurt lang, hoor, vind ik.
2: Ja, nee, dat is ook zo. Maar ja, het is niet aan mij. Kijk, ik, en ook niet aan ons, aan jullie. De KNVB wil eigenlijk liever langer een bondscoach. Die willen een soort van bouwen op zoals Frankrijk dat heeft gedaan met Deschamps. Ja. Die willen over een lange periode met een bondscoach aan de slag. Spanje trouwens ook. Die hebben het wel, die zijn al 4 jaar met dezelfde bondscoach. Dat wil de KNVB ook graag. Ik ben er al minder van. Maar goed, ja, daar moeten ze uit zien te komen.
0: Hm. En dan Mark van Bommel, dat is wel helemaal definitief volgens mij. Die wordt de nieuwe bondscoach van België.
2: Ja, nou, daar zijn ze in België in ieder geval volledig van overtuigd. Ja. En lijkt me een prachtige combinatie. Hij heeft dat geweldig gedaan.
1: Hebben wij die hier over het hoofd gezien? Of zou die voor Nederland...
0: Is dat nog te vroeg?
1: Ja.
2: Nou, nee, dat zou in theorie ook best kunnen. Het ligt maar net aan wat voor type je zoekt. In België zijn ze gelijk overtuigd. En België zal ook zeker meespelen dat hij daar bij Antwerpen natuurlijk heel goed gedaan heeft. Hij staat dubbel gewonnen. Ja. In Nederland was hij iets minder succesvol. Nou, dat kan ook nog een klein rolletje spelen. Maar goed, het lijkt mij voor hem een prachtige baan. Ook België heeft een hartstikke goed elftal.
0: Ja, dat kan je zeggen. Ja. Alleen die taal schijnt een dingetje te zijn. Want hij zegt van, ja, ik spreek geen Frans. En dat is toch wel lastig waar de helft van de selectie wel Frans spreekt.
2: Ja, dan moet hij even naar de nonnen in Vught.
0: Ja, dat zijn de nonnen weer. Sjoerd, fijn om eventjes een kleine update te krijgen van deze ontwikkelingen in de voetbalwereld. Heb een mooie dag vandaag en een fijne vakantie.
2: Yes, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Sjoerd Mazou van het Algemeen Dagblad. Over onder andere Somerville, die dus op het punt staat een megatransfer te maken. Ja, naar Saoedi-Arabië. Blijft een beetje wennen dat hij daar gaat spelen. 4:30 in de ochtendshow. En Coldplay is dit, Adventure of a Lifetime.

0: Hey.
1: Wat een eigenlijk, hè?
0: Wat dan?
1: Boehoe.
0: Oh, veel mooie... Er is over nagedacht. Er waren ook tijden, dan werd gewoon de plaats langzaam steeds zachter.
2: Fade out.
0: Ja, ik vind dit eigenlijk wel een leuk einde, toch?
2: Ja, het geen einde? Nou, ik denk dat dit tijdens de liveconcerten nog opgelengd wordt... en dan het een samenspel met de publiek is. Zo.
0: Enzovoort, enzovoort. Nou, we nu al op. Hey. Zometeen het laatste nieuws van Florentine. Wat zit er in, Flo?
3: Ja, het straatbeeld van Den Haag gaat drastisch veranderen. Oh. Jouw stad, Rick, jij weet er vast van alles van.
0: Zeker. Muziek van Michael Jackson voor je onderweg. Rick? Michael Jackson? Nou, dat wou ik zeggen. En meer.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
15: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
16: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
17: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
16: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
18: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
19: Zeker weten.
18: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
0: Hey, goedemorgen. Dag begint overwegend bewolkt met af en toe wat lichte regen. In de loop van de middag breekt de zon door. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Temperatuur 22 graden vandaag. En een overzicht van de files, ja. Rick.
19: Begint op de A2 Eindhoven Maastricht bij Maastricht 13 minuten vertraging. Dan de A7 Hoorn Zaanstad bij Purmerend Noord 13. A8 Zaandam Amsterdam bij Zaandijk 18 minuten. A16 Breda Rotterdam bij de Moerdijkbrug 25. En de laatste tim is de A20 Gouda Hoek van Holland bij Moordrecht 12 minuten.
0: Het is 9:05, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is een 18-jarige Rotterdammer. En ook de opgepakte verdachte is 18 en komt ook uit Rotterdam. Politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij. En de kerstverse Britse premier Andy Burnham heeft direct al een hervorming doorgevoerd. De maximumprijs voor losse buskaartjes in Engeland gaat omlaag van 3 naar 2 pond. Burnham vindt het OV voor iedereen betaalbaar moet zijn. Ja, en er zijn afgelopen jaar 5 keer zoveel voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd als een jaar eerder. Bijna 6000. Het gaat om bijvoorbeeld ivoren sieraden of een opgezette vogel. Het is niet duidelijk waarom het er zoveel zijn.
19: Oh, ik heb wat vragen. Die gasten, weet je, die nu opgepakt zijn voor die schietpartij.
2: Ja.
19: 18 jaar.
2: Ja. Ja.
19: Weet jij nog wat je deed toen jij 18 was?
2: Ja, dat weet ik nog wel, ja.
19: Wat was het? Weet je, haalde je narigheid uit of een beetje kinderkwaad?
2: Meer een verkeersbord omdraaien. Dat je dat de linkerstraat niet in mocht, maar dat dat de rechterstraat werd. En dan had je het wel echt bond gemaakt.
0: Dat was wel een dolle avond, hoor.
2: Ja.
0: Maar ik had geen pistolen.
2: Maar dit zijn dus gasten die gaan al op stap gewoon met een geweer in hun broek.
19: Die gaan naar Nijmegen en die zeggen 18 jaar, hè? En dat waarschijnlijk niet. Kijk, het is niet dat ze 18 zijn en ineens een geweer of een pistool bij zich hebben. Nee. Dat alles al bij zich.
2: Nou, dat is gek.
19: Kijk,
0: waar zijn daar voor die Vierdaagse feesten deze
2: jaar? Ze kwamen uit Rotterdam, dus ja, dat zullen we ongetwijfeld. Kijk, de Vierdaagse kan hier natuurlijk ook niks aan doen. Nee, die worden er nu bijgehaald.
0: Dat zeg ik niet, maar.
2: Nee, maar ik, gevoelsmatig zijn ze op die feesten geweest en is daar iets ontstaan. Ja.
20: Den Haag haalde er in 2025 een wereldprimeur mee. Het verbod op reclames voor vliegreizen, cruisevakanties en benzineauto's in de buitenruimte. Ja. Na 1,5 jaar wil Den Haag dat verbod alweer terugdraaien. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat er een andere politieke wind waait. Ja, Partij voor de Dieren, Pro en D66, die hebben plaatsgemaakt voor hart voor Den Haag, voor Richard de Mos. Ja. En die denkt er heel anders over.
0: Die zet ook gewoon weer die autoreclame op.
2: Ja. De betutteling, hoor.
0: Ja, maar het is natuurlijk, dat gaat helemaal nergens.
2: Maar
0: door.
2: Amsterdam mag bijvoorbeeld niet met vlees geadverteerd worden, toch?
0: Is dat zo? Weet
19: ook
0: ik niet.
19: Zo raar.
2: Dat dacht ik. Dat er,
20: of met, die gaan nog een stap verder.
2: Met mogen de fastfoodketens geen hamburgers meer of zo? Ja. Ergens zit het. Ja,
19: we slaan helemaal door.
0: Nou ja, dat is niet de oplossing. Daar begint het niet. Het is niet dat je zegt van we adverteren nu niet meer voor die spullen, dus dan is het probleem er niet.
2: Nee.
0: Symbolische maatregelen.
2: Ik denk dat er grotere problemen in de stad zijn om op te lossen.
0: Zeker. Ja.
20: Dat denk ik ook. De scheiding tussen Jan Smit en Lisa Plat is officieel rond.
2: Ah.
20: Nou ja, hoewel de twee elkaar vanwege hun kinderen regelmatig zullen blijven zien, wonen ze straks ook nog eens een keer een minuut van elkaar lopen vandaan.
2: Dat is super fijn.
20: Ja,
2: toch?
20: Jan heeft een woning voor Lisa gekocht en de kinderen vlakbij zijn eigen villa in Volendam.
0: Ik zag alweer, er stond een. Ja. De Telegraaf werden de foto's even besproken.
2: Was, de Evert Zandegoed stept voeten uit.
0: Die had weer even de pen in het azijn gedoopt. Op de zolder van de woning lijkt de tijd al decennia te hebben stilgestaan.
2: Ja, Bert, deze woonkamer komt uit de tijd van de eerste hit van Jan Smit. Stond er nog ergens hitzanger, of niet? Dat is ook Evert's signatuur.
0: Ja, ik moet er wel altijd om lachen om die stukken. Het is met een bepaalde. Heel veel lijn, zeg maar.
20: Nou ja, Ali B. dan. Hij gaat morgen voor
2: het eerst. Dit is een raar verhaal.
20: Dit is echt een raar verhaal. Ali B. gaat morgen dus voor het eerst in jaren publiekelijk optreden. Ja, hij staat op een congres voor ondernemers bij de Harbor Club in Vinkeveen.
2: Yeah.
20: Wordt aangekondigd onder zijn volledige naam, Ali Bouali. En volgens de omschrijving gaat hij dan praten over waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. Ondanks hun talent. Daar gaat hij het over hebben.
0: Ja,
19: maar welke organisatie.
0: Ja, ze hebben hem geboekt.
19: Ja, maar nee, maar. Die organisatie hebben hem geboekt. Je boekt toch niet Ali B nu?
2: Ja, aan de andere kant.
19: En als,
20: maar hij gaat moet wel niet door natuurlijk uiteindelijk. Dus ja, hij moet wat. Zo kan je het ook bekijken.
0: Kijk, hij is gevraagd.
20: Hij leeft waarschijnlijk nog, weet ik veel, 60 jaar of 50 jaar. Ja, maar je moet iets doen in het leven.
19: Dat snap ik wel. Maar ik zou dus het niet als organisatie Ali B boeken.
0: Nee, het is misschien niet heel handig.
19: Maar als bezoeker van die Harbour Club, dat is sowieso natuurlijk altijd een beetje smoetsige omgeving.
3: Nou ja, kom ja, gewoon. Ze zijn al een keertje dicht geweest natuurlijk, dat was niet voor niks.
19: Nee, er was een hoop ellende daar.
3: Ja.
1: Je kan er wel lekker eten bij de Harbour Club.
19: Ja, ja, dat zal wel.
3: Lekker kreeft.
19: Ja,
3: heerlijk. Zo. Heerlijk.
19: Maar ja, nee,
3: de Ali B-methode, dat gaat hij allemaal
2: uitleggen.
3: Het gekke
2: is, onze vrienden van Hart van Nederland, die hebben nu dat panel, weet je wel, dat Wat vindt Nederland panel. Ja, ja. Die hebben even de pijlstok in de samenleving gestoken. En 60% van Nederland die vindt dat Ali B wel het recht heeft om gewoon te werken. Ze vinden wel zijn recent aangekondigde optreden smakeloos. Maar aan de andere kant zegt iedereen dus wel, of tenminste zegt 60% van Nederland van joh, ja, maar kijk, dit is zijn. Moet hij dan vakken gaan vullen nu ineens?
3: Ja, wat moet hij dan? Hij doet toch iets?
2: Ja, dat is het ook een beetje van. Als hij zijn handje ophoudt voor een uitkering, dan is het ook niet goed.
3: En blijkbaar heeft hij publiek, dus ja.
1: Maar ja, er zijn mensen die hem geboekt hebben. En laat hem zijn ding doen. Ik heb liever dat hij daar staat.
2: Ik snap dat het heel tegennatuurlijk voelt. Dat je denkt van ja, moet je dit wel willen? En moet je er dan naartoe? Of moet je er van afzien? Maar ja.
3: Nou ja, goed. Hij is natuurlijk in mei veroordeeld voor 2 verkrachtingen en in afwachting van de cassatie. Dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Waarschijnlijk mei 27.
1: Ja.
3: Dus hij moet wat in de tussentijd. Ik geef hem ergens wel gelijk.
1: Maar het programma dat hij gaat doen, dat heet de Ali B-methode.
2: Ja. Ja.
1: Dat vind ik ook een onhandig gekozen naam.
19: Ja.
3: Ja.
19: Moeten wij zometeen nog eens even luisteren waar onze lieve luisteraars uithangen tijdens deze vakantie? Is dat leuk? Ik ben wel even benieuwd waar iedereen vakantie viert op dit moment. Dat hebben we van de week ook al een keer gedaan.
2: Maar campings willen.
19: Ja, ben jij op dit moment,
2: of huisjes.
19: Ben jij op dit moment vakantie aan het vieren ergens in Europa? Of in Nederland, dat mag natuurlijk ook. Maar laat even weten, stuur even een appje waar je op dit moment de ochtendshow luistert. Dan bellen wij zometeen even wat mensen terug. Want vanuit het buitenland kun je niet naar 0909-3050 bellen. Dan kom je wellicht bij ons in de uitzending. En dan gaan we eventjes het net ophalen waar al onze luisteraars op dit moment aan het vakantievieren zijn. Dus via de app van 538, laat maar even weten waar je uithangt. En dat kan dus ook als je in Nederland bent via 0909-3050. Even een klein rondje langs de velden, de campingvelden. Of in Nederland, dat mag natuurlijk ook. Maar laat even weten, stuur even een appje waar je op dit moment de ochtendshow luistert. Dan bellen wij zo meteen even wat mensen terug. Want vanuit het buitenland kun je niet naar 0909-3050 bellen. Dan kom je wellicht bij ons in de uitzending. En dan gaan we eventjes het net ophalen waar al onze luisteraars op dit moment aan het vakantievieren zijn. Dus via de app van 538, laat maar even weten waar je uit...

0: Rick. Zes files en de file met de meeste vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. De vertraging 18 minuten.
1: Ja, het is rustig in Nederland. Het heeft met de vakantietijd te maken. Oh. Want een groot deel van onze landgenoten die vertoeven op dit moment in het buitenland. En wij zijn gewoon even benieuwd waar onze luisteraars op dit moment uithangen.
0: Ik wil toch een stukje Holland meenemen.
1: Ja, nou het leuke is dat heel veel 50 luisteraars de ochtendshow dan meenemen. Ja. Op vakantie.
2: In de app, hè?
1: Die zitten lekker in het buitenland te luisteren. Carolien, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Op dit moment lekker vakantie aan het vieren?
3: Ja, wij rijden op de Route Soleil in Frankrijk.
1: Ah, onderweg richting de bestemming.
3: Ja, onderweg naar de eerste camping in Frankrijk en daarna naar Spanje. Nog 4 uurtjes.
2: Oh, lekker man. Hey,
1: maar dan zijn jullie op tijd gaan rijden, denk ik.
3: Ja, om 2 uur vannacht.
2: Dan rij je best redelijk door. Dan, vanmiddag om 2 uur zit jij in de voortent, hoor.
4: Zit je aan de sangria?
3: Ja, zeker. Lijkt me een goed plan.
1: Ja. Hey, en wat is de eindbestemming, zei je, Carolien?
3: Eerst midden. Ook een week in Spanje.
1: Een weekje in Spanje nog. Nou, lekker, hoor. Klinkt hartstikke lekker. Ik zou zeggen, doe voorzichtig en heb een hele fijne vakantie. Laura, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Waar vandaan op dit moment?
5: Wij zijn momenteel in Japan.
1: Japan?
2: Japan.
1: En hoe laat ben jij vanochtend vertrokken?
5: Ja, heel vroeg.
2: Maar het is daar inmiddels avond, of niet?
0: Nou?
5: Nee, het is hier nu 3:50 middags.
2: Oh.
1: Dat is ook gek. Dus je zit naar de ochtendshow te luisteren. Je hoort ons een beetje de dag opstarten. En daar ben je gewoon halverwege.
5: Ja, klopt. Ja, dat is best wel raar, maar we luisteren al eigenlijk iedere dag naar jullie. Dus ja, we zijn het nu wel al een beetje gewend
1: met de tijden.
5: Ja, zeker.
6: Zelfs op vakantie.
1: Maar het is toch logisch? Maar ben je op vakantie? Of woon je daar?
5: Nee, wij zijn hier eigenlijk 4 weken aan het rondreizen. Gewoon in de zomer, zeg maar.
1: Ja, ja.
5: En over een weekje precies gaan wij weer terug naar huis.
2: Okay. Maar ik wilde ook heel graag naar Japan, maar we hebben dit jaar laten schieten. Maar is het de moeite waard? Zeg jij absoluut
5: ja. Ja, het is echt zeker de moeite waard. Het is echt zo'n mooi land. Het heeft echt eigenlijk alles van de hele wereld. Heeft het eigenlijk gewoon in een soort van eiland. Het is echt super mooi. Het is druk, maar het is ook heel rustig. Het is echt voor iedereen eigenlijk echt een aanrader.
1: En wat is tot nu toe het hoogtepunt geweest van de reis, Laura?
5: We zijn al best wel veel plekken geweest. Maar ik vond toch wel Tokio en we gaan nu naar Osaka.
1: Ja.
5: Dat vind ik wel echt hoogtepunt van de reis.
2: Okay. Kan je een beetje zwemmen ook in Japan?
5: Ik dacht dus voordat we gingen, dacht ik van wel. Maar eigenlijk zwemmen zie je bijna niet.
1: Oh.
5: Je hebt wel onsen, dat is eigenlijk dat is best wel gek. Moet je helemaal naakt, moet je daarin.
1: Oh.
5: En voor de Japanners is dat heel normaal. Maar als
2: meer plonsen.
5: Mensen uit Europa, mensen uit Europa die denken echt van wat is dit?
1: Ja.
5: Dus daar zit je eigenlijk gewoon in een in een onsen en dat was het. Maar echt zwemmen in de zee bijvoorbeeld doen ze hier absoluut niet.
2: Is een onsen een soort badhuis of zo? Of vergelijkbaar met een sauna die we hier in Nederland hebben?
5: Ja, zo ongeveer wel, ja.
2: Ah,
6: en terrasjes heb je ook niet echt daar, toch?
1: Doen ze daar niet aan, de terrasjes?
5: Nee, die zie je echt nergens.
1: Oh.
6: Ja, het is een gek land.
5: Echt, je gaat bij een restaurantje naar binnen. Nou, daar ga je zitten. Daar zit je ongeveer een half uurtje tot een uurtje. Dan ga je heel even wat eten en daarna ben je alweer weg. En echt mensen kijken bijvoorbeeld net zoals in Spanje. Dat doen ze hier absoluut niet.
1: Nee, iets andere cultuur. Nou, dat maakt het wel leuk natuurlijk. En Laura, heb een heel fijn verblijf daar.
2: Ja.
1: En leuk dat je even reageerde. Blijf lekker luisteren naar de ochtendshow ook.
5: Yes, komt goed. Dank jullie wel. Fijne uitzending.
1: Carmen, goedemorgen.
7: Hallo. Goedemorgen.
1: Waar vandaan?
7: Ik loop naar kantoor in Madrid.
2: Je loopt gewoon op straat.
4: En hoe laat ben jij dan vertrokken?
2: Doe je Pelgrims toch?
1: Maar je loopt naar kantoor.
7: Ik loop naar kantoor. Ja, ik kwam maandag aan en die hele chaos in die bus hier aan het rondrijden.
1: Dat was
7: niet
1: een
7: hele goede timing.
1: Maar jij bent op dit moment voor het werk in Spanje?
7: Ja, ik ben inderdaad, ze hebben een kantoor in Madrid zitten. Daar ben ik een paar dagen.
2: Oh, dus, kantoor van Sinterklaas.
7: Ongeveer, ja.
1: maar wat doe je dan, dat je naar Spanje moet?
7: Ik werk bij een internationale organisatie. En ik ben zelf verantwoordelijk voor heel HR. En wij zitten in 9 landen.
1: Ja.
7: En ik ben deze week een paar dagen in Madrid. Om de tijd op mensen te spreken.
1: Oh ja, HR is het natuurlijk.
4: HR.
1: Nou, leuk Carmen. En wanneer kom je weer terug?
4: Ja.
7: Ik vlieg morgen weer naar huis. Oh. En dan ontvlucht ik de 39 graden hier.
1: Ja, dit is warm, hè?
2: 39 graden.
1: Ja, het is echt heet in Spanje.
7: 39 graden, ja.
0: Gewoon rustig aan doen, ontspan je.
2: Tranquilo, hè?
7: Ja, tranquilo, tranquilo.
0: Heel goed, ontspan je.
1: En blijf lekker luisteren.
7: Fijne dag.
1: Hey, Carmen vanuit Spanje. En dan hebben we Robin nog. Robin, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
1: Waar vandaan?
4: Oh, de A50 bij Milaan.
1: Ah, Italië. Buongiorno.
4: Italië, buongiorno. Ja.
1: En is dat...
2: dat is de ring, toch?
4: Ja, denk het. De ring om Milaan richting Toscane gaan we nu.
1: Oh, je gaat naar Toscane. Dan ga je vakantie vieren.
4: Ja. Ja, dan gaan we vakantie vieren inderdaad. We zijn onderweg naar de camping, dus...
2: Lekker, maar kan je doorrijden? Want de Autostrada, die staat er niet op bekend dat die...
4: Nee. Deze file die hebben we even gemist bij Rick zijn verkeersinformatie.
1: Hoi, Rick. Hoe kan je die nou overslaan?
2: Ja, dat is geen probleem.
4: Ja, misschien in de zomer iets verder kijken dan de landsgrenzen.
1: Dat je inderdaad alle files van Europa even meeneemt. Ja, dat vind ik wel een leuk idee.
4: Precies, precies.
1: Hey, en hoe lang blijf je daar, Robin?
4: 2,5 weken een beetje.
1: Lekker. Prachtig. En met het gezin ben je onderweg.
4: Ja, zeker, zeker, leuk. Zeker. Dus de hond is er ook bij, dus heel de familie.
1: Nou, hartstikke leuk. Ik zou zeggen, maak er een geweldige vakantie van. En blijf lekker luisteren naar de
4: show. Gaat helemaal goed komen.
1: Oké.
4: Gaat helemaal goed komen. Gaan we doen.
1: Dag Robin.
4: Hoi. Hoi. Fijne dag.
1: Hoor. Nou, wat leuk toch?
2: Ja, vind ik toch gezellig.
1: Even horen wij onze landgenoten allemaal uithangen op dit moment. Overal in Europa kom je ze tegen. Luisteraars van de 538 Ochtendshow.
8: En dit is de nieuwe Smulschijn.
1: Ja, dat is deze week een plaatje uit de Verenigde Staten. En die breekt daar record na record. Wij zijn groot fan van dit plaatje van Ella Langley, want zo heet ze, countryzangeres.

0: Een geweldig liedje. Chosen Texas. Vind het de leukste smulschijf van het jaar, geloof ik. Ja, vind ik echt.
1: Ja, het is gewoon een geweldig liedje.
0: Ja, echt een waanzinnig plaatje. Straks, in het vervolg van de ochtendshow, moeten wij even onze collega Dylan Boet een hart onder de riem steken. Want die schijnt het erg zwaar te hebben.
2: Slechte verhalen vanuit Nijmegen.
0: Hij staat op het punt van uitvallen als het gaat om de Vierdaagse.
1: Maar dan moet hij echt voor de rest van zijn leven zijn smoel houden. Sowieso geen slechte verhalen.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar 2,50
7: euro. Voor minder, Simpel.
5: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Ja? Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor 3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar 3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Manutan,
13: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
16: It's funny, because it's true.
15: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
19: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
20: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
21: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
22: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
23: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
24: Zeker weten.
23: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
25: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
26: Müller Milk, the moo you can't resist.
27: 538 Nieuws.
28: 9 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De grote natuurbrand in de Provence in Zuid-Frankrijk is onder controle. Het vuur breidt zich niet meer uit, maar heeft wel in korte tijd ruim 2500 hectare verwoest. Bijna 400 mensen moesten hun huis uit. De brandweer blijft alert, omdat er nog op meerdere plekken brandhaarden zijn en er code rood geldt. Er zijn opvallend veel meer voorwerpen van beschermde diersoorten anoniem ingeleverd bij de overheid, maar het is niet duidelijk waarom. Het waren er 6.000, 5 keer zoveel als een jaar eerder. Het gaat vooral om olifantenivoor, zoals ivoren sieraden. Alle spullen worden vernietigd, zodat het niet meer in de handel komt. En in het eerste halfjaar zijn in ons land bijna 600 aanslagen gepleegd met explosieven. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En het is de eerste daling in jaren. Dat meldt een werkgroep die zich met de registratie bezighoudt. Voorzitter en burgemeester Carola Schouten zegt dat elke aanslag er nog altijd één te veel is. Gaan we naar het weer. Vanmorgen veel bewolking, af en toe lichte bui. Vanmiddag dan blijft het droog, breekt ook de zon door en het wordt een graad of 20. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan de files en Rick weet waar.
1: Begin op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 19 minuten vertraging. Ander op de A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk. De vertraging 18 minuten.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20...

0: was lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor

0: Guetta en Jennifer Lopez. Save Me Tonight, 13 over 9 in de 25e ochtendshow voor deze woensdag. Ja, we hadden eerder vanochtend in deze radioshow al even contact met Dionne Staks. Die ons bijpraat over de Nijmeegse Vierdaagse. Ja. Zij is een van de bekende lopers.
1: Zijn er nog meer bekende... Herman van der Zand, of loopt hij niet?
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Doet hij alleen tv-programma's?
0: Hij deed altijd het tv-programma.
1: Ja, dat doet hij nog wel, maar ik weet niet of hij dan ook loopt. Maar eigenlijk had Dionne, die liep fluitend... als een veertje.
2: Ze zei nog, het gaat makkelijk af.
1: Ze zei eigenlijk, dag 2 is een van de makkelijkste dagen om doorheen te komen.
0: En Dionne liep op kapotte schoenen, hè?
1: Ja, halve
0: zo. Kan je nagaan als ze goede schoenen had gehad.
1: En achterstevoren liep ze, en zelfs nog een stukje op de handen.
2: En hinkelen, heb ze ook gedaan.
0: Ga ervan uit dat onze collega Dylan Boot, die ook meeloopt tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, dat hij, op rozen loopt hij. Dylan, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, daar is wel goed tegen, hoor.
0: Ja, heb je het zwaar?
3: Ja, het is wel echt heel pittig. Ik werd vanmorgen wakker en toen... ik ben gisteren ook gigantisch verbrand. Ik was vergeten in te smeren.
0: Oh jee.
3: Dus ik werd vanmorgen wakker, toen was ik al aan het zweten, misselijk en duizelig en weet ik wat allemaal.
1: Zonnesteekie.
3: Het leek er sterk op, maar goed, ik voel me nu wel weer prima. Ja, en ik trok mijn schoenen aan. Toen voelde ik net alsof ik al 25 kilometer had gelopen. Toen moest ik al beginnen.
0: Oh jee.
3: Dus echt, mijn voeten zijn helemaal opgezet. Dus ik loop een beetje moeilijk.
1: Maar heb je ook blaren? Zijn ze kapot? Of valt dat nog mee?
3: Nee. Dus wat dat betreft zit ik wel goed. En dan is het gewoon een kwestie van eruit lopen. Hoor je dan de hele tijd. Ja, ja. Je moet gewoon gaan. Na 10 kilometer heb je eruit gelopen.
0: Heb je eruit gelopen?
3: Nou, kan je vertellen, dan duurt 10 kilometer heel erg lang.
0: Want hoeveel kilometer heb je erop zitten vandaag?
3: Ik zit nu op 20.
1: Zo, nou dat vind ik echt diep respect.
3: Ja, en ik probeer nu gewoon, ik heb gisteren de eerste 20, 25 kilometer aan één stuk doorgelopen. En ik probeer nu gewoon na elke 5 kilometer even 5 minuten benen de lucht in, zodat het bloed er een beetje uit kan. En dan het vocht.
0: Maar is dat dan, raak je dan niet uit je ritme op een gegeven moment?
3: Ja, dat is ook. Het wordt niet echt aangeraden. Maar ja, goed, zoveel mensen, zoveel meningen. De ene zegt ja, kan je prima doen. De ander zegt doe het niet. Ik ga gewoon kijken of dit voor me werkt, want anders dan word ik gek, denk ik.
0: Maar ga je het volhouden, denk je?
3: Ja, denk het wel. Oh. Ik denk het wel. Ik heb zo'n grote mond gehad en de Vierdaagse zo gigantisch belachelijk gemaakt.
0: Ja, dat heb je wel gedaan.
3: Als ik nu de handdoek in de ring gooi, dan is het taak voor eeuwig verlul. En dat laat ik echt niet gebeuren. Dan moeten ze me gewoon het afval schrapen.
0: Ja, nou ja, we kunnen je niet meer dan heel veel sterke mensen.
1: Kunnen we iets voor je doen? Ja, moet, de mensen, je doen. Moet er iemand langskomen? Moet je gemasseerd worden? Heb je ijspacks nodig? Wat?
3: Ja, ik heb wel voor elke avond al een massage geregeld. Dus dat is top. Wat dat betreft ben ik voorzien.
1: Ja.
3: Verder is het gewoon dat als er nu mensen zitten te luisteren en de route komt vandaag door je stad of dorp, maar zoveel mogelijk geluid. Want op die saaie stukken voel je pas hoeveel pijn je hebt. En in alle dorpen en steden is het zo gigantisch gezellig dat dan verbijt je wel, dan heb je nergens last van, zeg maar.
0: Wij begrepen wel van Dionne, die zei, en die heeft hem al 14 keer gelopen, dus die weet waar ze het over heeft. Ja. Die zei de tweede dag is eigenlijk de saaiste.
3: Dat klopt. Zeker de 50 kilometer. Daar zit een soort lus in, en die gaat echt door niemands land.
0: Juist.
2: Ja. Oh.
3: Dus je hebt gewoon een stuk van, ik meen 50 kilometer, waar gewoon niks is.
0: Oh.
3: En dan zit je alleen met je gedachten.
0: Ja.
3: Nou ja, en dan ga je alleen maar denken aan hoeveel pijn je hebt.
0: Maar dus, die lus die moet nog komen nu.
3: Nou, ik loop er volgens mij nu in.
0: Oh, je loopt nu door.
3: En ik had het al zwaar, dus dat wordt alleen maar erger.
0: Nou, heel veel sterkte, Dylan. En ik hoop echt dat je het redt.
2: Ja, we bellen morgen
0: weer even met je. En ik neem aan in de middagshow vanmiddag bij Bas ook weer een update.
2: Zeker.
3: Ja, zeker. En dan hopelijk binnen tegen die tijd.
0: Dat zou top zijn.
2: Oké. Okay.
0: Dylan, zet hem op, man.
3: Yo, dankjewel.
0: Hoi. Dylan Boot, 15-jarige collega.
2: Wat een held, hè.
0: Ja, het is wel tof dat hij uiteindelijk... want hij was heel stellig over die Vierdaagse. Het stelt niet zoveel voor.
2: Ja.
0: En hij loopt er nu 4 keer de 50 kilometer.
2: Dat is
0: de grootste afstand. Diep respect. Hey, wij spelen zo meteen begin de dag met een mooi bedrag. Daar kun je €538 winnen met deze stem.
4: Dat eet je, dat drink je niet.
1: Hey. Zo.
0: Ja.
1: Hè? Dat is even een partij moeilijk.
0: Hij is moeilijk vandaag.
1: Niet normaal.
0: Nog een keer.
4: Dat eet je, dat drink je niet.
0: Wie hoor je daar?
5: Een beetje een nasale stem.
0: Via 0909-30538 kun je laten weten wie jij denkt gehoord te hebben. Dus 0909-30538 voor €538.
4: Dat eet je, dat drink je niet.
0: Wie is de stem bij ons op de band? Laat het weten en ga er vandoor met een prachtig geldbedrag. Dus 0909-30538 voor begin de dag met een mooi bedrag. Alex Warren, Fever

0: Jetge van Barneveld en de zwoele zomernacht. Dus even voor 9:30. Wij spelen begin de dag met een mooi bedrag. En dit is de stem.
1: Dat eet je, dat drink je niet.
0: En de vraag is natuurlijk, wie hoor je daar?
2: Ik heb echt geen idee.
0: Hij is moeilijk vandaag, ja.

0: Florentien die zometeen gaat proberen een hoog gedrag te draaien.
1: Ja.
0: En dat, over het algemeen, lukt dat jou
1: wel? Ja, het gaat meestal wel goed.
0: Ja. Nogmaals, dit is de stem.
2: Dat eet je, dat drink je niet.
0: Emma, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Hey. Welke stem hebben wij vandaag op onze band gezet?
3: Ik denk dat het Jorik Scholten, Leeuw Kleine is.
0: Ah, Leeuw Kleine, oh ja, dat zou natuurlijk wel kunnen.
2: Dat eet je, dat drink je niet.
0: Het is niet goed.
3: Oh, jammer.
0: Ja, maar wel een dappere poging.
4: Die naam werd ook een paar keer genoemd in de app.
0: Ja, Leeuw Kleine, dat snap ik wel. Dat is, het zijn waarschijnlijk ook mensen die, tenminste dat denk ik, die documentaire hebben gezien over hem. Of ze hebben een vervolg natuurlijk een periode. Staat nu op Prime. Maar ik weet nou niet of hij daar verstandig aan heeft gedaan.
4: Het maakt hem niks uit volgens mij.
0: Nee?
4: Nee.
0: Jimmy, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hallo, wie zoeken wij vandaag?
5: Daniel Arends.
0: Daniel Arends, de cabaretier.
4: Die is zo leuk.
5: Ja. Ja.
0: Die is heel grappig, ja.
2: Dat eet je, dat drink je niet.
0: Maar hij is het niet.
5: Ah, jammer.
0: Niks aan te doen, man. Mooie dag.
5: Hoi,
0: Nick. Hoi. Nick, goedemorgen. Ja, hallo.
6: Ja, goedemorgen. Nou. Is het Timothy van B&B voor Liefde?
0: Timothy van B&B voor Liefde. Ik zou niet weten wie dat is.
1: Die zit op Ibiza.
0: Oh, dat is,
1: dat is die gast.
0: Oh, dat is, daar hebben we het vanochtend over gehad.
1: Ja.
0: Een soort kruising tussen Gordon en Gerard Jan.
1: Ja, die luien.
0: Ja.
2: Oh. Dat eet je. Dat drink je niet.
0: Nee, is ook niet goed, Nick.
1: Ach.
0: Ja. Vito dan, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Een leuke naam, Vito.
7: Ja, dat hoor je niet zo vaak.
0: Nee, dat hoor je niet vaak, nee.
8: Als hij bij Mercedes werkt.
0: Ja, dan hoor je het wel vaak.
7: Of in Italië, want
0: Hey, wie is dit?
2: Dat eet je, dat drink je niet.
7: Ik denk dat dat Max Verstappen is.
0: Max Verstappen?
8: Is het Max Verstappen?
2: Dat eet je, dat drink je niet.
0: Nee, het is Max Verstappen, ja!
8: Verstappen,
0: ja. Kijk,
7: heerlijk.
0: Ja, goed gehoord. Dat is inderdaad Max Verstappen.
7: Volgens mij heeft hij dat ooit een keer gezegd over soep.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja.
7: Ja.
0: Nou, Florentine.
1: Ja, ja, ja hoor. 538 euro.
8: Jackpot.
7: Kijk, heerlijk. Lekker hoor.
0: Het is ongelooflijk, maar...
1: Het gaat altijd goed, hè?
0: Ja, ze zeggen wel eens geluk is met de domme.
8: Nee, geintje flauw.
7: Nee, goed.
1: Het is ook weer zo flauw.
0: Nee, het is flauw. Maar wel de hoofdprijs voor jou gedraaid.
7: Ah, heerlijk. Lekker hoor.
0: 538 euro.
7: Lekker man.
0: Wat ga je ermee doen, Vito?
7: Ja, ik kan wel wat geld gebruiken. Ik ga in september op vakantie naar Spanje. Dus
8: nou,
7: dat
8: fantastisch.
7: Wordt daar gebruikt.
8: Dat schijnt altijd de zon, hè?
0: Dat zeggen ze.
7: Ja, zeker. Heerlijk.
0: Nou, veel plezier, heb een fijne vakantie en wij maken het geld aan je over.
7: Ja, dankjewel. Helemaal super.
0: Hoi, hoi.
7: Fijne uitzending.
0: Doei. Bye, bye. Ik vind het wel knap van Flo, die gewoon weer de hoofdprijs weet te draaien.
8: Gaan we pikken.
0: Ja, dat echt.
8: Ja.
1: Ja.
8: Top vorm.
1: Ik heb een armpje voor.
8: Ja. Goed getraind armpje.
1: Kan dat goed, hè?
8: Ja.
1: En die vingertjes.
8: Ja.

0: want het is woensdag, dus er is weer een nieuwe. Een verse uit de kroeg. Zometeen Ari, die even een mopje komt vertellen. Leuk. Altijd gezellig, dan weet je dat de week ook al bijna door midden is. En muziek onderweg van Loreen, Somber en meer in het vervolg van de ochtendshow.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
2: 21, 22 en 23 augustus.
1: De

0: Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Odido. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
13: Ja?
14: Echt serieus?
15: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.

0: knakworstjes en noedels en soep.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Ja, goedemorgen. De dag begint overwegend bewolkt. Af en toe wat lichte regen. In de loop van de middag breekt de zon door en dan blijft het ook droog. Het wordt zo'n 22 graden vandaag. En dan de files.
6: Ja, twee files. Eén op de A12, Arnhem-Oberhausen bij Duitsland, 10 minuten. Ander op de A16, Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 11 minuten.
5: Het is 9:55, de hoofdpunten van het nieuws nu. Flo, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De Nijmeegse politie zoekt getuigen van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten. Het slachtoffer en de opgepakte verdachte zijn allebei 18-jarige Rotterdammers. Politie wil graag weten wat de aanleiding is geweest. En in Eindhoven zitten zo'n 1500 huishoudens al uren zonder stroom. Dat meldt Omroep Brabant. De storing begon vannacht en netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. En de grote natuurbrand in de Provence in Zuid-Frankrijk is onder controle en het vuur heeft ruim 2500 hectare verwoest. Bijna 400 mensen moesten hun huis uit. Er zijn nog wel wat brandhaarden.
5: Oké, Flo, dankjewel. Zometeen is hij weer hier. Wat is het nou? Arie met een nieuwe. En dit is Summer Homewrecker.

0: Lorien en Tattoo in de 538 Show van het Songfestival. Je had natuurlijk gezien dat Cornald Maas jarig is vandaag, Rick.
1: Ja.
0: Jij dacht, ik zet even een liedje van Lorien. Nee, heel goed. Hey, zometeen onze eigen Arie, die komt een mopje vertellen. Doen we nog even één plaatje. Is dat goed?

0: Wat is Mokum nou eigen? Is dat een stadsdeel of is het een groot...
1: Nee, dat is gewoon een andere naam van Amsterdam.
2: Algehele Amsterdam is dat.
0: Ah, oké.
1: Okay. Mokum.
2: Ja,
1: Mokum.
2: Mokum
1: is dat.
2: Mokum. Ja. De Mokumse jongen, hè.
1: Ja. Zijn er meer van die Amsterdamse woorden eigenlijk, Arie?
2: Ja, jeetje, wat heb je er een beetje, hoor?
1: Een piketanesie, weet ik.
2: Piketanesie, dat is gewoon je neventje, weet je. Maar dat vind ik wel leuk, die jonge lui, die komen bij mij altijd van... Mag ik een kopstootje met een biertje? Dan moet je mannen natuurlijk hebben, dan breng ik een kopstootje... maar het is een borrel en een biertje.
1: Ja.
2: En dan zet ik nog een biertje bij. Je moet wel maar één biertje. Nee, jij bestelt een kopstootje, dus een biertje met een borrel.
3: Ja. Ja. En een biertje.
2: Daar voel je van.
3: Zo kom je wel aan je centen.
2: En wat ik heel leuk vind, is een vrouwtje die bij mij werkt... die heeft dat bedacht of gehoord. Wij hebben ook een fluitketeltje.
0: Oh.
2: In plaats van een kopstootje.
1: En wat is een fluitketeltje dan?
2: Nou, in plaats van een kopstootje is een vaasje met een borrel.
1: Ja.
2: En een fluitje.
3: Een fluitje.
2: Met een keteltje. Dus een fluitketeltje. Ja, die vond ik
3: heel goed bedacht.
2: Ja, dat is heel goed bedacht.
1: Die staat bij jullie op de kaart, dat fluitketeltje.
2: Die staat, ze er niet op de... Nee, dan gaan ze allemaal thee bestellen. En dan geef je ze geld. Dan heb ik gezegd met die munthee allemaal.
1: Hé, hey, Arie, we gaan naar de mop, denk ik.
2: Gaan we naar de mop.
1: We gaan
2: maar net flikken. Ja, nee, ik stond vanmorgen te douchen. Toen moest ik aan jou denken, Flo.
0: Oh, jeetje.
2: Ja, toen zag ik een kleine krullenbol, zag ik. Oh. Toen moest ik aan jouw hondje denken.
4: Ja.
2: Maar groeit hij een beetje, of niet?
4: Ja, hij is 2,2 kilo.
2: Oh, en ja, hij was van mij, 1,8. Ja, die van mij niet.
4: Nee.
2: Maar goed. Maar heb je hem een beetje opgevoed, ja, hè?
4: Nou,

0: ontzettend aardig te luisteren. Ja,
1: ik heb van de week heb ik iemand binnen. Want iedereen daarna, we hebben wel vaker over gehad dat iedereen een hond meeneemt. Ik heb er van de week eentje met een hond onder zijn arm. En die zit hier op de kruk. Ik zeg, meneer, ze vindt het allemaal wel leuk. Maar ik doe dit beest gewoon even op de grond. Ja, dat kan niet. Ja, dat kan niet. Maar hij was een beetje geïrriteerd. Ik zei, dat kan niet. Ik zei, dat zou je achterkomen. Dus ik loop om. En ik had het hondje. Ik dacht, ja, nou, wat heb ik gezegd? Heeft hij geen pootjes? Oh. Jezus. Ik zei, god meneer, ik zei, wat zielig dat erbij is. Hij zei, nou, het is wel zielig, maar hij is al geboren. Hij weet niet beter. Ja. Dat is ook wat. Want ik ga naar het werk en ik loop toch nog even terug. Goed maken. Dan zei, ja, dat hondje zo. Ik zei, god meneer, ik zei, hoe heet hij? Hij zei, je hebt geen naam. De beest heeft geen pootje, en heeft de beest geen naam. Hij zegt, roepen wat ik wil, dat komt toch niet.

0: met een goede plaat. On My Soul, Bruno Mars in de 538 Ochtendshow, waar het 8:10 is geworden. En dus tijd voor...
1: De 538 Ochtendshow, Service Desk.
0: Want er zijn wat vragen binnengekomen vanochtend tijdens het programma. Marina die zegt, zijn er geen luisteraars die een stukje mee willen... slash kunnen lopen met Dylan op de momenten dat hij het moeilijk heeft?
2: Dat vind ik een goed idee.
0: Dat is een hartstikke goed idee. Maar in principe lopen er volgens mij zo'n 98.000 mensen.
3: Ja, maar het is toch wel even, misschien als je een kilometertje wil of zo... om even mijn hart onder de riem te steken. Ja, dan moet hij eigenlijk een beetje zijn GPS op zijn Instagram delen of zo.
0: Ik weet niet of hij dat doet. Of je kan zien waar hij uithangt. Maar check eventjes via Dylan zijn socials.
3: Of DM hem even.
0: Ja, dat je eventueel een stukje met hem mee wil lopen om hem aan te moedigen. Hij heeft het een beetje zwaar vandaag, deze tweede dag. Dan Glenn, morgen heren en dames. Hebben jullie nou ons uitgezocht hoe het zit met Rutger van Barneveld... en zijn bezoekies / Spaanse gitaren? Want hij zingt over Spaanse gitaren... maar Griekse bezoekies zijn te horen in het liedje.
3: Aha, wat is een bezoekie?
0: Dat is toch zo'n een Griekse gitaar, volgens mij.
3: Dat is een ander dan de Spaanse gitaar.
0: Ja, dat hele liedje heeft een Grieks thema... maar hij heeft het de hele tijd over Spaanse gitaren.
4: Okay. Ja, en volgens mij komt de zon juist op in de zee... in plaats van dat hij daar onder gaat.
2: Dat is
4: in Spanje.
3: Overal gaat de zon te honden een keer.
4: Ja, maar hij zegt, ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Ja, maar dat is, dat is ook in Spanje. Mensen gaan toch allemaal naar Ibiza. Gaan ze kijken naar die zonsondergang, dat die achter die rots verdwijnt.
4: Ja, duidelijk. Ibiza hoort bij Spanje. Ja, oké. Zo is het zo bekijkt.
0: Ja, maar jij zegt, in Spanje komt hij op in de zee.
4: Ja.
0: Weet je dat zeker?
4: Zeker.
0: Ja?
4: Ja. Ibiza is natuurlijk eiland, kan je rondom.
0: Ja.
2: Zo'n eiland?
4: Maar in Spanje komt hij op in de zee.
0: Komt hij op in de zee?
4: Ja, vanuit de zee.
0: Hangt er vanaf natuurlijk welke kant van Spanje
3: waar je zit.
4: Ja, het grootste gedeelte toch wel, hoor.
0: Even kijken, dan zegt Glenn... dat is de vraag over de Spaanse gitaren. Ja. Nou, die gaan we uitzoeken. Cecile, die had ook een leuke opmerking. Wat zijn jullie toch grappig en gezellig.
3: Nou, dat is fijn, Cecile. Leuk bij ons.
0: Dankjewel. Ja. En Esme Kroes, die heeft jou een berichtje gestuurd, Florentien.
4: Oh.
0: Dat gaat over jouw hondje.
3: God.
0: Jij hebt hem geleerd dat als hij een poepje of een plasje hebt gedaan... dat je hem dan een aanmoediging geeft.
3: Ja.
4: Ja.
0: Maar ze zegt, je moet het op het moment zelf zeggen en niet daarna.
4: Oh.
0: Het kan gewoon rustig, zodat hij doorplast. Altijd doen, bij elk plasje. Goed zo plasje. Mijn honden weten dat nu ook, inclusief poepje doen. Superhandig, maar timing is erg belangrijk.
3: Timing is alles.
4: Goeie tip.
0: Het blaffen naar bijvoorbeeld een hond, of als een hond blaft, meteen corrigeren en niet daarna.
3: Ja.
0: Echt alles meteen doen. Goed bedoeld. En super dat je het zo serieus neemt.
4: Nou, heel fijn.
3: En eventueel kan je dit eerst op je partner uitproberen. Staat er ook bij.
2: Fuck you. Goed zo.
0: Zometeen na 10 uur hoor je Dennis Ruijer. Die is terug van vakantie.
3: Ja.
0: En wij zijn er morgen weer.
5: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Je wou alle smaken milkshake proberen. Maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
5: Maak er

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Het Profiel Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Waaronder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa. En geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Het Profiel Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
2: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
3: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
2: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer van minder. Simpel.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
13: 538 Nieuws.
14: 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Eindhoven is getroffen door een stroomstoring. En die begon vannacht en trof ruim 2100 huishoudens, meldt Omroep Brabant. Netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. Intussen zouden 700 adressen weer stroom moeten hebben. En het is niet bekend wanneer dat bij de rest in Eindhoven weer het geval is. Een Nederlander die internationaal werd gezocht voor drugsmokkel is opgepakt in Colombia. Dat gebeurde toen hij met de bus aankwam op een station in de hoofdstad Medellín. Volgens de Colombiaanse autoriteiten verbleef de 50-jarige Nederlander illegaal in het land. En in Frankrijk helpen nog enkele blusvliegtuigen mee bij de laatste brandhaarden die nog woeden in de Provence. Verder is de nieuwe brand onder controle. Het vuur heeft binnen een paar uur een gebied verwoest zo groot als Katwijk en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. In Zuidoost-Frankrijk geldt sinds gisteren code rood. Nou, dan gaan we nog even naar het weer. Vanmorgen veel bewolking, af en toe een lichte bui. Vanmiddag dan blijft het droog, breekt de zon ook door en het wordt een graad of 20. Tot zover het nieuws op Radio.

0: Doe midden met de behulp van ASF Fisher. Zometeen te gast in de vijf van het bedrijf.
1: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Omdat onze band onbreekbaar is.
7: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: 538.
11: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
10: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Terug uit de airfryer. Die Frankrijk heet tegenwoordig met code oranje en code rood. Heerlijk om weer in Nederland te zijn, hè? Toch een beetje frisse nachten, lekker. En in de vijf van het bedrijf, te gast vandaag, ASF Fischer. Groothandel, importeur, bevestigingsmaterialen voor in de bouw. En Tim is applicatiebeheerder. Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent applicatiebeheerder bij Fischer, maar je hebt lekker vakantie, hè?
1: Ja, dat klopt. Zeker, zeker.
0: Ja. Hey, en is Fischer, is dat het bedrijf van die pluggen met rood en grijs?
1: Ja, onder andere, ja.
0: Ja, die heb ik in de gaatjes staan. Die had ik gisteren nog in mijn handen. Ja.
1: Oh, kijk, nou, dat is toevallig.
0: Ja, mooi. Even een vraag van mijn vriendin. Verkopen jullie ook bevestigingsmaterialen voor kinderen om ze aan de muur te hangen tijdens de vakantie?
1: Ja, dat zou wel mooi zijn, hè?
0: Ja, heb je goede kouwbout voor nodig, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
0: En je bent de enige in je rol, hè, als applicatiebeheerder?
1: Ja, klopt. Ja, ja,
0: leuk. Met hoeveel mensen zit je in het team? Verder daar.
1: Ik zit met het IT zit ik, zijn vier man. En de rest hebben we ook nog voor de administratie en de directie en de verkoop.
0: Nou, wat goed, man. We sturen zo snel mogelijk even slagroomtaart richting je afdeling van Fischer.
1: Leuk.
0: Waar vier jij vakantie, Tim?
1: In Nederland, ja, in Dronten.
0: Kijk, mooi. Oh, gezellig. Nou, de temperaturen lopen wel weer flink op, zag ik het weekend. 26 graden, dus dat is helemaal lekker.
1: Ja, dat is weer goed inderdaad. Ja, kunnen we mooie, leuke dingen doen.
0: Nou, mooi. Zijn er nog collega's hard aan het werk of ligt de afdeling even plat?
1: Nee, zeker. Er zijn nog wel collega's aan het werk. Mijn collega Bram die neemt nu de honneurs waar, dus...
0: Kijk, Bram wel even doorwerken, hè, want Tim die zit als eerste caparinha zo meteen.
1: Zo is het.
0: Lekker, man. Hey, nou leuk, ASF Fischer te gast. Wij sturen de taart en we draaien de muziek. Tim, geniet van je vakantie.
1: Yes, dankjewel.
0: Later, man.
1: Vandaag een fijne uitzending.
0: Dankjewel, groetjes. Hoi.
1: Hoi.
0: Later, man. De Bonfunk MC's krijg je zo meteen namens Fischer. Maar eerst deze Katy Perry. Dit is Firework op 58. Do you

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Zullen we even een koffiegongetje doen? Mag ook een ijskoffiegong zijn, maar met dit weer is hij ook lekker warm, toch? Heerlijk. Driedubbele Johnny Wakker voor jezelf of de collega's. Prachtige foto van Alexander. Donders mooi dat je weer op de radio bent, Dennis. Ja, dankjewel, Alexander. Mooie view vanuit de kraan. Lekker uitzicht. Waar je ook bent op dit moment vakantie aan het vieren van het werk. Je bent getuige van de 5-dag werkdag. En wat wilde jij worden als kind later? Kans dat het iets anders is dan wat je nu doet. Dat geldt ook voor heel veel 5-jachtartiesten. Wie er vroeger bijvoorbeeld nierspecialist wilde worden, hoor je zo meteen.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
14: Fans van voordeel,
13: Aldi.
15: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
13: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: Binnen 1 minuut
3: meer muziek
2: tijdens de 538 werkdag.
4: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Moelenmilk, the moo you can't resist.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: Zomer op je radio. Kwallen terugkoppen in de Noordzee met de hit van 58 en Dan Henley. Je hoorde The Boys of Summer.
1: Jouw zomer, jouw 58.
0: Ja, mocht je denken, Dennis, ja, zomer, het is wel een beetje bewolkt vandaag. Maar ik zag de temperaturen komen het weekend alweer 26. Volgende week vrijdag 30, 31. Kortom, lekker even afkoelen, dan gaan we weer richting de warmte. Als kind begin je meestal vroeg met fantaseren over wat wil ik later dan gaan doen. Misschien wilde je bij de brandweer of bij de politie. Of droomde je ervan om puntjeschepper te worden. Gewoon lekker een beetje eigen baas. Omdat dat is wat je favoriete oom misschien deed. Ik volg op Insta trouwens gasten, wat gasten die allerlei rioolklusjes doen in Amsterdam. Met de rioolradjes of zo. Respect. Ik vind het mooi om te zien wat die gasten doen. Je zou denken dat menig internationaal artiest ook al van kleins af aan droomt van een leven in de spotlight. Maar niets is minder waar. Bad Bunny bijvoorbeeld wilde eigenlijk gewoon chef-kok worden. Adele wilde graag haar liefde voor Engelse literatuur delen door Engels docent te worden op een middelbare ergens. Rapper Travis Scott had een hele bijzondere droom. Hij wilde nierspecialist worden. Nierspecialist. Dat was het beroep van de oom van een basisschoolvriendje van hem. Hij leerde wat het was en zette er zijn zin op. Hij ging zelfs zover dat hij al een aantal keren had meegelopen in het ziekenhuis. Uiteindelijk

0: Zoals Steve Angelo, de Zweedse huismafia en Don't You Worry Child.
1: De 58 werkdag.
0: Wat eigenlijk een soort gospelliedje is, maar dan in EDM-uitvoering echt zo goed gedaan. Shakira, Burna Boy daarvoor en Die Die, Let's Go. Die Die, Let's Go. Met de 58 werkdag, Edmond ook van de partij.
2: Hey, Dennis man, hoe is het nou? Lekker vakantie gehad, ouwe. Dat je weer terug bent.
0: Ja, lekker man. Morgen 58. Groetjes vanuit Warm en Zorgjacht Zuurmergen. Ontbijt op de camping met 58 aan. En natuurlijk de 58 badhanddoek mee. Bedankt voor de foto, Danielle, Hans en Elisa. Tof dat jullie erbij zijn. Je bent bij de 58 werkdag, waar je getrakteerd wordt op Another in 54 Ultra, Britney Spears, Baby One More Time. Maar eerst Son Mieux.

0: Arielle Lekker. Dan ga je deze nog wel vaak horen, denk ik, op het strand. Another 54 Ultra, je hoorde het al hier op 58. De 58 werkdag, waar we natuurlijk zo meteen ook, mocht je nog op vakantie gaan, een stukje vakantiegeld weggeven. €100 maximaal te winnen bij het beantwoorden van 5 vragen en dan het juiste antwoord geven. Tijdens een nieuwe ronde Stop or Go, zo meteen in het tweede deel. Teddy Swims, Mr. Know It All, de Dance Smash Classic en ook Pink de gast met Blow Me One Last Kiss. En het nieuws van 11 uur zal meteen met Iris. Iris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons in petto?
1: Nou, waarom honderden Nederlanders deze en volgende maand naar Brussel gaan.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen. Nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram. Nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: De prijs

0: alles lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, oh, nee.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: Bakkers. Anders schrijf je mis.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Iris Schut. Burgemeester Bruls van Nijmegen noemt de dodelijke schietpartij gisteravond in zijn stad zorgelijk en tragisch. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van het 18-jarige slachtoffer. Er is een verdachte opgepakt en die is ook 18. De schietpartij was vlakbij de vierdaagse feesten, maar die gaan gewoon door. En de Vierdaagse ook. Het is namelijk Roze Woensdag in Nijmegen. Ook wel Beltjesdag. Dag 2 is namelijk altijd de dag dat de meeste mensen opgeven. Bijvoorbeeld vanwege...
4: Mooie blaren, maar we hebben nog hele zolen, dus dat scheelt.
3: Ja, één troost. Na vandaag zijn ze op de helft. Een Nederlandse influencer is opgepakt op het Griekse eiland Mykonos voor naaktlopen. Het is Samuel Onua, de man achter het kledingmerk Icon Amsterdam. Op beelden is te zien dat Samuel naakt rondloopt en met zijn geslachtsdeel tegen een standbeeld slaat. Hij had een psychose, zegt zijn broer op Instagram. En vele honderden Nederlanders gaan deze en volgende maand naar Brussel om daar de film The Odyssey op IMAX en 70 mm formaat te kijken. Dat is het formaat waarop regisseur Christopher Nolan de film heeft gedraaid. Hoewel je de film ook prima kunt kijken in onze bioscopen, willen veel mensen toch voor de echte ervaring gaan. De voorstellingen in Brussel, die op dat speciale scherm zijn, zijn tot eind augustus al helemaal uitverkocht. Krijg je nog het weer? Af en toe wat regen. Later vanmiddag en vanavond droger. Het is rond de 20 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Dankjewel. Zou toch wat zijn als Homerus ineens opduikt ergens die met zijn geslachtsdeel tegen een standbeeld slaat?
3: Nou, jij knoopt de eindjes wel lekker aan elkaar, hè?
5: Op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens ben je 16 minuten langer onderweg. Heb je hem trouwens al gezien, hier is de film?
3: Nee, maar ik wil heel graag. Ik hoop dit weekend te gaan.
5: Ik ben ook heel benieuwd. Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens door 16 minuten. A29 Bergen op Zoom, Rotterdam, Oud-Beijenland, 35. En de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord ben je 32 minuten langer onderweg. A1 Amsterdam-Naarden wordt geflitst bij Naarden, 18.6. En de A1 Apeldoorn-Barneveld, Radio Kootwijk, 71.8. Op de A4 Delft-Schiedam bij Schipluiden, 58.0. En ook op de A7 de grens van Duitsland-Groningen, Bad Nieuweschans, 249.7. Pink, Blow Me One Last Kiss en ook Somber en 12 tot 12. Je hoort ze zometeen.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse soa en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Van Albert Heijn.
2: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
12: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
5: Goedemorgen.
12: Dennis Ruijer.
5: Even na 11 uur met Teddy Swims, de Dance Smash Classic. Maar eerst is hier Miss Pink. Blow Me One Last Kiss.

titel, deze illustre discotrack, heet Soup for One. Soort kuppensoep, maar dan anders. En ze besloten dan op de creatieve tour te gaan. En ze gaven deze disco-classic een make-over. En tot verbazing van zichzelf lukte die make-over ook nog eens behoorlijk goed. Want de track was pas de derde die ze samen maakten. En zelfs de eerste die ze samen officieel uitbrachten.

0: Zondag is het gewoon weer 26 graden. Summer op Radio 58, 12 tot 12. Het is Dennis hier, je vakantieman. Even een track opgedragen aan iedereen die vast had in de file op de A29. Amber stuurt net een appje met een foto over je A29 file. Dat gaat nog wel even duren. Ik zie inderdaad een mannetje in een rood hesje. Summer was speciaal voor jou als je in die file staat daar. In de line-up onder andere Alesso met One Republic zometeen. Ryan Tedder en zijn vrienden hebben meegewerkt aan die hit In Your Eyes. Maar eerst Valentijn, de yoga-docent van de sterren. Van Wendy van Dijk tot Dionne Staks. Al die BN'ers die volgen yoga bij onze Valentijn. En hij heeft weer een cryptische omschrijving van een van de volgende 58-hits.
1: Er is iets dat je moet weten.
0: Nou, oké, vertel.
1: Ik denk dat het tijd is om de show even te stoppen.
0: Nou, heel even dan.
1: Want er is iets diep in mij. Er is iemand die ik ben vergeten te zijn.
0: Oké.
1: Dus pak deze ingelijste foto aan. En verwacht niet dat ik nog terug zal keren. Ik hoop dat je dit begrijpt. De kleren maken niet altijd de man.
0: En zo is het ook. Het gaat over dit liedje van George Michael, Freedom.

0: spiegel van de ziel natuurlijk, hè. In Your Eyes op 58. Waar je zo meteen 100 euro rijker kan worden. Als je gezellig meespeelt met 58 Stop or Go. Dan krijg je 1 minuut de tijd om al maximaal 5 vragen te beantwoorden. En een categorie die jij mag kiezen. Ieder juist antwoord 20 euro waard. Maar als je een verkeerd antwoord geeft, ben je wel alles kwijt. Durf je het aan? Geef je op. App Go met je voornaam. Nu met de 58-app naar de studio.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
2: 21, 22 en 23 augustus.
1: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Win bij 538 vanaf 3 augustus.
1: Exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Nu bij Coolblue. Cool en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: De toekomst. Die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.

0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Binnen 1 minuut.
12: Meer muziek.
11: Tijdens de 538 werkdag.
13: Ja.
14: Echt serieus?
10: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: Bebe Rexha en Faithless, je hoorde New Religion. Stop for now. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, stop or go. We schakelen met Veldhoven. Bas, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: In de cijfertjes, audiovisueel verhuur.
1: Jazeker.
0: Ja, dan denk ik ook meteen dat de DJ-sets en zo.
1: Ja, die verkopen en verhuren wij ook inderdaad.
0: Oké, wat leuk. Wat is een beetje het populairste model tegenwoordig wat verhuurd wordt? De DJ-speler?
1: De Pioneer.
0: Ja, natuurlijk hè. De Pioneer, een beetje de moeder van de DJ-spelers.
1: Jazeker.
0: Ja, leuk. Hé Bas, zit je alleen op kantoor? Heb je mensen om je heen? Werk je thuis? Waar zit je?
1: Nee, ik zit hier bij onze Veldhoven op het hoofdkantoor. En ik zit hier nou met een collega van mij hier van de marketing. Nou. Zitten wij in hetzelfde kantoor.
0: Nou, wat gezellig man. Heel leuk dat je meespeelt. Je krijgt zometeen 1 minuut de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden. In

0: kun je stoppen of doorgaan. En als je het fout hebt, dan ben je alles kwijt. Zo simpel is het. Ja, Bas, ben je er klaar voor?
1: Ja, helemaal.
0: Hoi, daar komt vraag nummer 1. Welke zee ligt ten noorden van Nederland?
1: De Noordzee.
0: Ja, dat is het goede antwoord. Wat ga je doen?
1: We gaan door.
0: Vraag nummer 2, Bas. Wat is het grootste eiland van Griekenland?
1: Kreta.
0: Kreta. Leuke feestjes vieren.
1: Zeker.
0: Stop of doorgaan?
1: Nee, doorgaan.
0: Vraag nummer 3. In welke stad vind je toch de legendarische concertlocatie ook? Het Goffertpark.
1: Dat is Nijmegen.
0: Nou, ook dat is goed. €60 bij elkaar gespeeld.
1: Dan gaan we door.
0: En we gaan door, hè, zeg jij. Vraag nummer 4. De hoofdstad van het land Japan.
1: Tokio.
0: Ja, ook dat is goed. Dan hebben ze vandaag 40 graden of meer, hè. In Japan, daar is dat lekker warm. Ja,
1: nee, dan gaan we voor de laatste.
0: Voor de laatste. Ja, voor de laatste, zegt hij. Lekker. Vraag nummer 5. Hoe heet de hoogste bergketen ter wereld waar je ook de Mount Everest vindt?
1: Even kijken, de Himalaya.
0: Ja, dat is een goed antwoord. En dat is het rondje helemaal lekker, man. Hartstikke goed. Gefeliciteerd.
1: Nee. Mooi, dankjewel.
0: €100 in de pocket.
1: Nee, dankjewel.
0: Ja, klinkt alsof je dat iedere dag wint, hè? Oh ja, prima. Lekker.
1: Ja, nee, dat zou fijn zijn, inderdaad. Maar nee, nou komt het heel goed uit.
0: Leuk. Ga je nog op vakantie? Wat ga je ermee doen?
1: Nee, dan gaan we van het weekend het terrasje mee pakken.
0: Oh, lekker. Terrasje pakken. Lekker bitterballetjes erbij.
1: Ja, jazeker.
0: Helemaal goed. Lekker. Hey, Bas Werksen daar. En dankjewel voor het meespelen.
1: Hè. Dankjewel.
0: Top, man. Dag. Hoi, hoi. Wat een winnaar deze, Bas, hè. Van ijskoud gewoon. Ik denk dat als Oranje bij het volgende WK penalties...

Edward Maya, Figa, Gigulina en Stereo Love op Radio 58. Waar je natuurlijk ook de hits van 58 in stereo luistert. De volgende artiest heeft iets heel bijzonders gedaan. Ze heeft niet één keer, niet twee keer, niet drie keer, niet vier keer, maar vijf keer Paradiso uitverkocht. In december doet ze die shows, het drukke festivalzomer. Maar had privé een redelijk turbulent jaar. Ze zegt, ja, het was gewoon eigenlijk een fuckjaar. Ik ben te hard gegaan en ik laat altijd op me wachten. En nu kom ik wel naar de mensen toe. Aldus Bente. Getuige dit goede liedje wat ze heeft gemaakt. Nu op 58 tijdens je 58 werkdag. Wellicht in vakantie, maar...

0: Twente. Het komt sowieso goed. 3, 2, 1 op 5, 8. In 3, 2, 1 is het tijd voor Lindo met onder andere Magnetic, de Bausa, Bruno Mars, Alanis Morissette, nieuwe rol Stop or Go natuurlijk. En Iris met het nieuws van 12 uur. Goedemorgen Iris, wat heb je voor ons zo?
1: Welke baan president Trump in gedachten heeft voor FIFA-baas Infantino?
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen, 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
18: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
20: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: 538 Nieuws.
23: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. In Rotterdam zijn twee trams op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Erasmusbrug. Een tram botste vol op een andere tram die stond te wachten voor de open brug. Er zijn 18 gewonden gevallen. En zeker 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Tata Steel moet voor de tweede keer in een maand tijd een boete betalen van €100.000. Aanleiding zijn de rauwe kokes waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. De kokes zijn nodig voor de productie van ruw ijzer. Volgens justitie doet Tata het allemaal met opzet en worden incidenten niet gemeld. President Trump wil volgens Amerikaanse media dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties wordt. Antonio Guterres is dat nu en die stopt eind december. Infantino is volgens Trump de perfecte kandidaat. Hij wordt door de hele wereld gerespecteerd en ook vindt hij dat hij een bijzondere gave heeft om mensen samen te brengen. Een mooi souvenirtje na het WK dus voor Infantino, maar die kun je zelf ook scoren. Vandaag begint er namelijk een veiling van WK-spullen. Zo kun je voetballen kopen, ook die van de finale, een shirt van Messi, wat items uit de halftime show en de gele outfit die Shakira in de videoclip van het WK-lied Die Die droeg. Je hebt een week de tijd om te bieden en het geld gaat naar het goede doel. Krijgen nog het weer, af en toe wat regen. Later vanmiddag en vanavond wordt het droger. Het is rond de 20 graden en morgen zo ongeveer hetzelfde als vandaag. En tot zover het 538 Nieuws.
0: Hartstikke goed, dankjewel. Even kijken naar de weg. Het is niet zo heel druk. Wat opvalt is de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Van Naarden ligt wat op de weg, 7 minuten extra. Dan de A1 voor de grens met Duitsland, 17 minuten door grenscontrole. Geldt ook voor de A12 trouwens, als je richting Duitsland gaat, grenscontrole. En ook de A76. Even terug naar de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht voor Veenendaal, 8 minuten pechgeval. De A16 Breda, Rotterdam voor de Moerdijkbrug, 9. En de drukste op de A50 Zwolle, Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord, 26 minuten plussen. Controles: A1 Amsterdam Amersfoort 18.6, A2 Eindhoven Den Bosch 138.7, A7 Duitsland Groningen 249.7, A9 Alkmaar Haarlem 56.5, A17 Roosendaal Moerdijk 6.4, A30 Barneveld Ede 16.1 en de A

0: is getoonde prijs.
1: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
3: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
4: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
3: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
5: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
6: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
7: Hey!
8: Hey, 538!
7: Hey! Lekker het heen gaan met de pauze. Dit is de heerlijke zomerhit Magnetic.

Ik kan je voorstellen, ik kan het me totaal niet voorstellen. Gelukkig nog nooit overkomen, maar dat je op straat een pistool op je gericht krijgt door een overvaller, dat je alles moet afgeven. Gebeurt nog wel eens, hè? Het overkomt ook de zangeres die je zo hoort. Vlak nadat ze haar debuutalbum heeft opgenomen, moet je je voorstellen. Gewoon, dan krijg je gewoon een pistool op je gericht. Alles moet je afgeven aan de dief. Portemonnee ging mee, telefoon ging mee, alles ging mee. Behalve de enige opname die ze had van haar debuutalbum, die bleef in haar zak zitten met de songteksten. En daardoor heeft ze dus uiteindelijk dat album kunnen uitbrengen. Want anders hadden we dit nummer misschien wel nooit gehad. Yeah, yeah, yeah. Dit bleef bewaard. Het gaat over Alanis Morissette. En van dat debuutalbum, Jagged Little Pill, hoor je nu Ironic.

Alex Warren. De man die eigenlijk bekend werd door een filmpje. Dat hij maakte, een videootje waarin hij op het toilet zit te zingen. En dat dan eigenlijk miljoenen keren werd wat bekeken. Waarna hij bekend werd. Ook wel mooi. Ik zit ook wel eens op het toilet te zingen. Maar dan denken mijn buren dat ik buikgriep heb.

0: aan de collega's of aan je beroepsgenoten. Misschien aan je hele bedrijf waar je werkt. Kan. Daar kan je ook gewoon even zeggen, werk ze allemaal, ik wil lekker op vakantie. Dat kan ook natuurlijk. Als je maar op vakantie bent, anders is het gek. Ze gewoon naast je staan. Zo'n high 58 kan je inspreken via de 58-app. Gebruik daarvoor het WhatsApp-icoontje. Dan zit je in WhatsApp, maak daar een spraakberichtje en dat stuur je dan gewoon op. En dan komt dat hier terecht. Probeer het maar even. Even een voorbeeldje van Paul, dan weet je hoe het moet.
1: Hey, Paultje weer! Ja, ik zou graag een high 58 willen geven aan iedereen die de Nijmeegse Vierdaagse loopt. Ik ga nog 2 weken werken en dan heb ik vakantie. Ik zeg hop, hop, hop, schaffer.
0: Hoppakee, ja, zo doe je dat. Pak de app, maak een high 58, gooi hem zo hier. Net als Jennifer Lopez komt er ook aan.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
9: Yes! Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
9: Yes!
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
14: Ja? Echt serieus?
15: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
18: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.

0: vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus. Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
6: ANWB en gaan.
8: Binnen 1 minuut
9: meer muziek
8: tijdens de 5

0: Lekker toch?
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
3: 538 Lindo Duval,
4: Jennifer Lopez en David Guetta. Dit is

0: gek, hè, dat ik bij dit soort liedjes waar je gefloten wordt, fluitend door je werkdag, krijg ik altijd zin in beschuit. Omdat je weet hoe dat gaat. Maar moeder zei altijd tegen je van, als je beschuit hebt, dan kan je niet tegelijkertijd fluiten. En je ging het wel proberen, weet je wel.
1: High 538.
0: Ging alle kanten op. High 538, even een paar, snel, dan gaat-ie. Edmund.
2: Hey, Lindo.
0: Hoi.
2: Ik wou niet een persoon, maar gewoon even die wolk even een hele dikke High 538 geven die de regen veroorzaken, want dan we hebben water nodig.
0: Ja, een beetje regen zou lekker zijn, hè, extra nog. Twan.
3: Ik wil graag de High 538 geven aan al mijn collega's van Bellboy Lift Techniek. Gewoon een topbedrijf. Had ik veel en veel eerder moeten gaan werken.
0: Ja, leuk. Sven.
4: High 538 voor mijn strijders van de bouw. Misto en Dandes. Ouwe kletterbatsen. Liam is onderweg, jongens. Haalmaart, masso.
0: Hoi. Hier is Twan, die hadden we net ook. Die wilde nog wat toevoegen, denk ik.
3: Bijzonder een high 538 geven aan Jan. Want Jan, plak je neus tegen mijn reet aan. Hey, fijne dag, Pik.
0: En nog eentje van Edwin.
5: Ik wil graag een high 538 geven aan alle chauffeurs van Jong en Heel die door de afsluiting van de Merwedebrug vele kilometers om moeten rijden. Sterkte, mannen.
0: Oh ja, ja, de Merwedebrug bij Gorinchem. A27, ja, je weet het wel als je niet wakker. Dat is vervelend, hè, dat je inderdaad even een stukje om. Het wel gezellig dat je dan wat langer van 5 jaar kan genieten. En Edwin, jij krijgt een tosti-ijzer van 5 jaar.

picture staat. Zangeres Rihanna die heeft ooit bedacht, weet je wat, ik heb een nieuw album, ik vraag gewoon allerlei journalisten, dan gaan we samen in een vliegtuig zitten, gaan we lekker even een rondje om de wereld, en dan kan ik vertellen over mijn album, en zo komt dat dan overal in de media. Supergoed idee natuurlijk. Maar het ontaarde in één grote chaos. Want Rihanna besloot om zichzelf constant op te sluiten in een aparte ruimte in dat vliegtuig. Dus die journalisten zagen haar niet, of in ieder geval nauwelijks. Kregen geen vragen gesteld aan haar. En werd op een gegeven moment, weet je, als je gewoon heel lang in de vliegtuig zit, dat weet je ook al, dan word je gewoon een beetje knettergek. Op een gegeven moment ga je vervelen en denk je, wat moet ik hier nog? Je hebt geen wifi, niks. Dus de alcohol die werd opgedronken tot er niets meer over was. Mensen begonnen boos te schreeuwen. En uiteindelijk is er zelfs één man, één van die journalisten, naakt door het vliegtuig gaan. En ik vind het wel verknald, of niet? Rihanna, hier is met kleding.

0: Over van de nacht nieuw bij 58. Iris heeft zo'n nieuws. Het gaat over jongeren. Goed nieuws over jongeren.
1: Ja, nou, die zijn massaal aan het lezen geslagen. En dat komt juist door een film.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.

0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: De prijs van

0: alles lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
7: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: 538 Nieuws.
12: 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Vervoersbedrijf Red is geschrokken van een trambotsing op de Erasmusbrug. Ze leven mee met de slachtoffers en daar gaat nu de eerste aandacht naar uit. Bij de kopstaartbotsing tussen twee trams zijn er 15 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vergoeding komt voor verborgen kosten die klanten al jaren moeten betalen bij een bestelling. Bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes of saus komen pas vlak voor het afrekenen in beeld. En dat scheelt toch vaak 2 tot 4 euro. Thuisbezorgd is het niet eens met de bond. Een modellenscout die ervan werd verdacht jonge vrouwen te hebben geronseld voor Jeffrey Epstein is doodgevonden in zijn huis in de buurt van Parijs. Het zou gaan om een hartstilstand, maar er wordt nog onderzoek gedaan. De man kwam uitgebreid voor in de Epstein-files en werd beschuldigd van bijvoorbeeld verkrachting en mensenhandel. Hij ontkende alles. En de kassa's rinkelen sinds de Odyssey draait, niet alleen in de bioscopen, maar ook bij boekwinkels en streamingsdiensten. Het is een van de bekendste Griekse verhalen die nu verfilmd is door Christopher Nolan. Maar blijkbaar willen veel mensen er nog meer over weten. Luisterboeken worden volgens Spotify 7 keer vaker afgespeeld. En veel jongeren hebben interesse in de boeken. Krijg je nog het weer? Later vanmiddag en vanavond wordt het wat droger. Het is rond de 20 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. En tot zover het 538 Nieuws.
14: Maar heb je hem al gezien, de film?
13: Nee, ik ga dit weekend, hoop ik.
14: Oh, ja. Heb je al gereserveerd dan?
13: Nog niet. Ja, dat moet wel even, hè? Nou, ga ik gelijk regelen.
14: Als je nu gaat reserveren, dan kan je in augustus nog op.
13: Ja, precies. Top.
14: Even kijken naar het verkeer. Drukte op de wegen richting Duitsland door grenscontrole via de A1, de A12 en ook de A37 zie ik. Hou rekening met een kwartiertje plus. Dan de A2. Utrecht naar Bos voor Waardenburg 8 minuten. En van Den Bosch naar Utrecht voor Zaltbommel pechgeval 6. En verderop voor Knoopend Everdingen 18. Dat komt door een botsing. Dan de A15 Nijmegen-Gorkum voor Leerdam 17 plus. En de A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug 19 minuten. En rijst ook dicht. En de A22 Beverwijk-Velsen voor Beverwijk 13 minuten. Ik zie nog de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord 18 minuten plus. Controles langs de weg. A1 Apeldoorn-Barneveld 71,7. A2 Eindhoven-Den Bosch 138,7. A4 Delft Den Haag 47,7. A7 Duitsland-Groningen 249,7. De A9 Alkmaar-Haarlem 56,5. A27 Hilversum-Almere 108,4. En de A30 Barneveld-Ede 16,1. Nog eentje, A58 Breda-Tilburg 49,9.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
16: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee.
10: Dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: De prijsfavoriet.

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Op je radio. Lindo Duval.
4: Hey Lindo, hoe is het?
5: Nou, gaat wel lekker eigenlijk. Miles Smith, Niall Horan heb ik voor je. Dit is Drive Safe.

bij 538. Het zijn mooie tijden wat betreft muziek. Kijk, dit liedje. Dit kennen jij en ik als je, net als ik, wat ouder bent. Dan weet je dit, oh ja, jaren 80, daar waren we bij. Maar ook je kinderen kennen dit waarschijnlijk uit allerlei series en films. En zo zie je steeds meer muziek uit de jaren 80 en 90 ook goed populair zijn bij de kinderen van nu. Die lopen gewoon met t-shirts van Nirvana rond. En Limp Bizkit en misschien ook wel Tears for Fears die je nu hoort. Everybody wants to rule the world.

Taylor Swift uit Toy Story 5. Leuke film trouwens. I Knew It, I Knew You. Hey, de eerste keer dat ik een Formule 1-wagen voor de Echi zag racen in Zandvoort. 2021. Ja, ik weet niet wat ik meemaakte. Zelfs met deze motoren, die toch wat minder zijn dan de oude. Waanzinnig spektakel. En jij kan het gaan meemaken. De laatste keer Formule 1 Dutch Grand Prix in Zandvoort. En vanaf 3 augustus win je weekendtickets hier bij jou 5 jaar. Ben je er gewoon bij een keertje.

0: Oh, en Douwe Bob, nog even blijven. Heeft Douwe zijn gitaar al terug? Nee, hè, volgens mij nog niet. Dat is ook vreselijk gestolen, weet je, nog even geleden. Ik hoop dat hij terugkomt.
1: Stop or go.
0: Stop or go, zo meteen. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. 5 vragen binnen 1 minuut goed beantwoorden. 20 euro per vraag, dus je hebt dan 100 euro verdiend. Na elke vraag mag je ook zeggen, ik stop ermee. Ik vind het wel mooi zo, want ja, zeg je go en ga je door, zit je alles op het spel. Bij 1 fout antwoord ben je alles weer kwijt. Dat zijn de regels van Stop or Go. De categorie van de vragen mag jij kiezen. En als je kandidaat wil zijn, laat het weten. Stuur even een appje in de app van 58. Even je naam en go. En zometeen ook Jonas Blue, The Edge of Desire.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
9: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op Movie Park.
3: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
7: Huh?
8: Maak er een potje.

0: or go.
1: Mag ik je voorstellen aan Melanie? Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Veel mensen die praten wel eens over ik ga een carrière switch doen, maar jij hebt het gewoon gedaan.
2: Ja.
1: Vanuit de zorg. Ja, dat snap ik, ja. Vanuit de zorg ga je nu rijinstructeur worden.
2: Klopt, inderdaad.
1: Hoe ben je bij die stap gekomen dan?
2: Het is wel iets wat mij langere tijd aansprak, maar na mijn bevalling heb ik nog steeds te maken met bekkeninstabiliteit.
1: Ah, ja.
2: Dus ja, dan moet je toch een keuze maken. En toen dacht ik, nou, dan is dit het moment om het te gaan waarmaken.
1: Ja, wat goed. En wat leer je dan als rijinstructeur? Hoe werkt dat dan?
2: Nou, je kan beter vragen wat niet. Je moet natuurlijk de hele wetgeving ook uit je hoofd kennen. Alle verkeersborden. Nou ja, wat voor leerlingen krijg je mee te maken? Hoe ga je daarmee om?
1: Ja. Ja, leuk, wel heel leuk werk lijkt me.
2: Ja, dat lijkt mij ook. Daarom ben ik het gaan doen.
1: Ja, heel spannend. Hey, we gaan nu stop or go doen, dat is ook best wel spannend.
2: Je krijgt, nou ja, ook wel.
1: Ook wel, ja. Je krijgt 1 minuut de tijd om 5 vragen goed te beantwoorden in de door jou gekozen categorie. Je was meteen, je zei meteen, nou, ik pak gewoon topografie.
2: Ja, klopt. Ja, daar leuk. Was ik eerder op school wel goed in, dus...
1: Ja, nou, laten we het gaan proberen.
2: Het
1: ja, we gaan gewoon beginnen. 1 minuut de tijd. Bij elke vraag mag je zeggen of je doorgaat. Maar als die fout is, de volgende vraag ben je af. Dan ben je alles kwijt.
2: Ja, duidelijk.
1: Oké, okay, daar gaan we dan. Vraag 1. Welk land heeft de vorm van een laars?
2: Italië.
1: Ja, is even makkelijk om in te komen. Stop or go?
2: Go.
1: Go. Wat is de hoofdstad van Noorwegen?
2: Hoofdstad van Noorwegen?
1: Ja.
2: Ja, is dat niet Oslo?
1: Ja, dat is Oslo. Stop or go?
2: Go.
1: We gaan nog door. Je hebt nog 40 euro, je zit op het spel. Wat is de zoutste zee ter wereld?
2: Heeft dat met topografie te maken? Nee, dat weet ik niet.
1: De Dode Zee. Zit er iemand mee te helpen? Dat mag, hè? Zit er iemand naast je die...
2: Nee, ik zat een beetje te twijfelen met de Rode Zee. Heel dom.
1: Ja, nee, dat maakt niet uit. De Dode Zee is goed. Stop or go?
2: Go.
1: We gaan door. In welk gebergte ligt de berg de Mont Blanc?
2: Mont Blanc. Ja.
1: Je moet iets zeggen, want de tijd is bijna op. Oeh, wat ga je zeggen? Welk gebergte is dat? Dat zijn
2: de Alpen.
1: De tijd is op. Ja, je hebt wel gewonnen nu natuurlijk. Ja, je hebt wel gewonnen.
2: Binnen een minuut.
1: Op het nippertje. 80 euro heb je gewonnen.
2: Nou, hartstikke mooi. Een wilde gok, maar heel blij mee.
1: Ja, nou, hartstikke goed. Hey, en succes met je cursus tot rijinstructeur. Ik hoop je een keertje tegen te komen en zwaai dan een keertje. Dan zal ik een beetje afstand houden bij.
2: Ja, is goed. Hey, fijne uitzending.
1: Dankjewel. Hoi, hoi.
2: Ja. Stop
1: for go. En nu Santana, Wyclef Jean. Dit is Maria.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Dit is 538.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Zometeen Floris, daar twee. En Iris heeft zijn nieuws met daarin.
2: OpenAI heeft per ongeluk een ander AI-bedrijf gehackt.
3: Ja.
4: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar.
12: Ja. Au. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
12: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
8: 538 Nieuws. 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam wordt nog onderzocht. Een tram botste met volle vaart op een stilstaande tram die voor de open brug stond te wachten. 15 mensen raakten gewond, waarvan er 5 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De KLM stelt het vliegen naar Saoedi-Arabië en Dubai verder uit. Eigenlijk zouden ze op 23 augustus na maanden worden hervat, maar het is met 2 weken uitgesteld. Het reisadvies is gisteravond namelijk weer aangepast na de nieuwe escalatie rond de straat van Hormuz. Dubai, Qatar en Abu Dhabi, wat populaire opstapplaatsen zijn, en ook Jordanië staan op oranje. Nijmegen kleurt roze, want het is dag 2 bij de Vierdaagse en het is roze woensdag, maar ook kletsnat. Wandelaars van de Vierdaagse kregen net bij Beuningen te maken met een wolkbreuk. Extra kans dus op blaren, en dat op Beltjesdag, de dag dat sowieso de meeste mensen afvallen, maar deze man niet.
10: Het gaat. Nee, we gaan vrolijk verder en het is zwaar, maar we geven niet op.
9: Nou, goed nieuws, na vandaag zijn ze op de helft. En grote ophef in de wereld van de kunstmatige intelligentie. OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft een ander AI-bedrijf gehackt. Het gebeurde tijdens een veiligheidstest. Het Amerikaanse bedrijf spreekt zelf van een ongekende cyberincident. Hoe het kan dat een AI-model ongevraagd een echte hack uitvoert, wordt nu onderzocht. Krijg je nog het weer? Af en toe wat regen. Later vanmiddag en vanavond wordt het droger. Het is rond de 20 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. En tot zover het 538 Nieuws.
11: Iris, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 11 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A12 richting de grens door de controle. 16 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug is de afrit dicht. 26 en de A50 de laatste. Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. 15. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1. Hengelo richting de Duitse grens. Hectometerpaal 173,3. A2 Den Bosch-Eindhoven 142,0. En de A4 Delft-Schiedam 58,0. A7 Den Oever-Bolsward 108,1. En de A9 Alkmaar-Haarlem 56,5. A10 dat is de Ring Amsterdam. Koentunnel richting de Nieuwe Meer 26,7. En de A17 Roosendaal-Moerdijk 6,8. A30 Barneveld-Ede 16,1. En een volledig overzicht van alle controles. Check de app van Flitsmeister.
12: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
13: Hoe weet jij dat?
18: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
20: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
21: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
22: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
11: Goedemiddag, CG.
0: Floris Molenaar.
11: Ik zag een bericht vandaag over een nieuw idee waardoor mannen minder eenzaam zijn. Het hele verhaal hierachter hoor je zometeen.

Florine en Michel, stil champagne bij Radio 538. Goedemiddag, ik ben Floris. Ik las een bizar bericht over een nieuw revolutionair idee uit Rusland, waardoor mannen minder eenzaam zijn. Het is eigenlijk een soort dating-app, maar dan helemaal anders. Oké, hele verhaal hoor je over 6 minuten na de nieuwe Lost Frequency.

0: Wat is dit een bijzondere dating-app?
1: 538.
0: Ja, heb je er wel eens überhaupt aan gedaan, een dating-app? Ik was vrijgezel in de coronatijd. Dus toen heb ik heel veel van die apps gehad. Ja, er waren natuurlijk geen kroegen waar je mensen kon leren kennen of kon ontmoeten. Dus eigenlijk de enige plek waar je, nou ja, de liefde of andere mensen kon vinden, dat waren dating-apps. Ik had er denk ik wel 50 gelijk draaien. Om vervolgens weer lekker terug te keren bij mijn ex, waar ik heel gelukkig mee ben nu. Dus. Maar ik heb er wel een hoop lol mee gehad. Ja, hoe kom ik erop? Ik zag een bericht over een nieuw idee, een nieuwe trend in Rusland. Een soort dating-app voor mannen, maar niet om de liefde te vinden. Hoe werkt het nou? Mannen die bieden zich aan om bij je te komen barbecuen. Dat is op een soort platform en dan kun je dus zeggen, ja, ik wil graag dat deze kerel bij mij komt barbecuen. Gewoon om je gezelschap te houden. Dat kost ongeveer 50 euro en dan komt er iemand, nou, om met je te barbecuen, bier te drinken, grappen te maken. Gewoon, nou, een vorm van gezelschap, hè, dat je niet alleen hoeft te barbecuen. Tegen de eenzaamheid, dat is toch schattig? Of barbecued dan in dit geval. 538, de werkdag met Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeat It.

0: Armin van Buren, Dream a Little Dream. Dit is de 538 werkdag. Ik ben Floris, goedemiddag. Ik zag een filmpje op Instagram. Ik ben even benieuwd. Heb je enig idee welk geluid je hier hoort? Goed luisteren. Ja, even voor jouw beeld. Dit geluid wordt gemaakt door twee mannen met een bijzonder talent. En het is niet wat je zou denken. Wat het wel is, hoor je zo.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
2: 21, 22 en 23 augustus.
1: De Formula One.

0: Dit kan 3. Check 538.nl.
1: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
2: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
3: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
2: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
18: laatste kans.
17: Nog één keer brullende motoren.
18: Ja,
17: dit mag je niet missen.
18: Oh.
17: Daar moet je bij zijn.
18: Daar binnen.
17: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
0: Binnen 1 minuut.
17: Meer muziek.
0: Tijdens de 538-werkdag.
19: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: 538, Floris Molenaar.
2: Twee mannen met een heel bijzonder talent. Hoor je ook.

The Weeknd, Dancing in the Flames. Oké, wat is dit geluid? Ja. 538. Misschien heb je het ook wel eens trouwens, dat je even lekker ligt te relaxen op de bank en dan lig je lekker te scrollen op je telefoon. Ik vind dat altijd wel lekker. Maar ik heb dat op een of andere manier. Ik kom altijd langs de meest bizarre dingen. Ik kwam vandaag ook weer langs iets. Dus ja, Holland's Got Talent. America's Got Talent heb je misschien wel eens gekeken. Dat zijn van die talentenjachten waar, ja, als je jezelf vindt dat je een talent hebt, dan kun je je aanmelden en dan mag je het podium op. En is het eigenlijk aan de jury om te bepalen of dat inderdaad een groot talent is. Nou, zo gek kun je ze niet verzinnen. Maar dit, ik zag er nu ook weer een, dus een filmpje. Ja, wat denk je dat je hier hoort? Ja, ik zet dit filmpje wel even op mijn Instagram, @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram, op mijn story. Dit is een auditie bij America's Got Talent van twee mannen die in hun blote buik staan tegenover elkaar. En die hun buiken dan precies op navelhoogte tegen elkaar aandoen. En dat maakt dan dus dit geluid. Ja. Ik heb wel eens gehoord over mensen die hun onderbuik laten spreken. Maar dat klinkt dan dus zo. 538 met Shania Twain.

0: Lekker nog even een extra bakje koffie. Op weg naar het einde van je woensdag werkdag. En Danny Vera Rollercoaster bij 538. Eva met nieuws zometeen.
1: Ik ben Eva, ja.
0: Ja, je hebt nieuws over Hitler.
1: Ja, namelijk het huis waar hij geboren is, dat heeft een nieuwe bestemming gekregen.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van 449 euro cadeau. Pak hem

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Ja? Echt serieus?
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: meest getoonde prijs.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: 538 Nieuws. 3 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. In Rotterdam is begonnen met het opruimen na het grote tramongeluk op de Erasmusbrug. De ene tram knalde met volle vaart op de ander, die stil stond. En het is nog steeds niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. 15 mensen raakten gewond en 5 daarvan zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Drentse dorp Zuidwolde schiet asielzoekers te hulp die geen slaapplek hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgende maand worden er tenten neergezet waarin plek is voor 100 mensen. Die mogen daar alleen slapen. Overdag gaan ze weer terug naar Ter Apel. Het is een dubbele dag in Nijmegen vandaag. Aan de ene kant is er natuurlijk feest vanwege de Vierdaagse. Maar gisteravond was er ook een schietpartij in de stad waarbij een jongen van 18 om het leven kwam. De Nijmeegse burgemeester Bruls noemt het zorgelijk en tragisch, maar zegt ook dat het geen gevolgen heeft voor de Vierdaagse. En het geboortehuis van Adolf Hitler in Oostenrijk is sinds vandaag een politiebureau. De Oostenrijkse staat kocht het pand 10 jaar geleden al om te voorkomen dat het een trekpleister voor rechtsextremisten werd. Hiervoor zat er een liefdadigheidsinstelling in. Heb ik het weer nog voor je? Het wordt op steeds meer plekken droog vanavond met ook wat zon. Morgen wordt het ook overwegend droog en dan is het maximaal 24 graden. En tot zover het 538 nieuws.
8: Eva, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 13 vertragingen op dit moment. Eerst op de A16 Breda richting Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Door een dichte afrit 22 minuten. A17 Roosendaal Dordrecht bij Klaverpolder 23. En de A50 Zwolle Apeldoorn bij Apeldoorn Noord door een auto met pech 19. Sta je vast, duurt het in ieder geval korter dan 19 minuten. Sterk als je vaststaat. Controle op snelheid gemeld op de A1 Apeldoorn richting Barneveld. Hectometerpaal 71,7. A2 echt weer 205,8. En verderop de A2 Den Bosch-Utrecht 63,1. A4 Delft-Schiedam 58,0. Verderop de A4 Berg-op-Zoom richting de Belgische grens 248,4. A7 Amsterdam-Den Oever 32,4. En verderop de A7 Den Oever-Bolzwart 108,1. Weer verderop de A7 Duitse grens Groningen 245,0. En de A17 Roosendaal-Moerdijk 6,8. A22 Beverwijk-Velsen 14,0. En de A27 Hilversum-Almere 114,9. A30 Barneveld-Ede 16,1. En de laatste de A35 Enschede in de richting Hengelo op de rem bij 69,2.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
10: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
12: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
16: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
17: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Thomas Molenaar.
8: Waarom is het een goed idee om nog even een extra koffiepauze mee te pakken zometeen? Je hoort het over 6 minuten en dit is De Pauza.

0: Jardine, Man I Need. Hoe belangrijk is een koffiepauze voor je eigenlijk?
1: 538.
0: Ja, sowieso. Hou je van koffie? Vind je koffie lekker? Ik heb dat wel hoor, ik vind dat echt heerlijk.
2: Heerlijk.
0: Het is een soort gezelligheidsmoment ook. Als je een bakje koffie hebt gezet en je gaat even lekker zitten. Je ruikt zo die geur van die koffie zo. Heerlijk. Oh, een lekker moment. Maar hoe belangrijk is zo'n koffiepauze nou voor je? Heel belangrijk is ook onderzocht. Want tot 4 koppen zwarte koffie per dag drinken, dat is gezond voor je hart, is dus onderzocht. Het verkleint de kans op allerlei ziektes. En op, het is dus ook goed voor je hart, dus je blijft er wat rustiger door. Helemaal geen koffie drinken. Ja, dan overleef je het ook wel. Maar tot een kopje of 4 per dag, dat wil je nog best wel helpen. Maar vanaf 4 koppen, dus vanaf 5 koppen, is het ongezond. Te veel cafeïne binnen, dat kan dan weer leiden tot angstige gevoelens en stress. En dat is allemaal, dus het is wel een dun lijntje. Maximaal 4 koppen koffie per dag, dat is goed voor je. Goed voor je hart, goed tegen ziektes. Ja, het is gewoon een kwestie van tot 4 tellen. Misschien turven, 4 kopjes klaarzetten. Zoek een manier dat je tot 4 koppen koffie per dag komt. Dat is het advies. Heb je nergens last van? Is het echt een makkie?

0: Het regent zonnestralen bij 538. Vanmorgen was Hans de eerste luisteraar in de 538 ochtendshow. Hij is militair en hij was onderweg naar Eindhoven om zijn collega's uit te zwaaien. Maar op de terugweg had hij nog allemaal andere plannen.
1: En dan na het uitzwaaien weer je bed in?
2: Nee, dan rijd ik weer terug. En dan op de terug nog even stoppen in Nijmegen.
3: Ja,
2: en dan
3: de Vierdaagse lopen.
1: Ja, de Vierdaagse lopen.
2: Nee, ik loop het zelf niet.
3: Dan gaan we naar de straat van Moes.
0: Altijd gezellig, 's ochtends vroeg, morgenochtend vanaf 6 uur... een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Nelly en Kelly zometeen tijdens de 538 werkdag naar Kensington. Living Forest hier.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else bij 538.
1: Stop or go.
0: Nieuwe ronde Stop or Go in de startblokken. Zometeen met jouw kans op 100 euro. Je krijgt 1 minuut om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden uit de categorie die je zelf kiest. Algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topografie, wetenschap. Elk goed antwoord dat je geeft is 20 euro waard. Dus snel rekenen, maximaal 100 euro te winnen. Bij elk goed antwoord dat je geeft heb je de keuze Stop or Go. Stop je. Is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou? Ga je door, kan dat dus hoger worden, maximaal 100 euro. Maar heb je de vraag daarna fout, gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij. Dat is het risico, dat is het spel. Het kan je wel 100 euro opleveren. Wil je meedoen? Rechtsboven in de app van 538 even op dat WhatsApp-icoontje klikken. En go plus je voornaam sturen voor jouw kans op die 100 euro.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: KSM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen, zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
2: Yes!
4: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de show.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
10: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
9: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: 538, Floris Molenaar.
13: Win vandaag €100. Stuur Go! Plus je

0: Kid Laroi, Justin Bieber, Stay bij 538.
1: Stop or go.
0: Buddy, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, loodgieter ben jij?
2: Loodgieter.
0: Lekker man. Dus als jij, eigenlijk is, als jij je werk goed doet, is het net de Nijmeegse Vierdaagse?
2: Ja, zo moet het eigenlijk zien, ja.
0: Ja, loop lekker door.
2: Ja, wacht.
0: Loop lekker door.
2: Ja,
0: is, zit het er al op voor vandaag of moet je nog even?
2: Nee, ik zit erop, vroeg begonnen.
0: Heerlijk, ja, dat is lekker van vroeg beginnen. Dan ben je ook lekker van vroeg weer richting huis. Of waar je ook heen gaat. Je zit ook in Stop or Go, Barry. Je krijgt zometeen 1 minuut om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden. Elk goed antwoord dat je geeft is 20 euro waard. Maximaal 100 euro te winnen. Dus bij elke goed antwoord dat je geeft, heb je de keuze Stop or Go. Dus stoppen of doorgaan. Stopje is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, kan het dus hoger worden, maximaal 100 euro. Maar heb je de vraag daarna fout, Barry, gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij.
2: Nou, dat wordt opgepakt, hoor.
0: Ga jij voor de 100? Jij gaat voor de 100?
2: 100,
0: als
2: elk vraag goed, gelijk
0: go. Oké, nou je hebt er zin in, Barry, ik merk het al. Jij gaat spelen voor de categorie sport. Dus laten we hopen dat jij een sport maakt van goede antwoord geven. Goede antwoorden. Als je er klaar voor bent, Barry, roep je go.
2: Go!
0: In welke sport ken je de termen strike, spare en split?
2: Bowling!
0: Dat is goed. Stop or go?
2: Go, go, go!
0: Welke legendarische voetballer had de bijnaam Pluisje?
2: Maradona!
0: Dat is goed. 40 euro in de pot. Stop or go?
2: Go!
0: Hoe oud was Johan Cruijff toen hij stierf?
2: Oh, wat zeg hij nou weer? Wat is dat voor vraag weer? Ik heb niet zoveel met het Amsterdamse. Ik ga wat zeggen. Hij was volgens mij 72.
0: Dat is helaas fout.
2: Ja, hoe oud was hij?
0: 68.
2: Oké, go!
0: Helaas. Geen geldbedrag helaas voor jou, Barry. Wel als dank voor je deelname het 58 Tosti-ijzer.
2: Ja, weet je wel, schenk je maar een ander.
0: Oké. Nou, wil je een Tosti-ijzer? Stuur een appie via de app van 58. Word je aangeboden door Barry. Fijne dag nog, jongen.
2: Goed, zo.
0: Was hoi.
1: Stop for now.
0: Morgenochtend bij Dennis Ruijer een nieuwe ronde.

0: Human bij Radio 538. Zometeen een nieuwe 538 middagshow met Bas en Eva. Normaal gesproken met Bas, Dylan en Eva. Maar Dylan is bezig aan de Nijmeegse Vierdaagse deze week. Dag 2 is vandaag aan de gang. En ja, dat is allemaal gekomen door een uitspraak die Dylan nou iets meer dan een jaar geleden deed. Hier op 538. En dat ging zo.
1: De Nijmeegse Vierdaagse, dat neemt zichzelf wel heel erg serieus. Hè? Ik loop hem op mijn slof als het moet.
0: Nou, hij loopt niet op sloffen, maar hij is wel bezig met lopen. En ja, het gerucht gaat dat hij dag 2 moeilijk doorkomt. Hij heeft last van zijn voeten en van zijn lichaam. Dus ongetwijfeld een update over Dylan. Zometeen in de middagshow.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight bij 538. Een nieuwe middagshow met Bas en Eva zometeen. En Eva ook al met nieuws zometeen over het WK voetbal.
1: Ja, hoe het WK-shirt van Messi van jou kan worden.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Wat ga jij morgen doen?
6: Schillen in de achtbaan?
5: Aapjes kijken in de dierentuin?
6: Of lekker ontspannen in de sauna?
5: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
3: Mooi van Ethos.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: 538 Nieuws.
12: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Floon. De 18-jarige jongen die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen is een slachtoffer van zinloos geweld. Dat zegt zijn familie. De politie laat het voorlopig in het midden. Er is al wel een verdachte opgepakt. In Rotterdam worden de 2 trams weggehaald van de Erasmusbrug na het grote ongeluk van vanmorgen. Het wegslepen van die trams moet voorzichtig gebeuren, want ze staan onder spanning, zegt burgemeester Schouten. Er kan ook nog geen verkeer over de brug daarom. Een man die vorig jaar een oudere vrouw doodstak in Den Dolder krijgt 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij zat in een psychiatrische kliniek toen het gebeurde, maar mocht die dag even naar buiten. En vanaf nu kun je bieden op allemaal spullen van het WK voetbal. Denk aan een shirt van Messi of de voetbal van tijdens de finale. De veiling blijft een week open en de opbrengst gaat naar een goed doel. Heb ik het weer nog voor je? Het wordt op steeds meer plekken droog vanavond met ook wat zon. Morgen is het ook overwegend droog en dan wordt het maximaal 24 graden. En tot zover het 538 nieuws.
13: Dan het verkeer, de 3 grootste vertragingen. Eentje op de A15 tussen Nijmegen en Gorkum bij Arkel 27 minuten. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug 26 minuten. Afrit is daar dicht. A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord 25 minuten. En de flitsers onder andere op de A1. Dat is tussen Apeldoorn en Barneveld bij Radio Kootwijk 71.7. En op de A6 in de richting van Muiderberg bij Almere 56.3. A7 in de richting van Bolsward bij Witmarsum 108.1. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij Heemskerk 56.5. A12 Utrecht-Maarn bij Driebergen-Rijzenburg 71.8. En op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij Zevenbergen 6.8. A27 in de richting van Almere bij 114.9. En op de A35 opletten in de richting van Hengelo bij Enschede. Hectometerpaal is 69.2. A50 in de richting van Os bij Nistelrode 125.8 als de laatste en de rest in Flitsmeister.
14: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
15: Als je Vodafone Mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.
16: Elke maand weer.
15: En hoe meer data en snelheid,
16: hoe groter die korting.
15: Dat is One van Vodafone
16: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
14: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
17: Ja?
18: Echt serieus?
17: Oh.
15: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
20: 538.
3: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
17: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
13: Zij voor, het is 4 minuten over 4. Gloednieuwe middagshow is hier met zometeen Damiano David en eerst Jugel. Dit is...

0: Sexy. Ja.
1: Ja, ja, ja. Dat zou toch moeten lukken, zou je
0: dat
1: zeggen.
0: Dat zou toch moeten lukken. Ja, het was gisteren wat uitdagende. Dus we dachten, we doen vandaag even eentje. Maar er is toch sowieso iemand. Er moet toch iemand zijn die gewoon keihard is opgelegd op vakantie. Kan echt in elke zin, hè. Dat kan met balletje, balletje.
1: Ja.
0: Ja, dat kan.
1: Maar ook het grotere stilwerk staan wij voor open, hoor.
0: Zeker. Wil ik ook graag horen. Ja, nee, maar dat, je hoort dat soort dingen. Dat je dan met mensen mee moet lopen naar het pinautomaat. En dat je dan je volledige rekening eventjes leeg moet pinnen.
1: Ja, naar.
0: Je hebt van die verhalen hartstikke naar. Maar ja, we willen ze even horen. Kan de rest van Nederland ook van leren? Ja. Misschien ga je nog op vakantie. Hè? Zijn er toch handige dingen om eventjes als bagage mee te nemen? 0909-3000-538. Pak even je telefoon. 0909-3000-538. Er hebt nu al iemand. Jezus, dat is toch iedereen?
1: Dat hopen wij. Ja, maar dan belt er iemand.
0: Ik ging even bij mezelf na. Het valt nog mee.
1: Ik ben nog nooit opgelicht op vakantie.
0: Nee, nee, het is bij mij ook niet wel van die kleine dingen. Weet je wel, dat je dan in Egypte staat te onderhandelen voor een van de klote kleed. En dat je denkt, nou, dat is mooi, dat heb ik mooi gedaan. Dat ik die dan nu voor
1: Maar dan heb je je laten oplichten.
0: Ja,
1: je weet dat het gebeurde en je ging er terwijl je date mee akkoord.
0: Ja, dat je denkt, €35 voor een kleed, dat is toch hartstikke netjes.
1: Ja.
0: En dat je hem vervolgens dan ergens voor €1,50 terugziet. Dat is op zich ook oplichting. 0909-3000-538. Zit er iemand te luisteren die ooit is opgelicht op vakantie? Drop even een berichtje in de 538-app of bel eventjes 0909-3000-538.

0: 538, je hoorde The Script en Will I Am Hall of Fame. En de vraag is, zit er iemand te luisteren die opgelicht is op vakantie? En dit stelt me niet gerust, want ja, ik ga ook wel eens op vakantie. En ik zie heel veel berichten van mensen. Waaronder die van Jeffrey. Hallo Jeffrey.
1: Hi.
0: Je hebt niet zo'n gezellig verhaal.
1: Nee, niet zo'n gezellig verhaal, nee, inderdaad.
0: Vertel, waar was dit?
1: Nou, ik woon een tijdje in Spanje.
0: Ja.
1: In Malaga. En ik ging er nogal eens uit. Dus, nou, sta je in een club, doen we drankjes. En op een gegeven moment herinner ik me nog stukjes dat ik verdwaald, zeg maar, buiten loop. En heb ik blijkbaar dus, ben ik met mensen meegelopen en dan heb ik geld gepind voor ze. Zonder dat ik er eigenlijk wou of bewust van was.
0: Maar het is niet dat je zoveel gezopen had?
1: Nee, absoluut niet. Want dat was echt een op het andere moment was ik alles kwijt.
2: Wat raar.
0: Maar wat bizar. Wat hebben ze dan mee gedaan, ja, joh?
1: Nou ja, ik heb mijn tats laten zetten aan een tatoeëerder die zo bekend is in Spanje. En die zei, dan ben je waarschijnlijk dus gedrogeerd met Burundanga. En dat blijkt dus een of andere goedje te zijn, waardoor je dus eigenlijk dingen doet zonder dat je dat eigenlijk wil.
0: Maar wat naar.
2: Maar je bent dus wel nog een soort van wakker, want je loopt wel naar de pinautomaat toe, maar je was je daar zelf niet bewust van?
1: Nee, het is een beetje alsof je weet nog stukjes, zeg maar, dat is heel oncontroleerbaar. Daarna denk je, wat heb ik net gedaan, weet je wel?
0: Maar wat raar. Dat is echt heel eng. En heb je daarna, want ja goed, je weet het niet meer, dus je weet ook niet echt waar je op kan letten. Heb je daarna niet heel veel angst gehad hiervan?
1: Nee, dat valt wel mee. Maar ik weet nog wel dat ik mijn drankje op de bar had laten staan. En ik keek even weg. Dus ik denk, sindsdien heb ik nooit meer mijn drankje uit het zicht gehad. Dat kan ik je wel vertellen.
0: Ja, maar dit is het advies natuurlijk. Het advies wat we hieruit kunnen filteren. Ja, je moet gewoon altijd je drankje bij de hand houden. En eigenlijk ook afgedekt. Want ja, je weet wie er wat ingooit. Heb je hier verder nog last van gehad? Of is het uiteindelijk goed gekomen met je?
1: Nou, niet last van gehad, gelukkig. Het was een goede les. Ik ben zelf niet beschadigd, dat is het belangrijkste. Dus puur geld, gelukkig.
0: Mag ik vragen hoeveel geld?
1: Gelukkig was het €50. Ik heb ergens nog achter in mijn hoofd gezegd van, dat weet ik nog, van ik heb niet meer. Had ik wel natuurlijk, maar...
2: Maar wat een gedoe hebben zij zich ook op de hals gehaald voor €50. Ik bedoel, het is niet niks, maar het is ook wel een gedoe om iemand te drogeren, naar een pinautomaat te leiden.
0: Zo, wat bizar,
1: dat was ook mijn gedachte de volgende dag, inderdaad,
0: Heel eng. Echt heel eng. Dankjewel voor het bellen in ieder geval. En wat ik zeg, het baart me zorgen dat er zoveel berichten op binnenkomen. Dus mocht je vakantie op de planning hebben staan, let even op.

0: Jisoo en Zane en Eyes Closed. Het is de middagshow, Bas en Dylan. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Nou, een bijzondere manier van vrouwtjeskikkers om mannetjes af te wijzen.
0: Oh, kan niet wachten.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie.
4: AMB en gaan.
6: It's playtime.
7: Easy Toys. It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
21: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
22: Ik kan...

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
7: Het is een minuutje over 4:30. Het weerbericht is bewolkt met wat buien. Vanavond kan er lokaal ook nog een buitje voorkomen. En daarna blijft het droog. Dan het verkeer. 3 grote vertragingen. Eentje op de A12 in de richting van Oude Rijn. Op de hoofdrijbaan 32 minuten. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij Klaverpolder 33. A17 tussen Roosendaal en Dordrecht bij Klaverpolder 31 minuten. En de flitsers die vind je onder andere op de A7 in de richting van Bolsward. Dat was bij Witmarsum 108.1. Op de A7 tussen de grens met Duitsland en Groningen bij Winschoten 245.0. En op de A15 in de richting van Rotterdam bij Ridderkerk 66.2. A17, Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen 6.8. Staat er ook nog eentje op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 114.9. En op de A30 opletten in de richting van Ede bij Lunteren 16.1. A35, Enschede-Hengelo bij Enschede 69.2. En de rest in Flitsmeister. Het is de middagshow, Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
8: Goedemiddag. De familie van de 18-jarige jongen die gisteren werd doodgeschoten in Nijmegen zegt dat hij slachtoffer is van zinloos geweld. De politie laat dat voorlopig in het midden en is op zoek naar getuigen. Burgemeester Schouten van Rotterdam is vreselijk geschrokken van het tramongeluk op de Erasmusbrug van vanmorgen. 15 mensen raakten daarbij gewond en een aantal daarvan moesten ook naar het ziekenhuis. Een oproep van de Amsterdamse politiechef dan, die vraagt LHBTIQ-plussers om het altijd te melden als ze tijdens de Pride te maken krijgen met intimidatie of geweld. Hij snapt dat dat niet altijd makkelijk is, maar zegt ook: we hebben alle informatie nodig om het aan te pakken. Naar Mark Anthony dan, de zanger en acteur, die is namelijk voor de 8e keer vader geworden.
9: Oh.
8: Mila heet zijn nieuwste aanwinst en die heeft hij gekregen met zijn vrouw Nadia Ferreira. Toen dacht ik, ah, toch even dat duo googelen, want zij zag er zoveel jonger uit. Nou, dat bleek te kloppen. Hij is 57 en zij 27. Nou, is dat natuurlijk veel, maar in Hollywood niet gek.
9: Ja, kan een hoop. Kan een hoop.
8: Maar toen dacht ik, hij heeft 8 kinderen. En toen zag ik dat zijn oudste dochter, Arianna, 32 is. 5 jaar ouder dan haar stiefmoeder.
9: Wat? En dat is raar.
8: Daar ben ik ze toch even kwijt, merk ik aan mezelf.
9: Ja, dat wordt wel ingewikkeld.
8: Ook omdat het een dochter is.
9: Ja.
8: Maakt het nog gekker.
9: Kijk, ik begrijp best wel dat als je op een gegeven moment ergens weer op de markt komt en je denkt, ja, zeg maar, hè, ze liggen aan mijn voeten. Dat je,
8: ja.
9: Nou, ik snap best dat je dan, nou ja, ook wat jonger gaat kijken. Alleen ja, jonger dan je eigen kinderen wordt op een gegeven moment toch wel.
8: Nou, dat is wat mij betreft altijd toch een beetje gek.
9: Dat voelt wel raar, toch?
8: Ja.
9: Ja, ja. Oké. Okay.
8: Wilde ik toch even gezegd hebben. Ja, en dan nog even dit. Sommige vrouwtjeskikkers hebben een hele bijzondere manier om mannetjeskikkers af te wijzen die met hen willen paren.
9: Jij bent even in de bosjes gaan liggen.
8: Ik ben even in de bosjes.
9: Even lekker,
8: even
9: ja.
8: Kijken hoe ze dat doen.
9: Ja, precies.
8: Dan doen ze dus alsof ze dood zijn en dan gaan ze bewegingsloos op de rug liggen. En kunnen ze zelfs even stoppen met ademen. Alles om die gozers maar niet te hoeven.
9: Oh, echt?
8: Ja.
9: Wat goed zeg.
8: Ja, maar, lekker makkelijk.
9: Oh, maar ik kan ook eindeloos naar die David Attenborough documentaires kijken. Gewoon al die verhalen over. Overal is wel iets voor bedacht. Dat is toch echt zo?
8: Ja.
9: Het is toch gewoon. Elk dier heeft wel weer. Dan is er weer eentje die dan zo ademhapt. En dan kan hij 6,5 kilometer onder water. En dan maken ze daar een gangetje. En daar leggen ze de eitjes. Want daar komt geen zon. En dan wordt het, weet ik veel. Er is altijd wel een mits en een maar. Het werkt gewoon altijd.
8: Ja, het zijn wonderlijke dingetjes.
9: Eigenlijk zijn wij mensen gewoon hartstikke saai.
8: Ja, wij doen het hartstikke saai. Wij zeggen gewoon nee als we iets niet willen.
9: Ja.
10: 538 Bas en Dylan.
9: Zijn we met zometeen Jennifer Lopez en eerst Mark Amber. Dit is Belong Together.

0: hoop vragen krijgen we de hele dag bij 538. Want onze vriend en collega Dylan Boet, die is de Vierdaagse aan het lopen. Hij heeft vorig jaar gezegd dat hij het allemaal een beetje gedoe vindt. Hij vindt dat de Vierdaagse zichzelf nogal serieus neemt. En dat hij hem, als het moet, nog op zijn sloffen zou lopen.
1: Nou ja, daar is hij inmiddels al wel behoorlijk van teruggekomen. Want we hebben vandaag meermaals contact gehad met toch wel een gebroken man. Met opgezwollen voeten vol blaren. Ja. Want het valt hem zwaar.
0: Het valt hem absoluut zwaar.
1: Maar...
0: En dus zijn er ook een hoop mensen die vragen, gaat hij het redden? Dat is ook een vraag die wij niet kunnen beantwoorden. Over een klein uurtje gaan we even met hem bellen. Dan horen we een beetje hoe dat vandaag gevallen is. Maar.
1: Zojuist krijgen wij de melding dat meneer in ieder geval de etappe van vandaag helemaal uitgelopen heeft.
0: Ja!
1: En dat vinden wij dan toch knap.
0: Nou, dat vinden wij absoluut knap. Ja, en wat je zegt, we hebben af en toe contact gehad vandaag. Ja, gozer is gebroken.
1: Hij heeft er in totaal 11 uur en 57 minuten over gedaan. Dus vlot gaat hij niet.
0: Nee, maar
1: het is geen race.
0: Nee, precies. Wij vinden het waanzinnig dat hij hem gelopen heeft. Ook respect voor alle andere lopers.
1: Echt.
0: En wat ik zeg, over een klein uurtje, dan horen we het van de man zelf.

0: 538, je hoorde Marshmallow en Another Drink is deze week de favorite. We moeten onze excuses maken.
1: 538, Bas en Dylan.
0: We hebben Nederland aan een nieuwe verslaving geholpen. En dat neemt echt de vormen aan van Flappy Bird, Candy Crush, Farmville, hoe heet al die dingen allemaal?
2: En die allemaal bij elkaar opgeteld,
0: nou,
2: denk ik wel.
0: Dat inderdaad. De hele dag komen er berichtjes binnen van mensen die het ons kwalijk nemen. We spelen namelijk elke dag kip of ei. Zometeen gaan we dat ook weer doen op de radio. Een doodsimpel spelletje met steeds twee opties. En de vraag is, elke keer, wat was er eerder? Maar het is dus sinds deze week ook een spelletje voor op je telefoon. Wat je gewoon lekker tijdens de vakantie thuis 's avonds op de bank kan doen. Zelfs Roxy Dekker die heeft het gespeeld.
3: Wat was eerder, KLM of Schiphol? Schiphol? Let's go. GTA of Fortnite? GTA. Know your games. Portemonnee of creditcard? Portemonnee. Portemonnee. Alfred Jodocus Kwak of de Fabeltjeskrant? Oeh, ik denk Fabeltjeskrant. Ja. Tim Sanders of Daan Boom? Jezus, moet ik dan zeggen wie ouder is? Wie ik denk dat ouder is? Is ook lullig. Daan. Klopt. Plastische chirurgie of antibiotica? Antibiotica. Oh, wat? Ik heb een score van 5. Is dat goed?
0: Nou, Roxy, is dat goed? We hebben het spelletje afgelopen maandag gelanceerd. En momenteel staat luisteraar Maartje bovenaan met 294.
2: Dus dat is wel overdreven veel, hoor.
0: Dat is zo bizar. Probeer ons of andere luisteraars te verslaan. Ga naar 538.nl/kipofei. Daar kun je het spelen. 538.nl/kipofei. En let op, want het is een

0: Dit is ook echt iets wat dan weer alleen ons overkomt. Ik zit net de oude hoeren hier, dat we dus heel Nederland aan een verslaving hebben geholpen. Ja, we hebben kip of ei, spelletje wat we altijd doen. Dat hebben we nu ook online, kun je dat spelen. Maar het is even overbelast.
1: Mensen zijn te enthousiast geworden. En dat snap ik, want het is ook heel leuk.
0: Het is hartstikke leuk. En ik zorg dat het zo snel mogelijk weer voor je werkt. 538.nl/kipofei, daar kun je meespelen. Maar we gaan op de radio sowieso ook een editie doen. Nou, die werkt altijd. Die gaat overal doorheen. De vraag is dus, wat was er eerder? De Action of de Mediamarkt? Antwoord kun je erop in de 538-app. Ga eventjes bij jezelf na. Denk gewoon even terug aan die jaren, weet je wel. En wat zag je eerder in het straatbeeld? De Action of de Mediamarkt. Drop even berichtje in de 538-app. En laat ons weten wat dat is, want kom je zo meteen op de radio, dan krijg je van ons een exclusief 538-strandlaken. Vraag is dus, wat was er eerder? De Action of de Mediamarkt?
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Roborob robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduur.

0: Vorder je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Voor minder. Simpel.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: 538 Nieuws. 5 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Eva Vloom. De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij in Nijmegen, waarbij een jongen van 18 om het leven kwam. Zijn familie zegt dat het zinloos geweld was. De politie laat dat nog even in het midden. Vanaf volgende week worden er boetes uitgedeeld op de Merwedebrug aan vrachtwagens die er ondanks het verbod toch overheen rijden. Het kost ze dan €500. De brug is afgesloten voor zwaar verkeer omdat die verzwakt is, maar sommige chauffeurs negeren dat omdat ze anders heel erg om moeten rijden. In Noorwegen zijn de aanslagen in Oslo en op het eiland Utøya herdacht. Die zijn vandaag precies 15 jaar geleden. Er kwamen toen bijna 80 mensen om het leven, vooral tieners die op zomerkamp waren op Utøya. De dader, Anders Breivik, zit een gevangenisstraf van 21 jaar uit. Die kan nog verlengd worden. En alle deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse moeten nu klaar zijn met wat bekend staat als Roze Woensdag. Die dag heet zo omdat hij in het teken staat van de LHBTIQ+ acceptatie. Veel wandelaars waren daarom vandaag ook in het roze gekleed. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt op steeds meer plekken droog vanavond met ook een zonnetje. Morgen is het overwegend droog en wordt het maximaal 24 graden. En tot zover het 538 nieuws.
8: Dan een verkeer met de drie grootste vertragingen. Eentje op de A16 in de richting van Rotterdam bij Klaverpolder 38 minuten. En op de A17 in de richting van Dordrecht bij Klaverpolder 33 minuten. A22 in de richting van Velsen bij de Velsertunnel 26 minuten. En de flitsers vind je op de A1 tussen Apeldoorn en Barneveld bij Radio Kootwijk 71.9. A7 in de richting van Den Oever bij Berkhout 32.4 en op de A7 in de richting van Bolsward, dat is bij Witmarsum 108.1. A9 Alkmaar Haarlem bij Heemskerk 56.5, op de A15 in de richting van Rotterdam bij Ridderkerk 66.2 en op de A15 tussen Rotterdam en de Maasvlakte bij 45.5. A16 in de richting van Rotterdam bij Ridderkerk 27.3 en op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij Zevenbergen 6.8. A27 in de richting van Almere 114.9 en op de A30 in de richting van Ede bij Lunteren 16.1.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
15: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
16: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
20: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Bas en Dylan.
8: Zijn we zometeen het antwoord op de vraag... wat was er eerder, action...

0: vraag is elke avond hetzelfde. Welk van de twee was eerder? En vandaag is de vraag, wat was eerder? Action of Mediamarkt? Hallo Gijs.
1: Goedemiddag, Magijs.
0: Hallo, hi. Heb jij een heerlijke woensdag?
1: Ik heb een fantastische woensdag vandaag.
0: Ja. Zijn, zeg maar, een van deze winkels, zijn dit plekken waar jij lekker kunt struinen?
1: De ene daar struint mijn vrouw en de andere struin ik. En dan mag je zelf weten welke.
0: Ja, nou, ik kan zo'n invulling doen.
1: Oké.
0: Jij loopt allemaal van die tuinverlichting naar buiten en, zes zakken Twix.
1: Ja,
0: dat hebben ze daar. De vraag is dus, wat was er eerder, Action of de Mediamarkt? We duiken even de geschiedenis in. En laten we dan eens starten met de Action. De winkel is begonnen in Enkhuizen met restpartijen die voor een prikkie de deur uitgingen. En inmiddels kun je ook buiten Nederland naar de Action. Het principe is bij iedereen hetzelfde. Je komt binnen voor een nieuwe set vaatdoeken en je gaat dus met die nieuwe tuinverlichting en de doos 4 kilo drop naar buiten. Dat is een beetje hoe het werkt. Dan de Mediamarkt. De elektronica winkel die werd opgericht in München. Ze hebben een paar jaar geleden overigens een dure storing gehad, waardoor het hele assortiment urenlang voor 95 cent te bestellen was. Alles. Televisies, koelkasten, 95 cent. Gelukkig hadden ze de fout snel door.
2: Ik denk, gelukkig.
0: Voor zichzelf. Ja. Bij de Action zijn ze er nog niet uit, denk ik. Want het is gewoon het hele concept. Dat alles 95 cent kost.
1: Ja, dan kun je voor een euro de hele winkel kopen.
0: Zo is het. Zegt u het maar, wat was er eerder?
1: Volgens mij de Mediamarkt.
3: Nou, dan zal ik de balans maar eens even opmaken.
0: Doe dat maar eens even.
3: De Mediamarkt komt uit 1979. En de Action uit 1993. Dus je hebt helemaal gelijk.
1: Helemaal fantastisch.
3: Dat is het zeker.
0: Gijs, gefeliciteerd, jongen.
1: Is goed, dank
0: je. Je krijgt een limited edition 538 strandlaken van ons voor deze zomer.
1: Oh, dat is lekker.
0: Super. Kleine update. Dit spelletje is dus ook online te spelen sinds deze week. Ik heb het net even geroepen, want mensen zijn totaal verslaafd. Kom er zo even op terug, want er zijn zoveel mensen gaan spelen dat die eruit ligt. Dus ja, we gaan nog even klikken hier en daar.

0: 538, you're the somber and my body isn't ready. Onderweg voor je Alesso, Becky Hill en ook Phil Collins na een kort intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
2: Waarom wil het kabinet goedkopere treinen in de zomer? Omdat de zon gratis is, de trein blijkbaar niet.
1: Het antwoord is...

0: Sorry even, maar wat voor rollercoaster is dit?
1: Ja, een hele erge.
0: Oh, wat erg.
1: Maar nu gaat de rollercoaster de goede kant op.
0: Nou, laten we dat hopen, verdomme. Het ding is, we hebben een spelletje, kip of ei. We hebben het net weer op de radio gespeeld. Het doodsimpel spel. Elke dag 2 opties. En de vraag is welk van de 2 was eerder. Dat spel kun je sinds deze week ook online spelen. Dat hebben we net eventjes geroepen op de radio. En toen gingen er zo belachelijk veel mensen spelen. Wat ik begrijp, want de afgelopen 2 dagen heb ik zoveel berichten gehad van mensen die zeggen, ik ben verslaafd. Het is echt, ik kom er niet meer vanaf. Hij doet het. 538.nl/kip of ei. Voor zolang het duurt.
1: Ja. Speel het rustig, met mate. Je mag ervan genieten, maar doe een beetje voorzichtig, mensen.
0: Echt Flappy Bird praktijken, holy shit. Ja. 538.nl/kip of ei, daar kun je naartoe. En proberen ons en andere luisteraars even te verslaan. En laat hem een beetje heel, doe een beetje voorzichtig. Zometeen het nieuws van Eva, wat heb je?
1: Nou, waarom een sterrenchef uit Zuid-Korea misschien de bak in moet.
0: Oh.
2: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
3: 21, 22 en 23 augustus.
2: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
3: Win bij 538 vanaf 3 augustus.
2: Exclusieve weekendtickets.
3: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Check 538.nl.
1: Ja. Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elk

0: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
1: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it. Let's
11: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000.

0: sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
0: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Het is 6:03. Het weerbericht. Vanavond kan er lokaal nog een bui voorkomen. Daarna blijft het droog. En ook morgen droog. Het wordt zo'n 21 graden. Dan het verkeer. 3 grootste vertragingen vind je op de A9 in de richting van Alkmaar bij Velsen, 30 minuten. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij Klaverpolder, 43 minuten. A17, Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder, 30. En de flitsers onder andere op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij Bokstel, 126.6. En op de A2 in de richting van Eindhoven bij Liemde bij 132.0. Staat er eentje op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Apkoude, 37.7. En op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij Witmarsum, 108.1. A9 in de richting van Haarlem bij 56.8. En op de A16 bij Bergse Hoek, 10.6. A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen, 6.8. En op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 114.9. Eentje op de A30 in de richting van Ede bij Lunteren, 16.2. En op de A35, dat is in de richting van Hengelo, bij 69.2. Het is de middagshow Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
5: Goedemiddag. De Erasmusbrug blijft tot zeker het begin van de avond dicht voor verkeer na de trambotsing van vanmorgen. De twee trams worden nu voorzichtig weggetakeld omdat ze onder spanning staan. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de Merwedebrug rijden, kunnen daar vanaf volgende week een boete voor krijgen. Die brug is afgesloten voor zwaar verkeer omdat die verzwakt is, maar sommige chauffeurs negeren dat omdat ze anders heel erg om moeten rijden. Hebben we de Tour de France natuurlijk nog. Vandaag was de 17e etappe en de Belgische Jasper Philipsen was daarbij de snelste. De eigenaar van een Zuid-Koreaans restaurant.
4: Jij wil een muziekje natuurlijk, niet allemaal gauw. Ja, komt u maar hoor.
5: Ja, de eigenaar van een Zuid-Koreaans restaurant met 2 sterren, die moet misschien een jaar de bak in en een flinke boete betalen. Hij heeft namelijk jarenlang zijn sorbet-ijs gegarneerd met mieren. Die mieren werden massaal geïmporteerd uit Amerika en Thailand, maar mieren zijn niet goedgekeurd om te eten in Zuid-Korea. Dus daarom hangt er nu een straf boven zijn hoofd.
4: Ja. Zou die erbij verteld hebben dat het mieren zijn? Want dat lijkt me nogal een onaangename verrassing eigenlijk.
5: Ik denk het eigenlijk niet, want het kwam allemaal aan het licht toen er een voedselresistent.
4: Niet een voedselresistent, nee, even voor de duidelijkheid.
5: Ik dacht, ga ik het nou in Engels zeggen, maar dat moet ik natuurlijk helemaal niet doen. Toen er een eetresistent langskwam en die kwam erachter dat het mieren waren.
4: Ja, oké.
5: Ja, nou, een hond uit Nunspeet dan, die had 6 onderbroeken gegeten. Dat gebeurt volgens dierenartsen wel vaker dat ze een onderbroek eten. Maar zoveel, dat hadden ze bij de dierenpraktijk daar ook nog nooit gezien. Ze hebben hem een braakmiddel gegeven. Daardoor heeft hij alle onderbroeken weer uitgespuugd. Wat me toch een vrij kolderiek idee lijkt. Maar het gaat wel weer goed met hem nu.
4: Ik begrijp de smaak van honden niet zo. Honden,
5: ik denk we kunnen concluderen dat ze geen smaak hebben.
4: Nee, dat idee heb ik ook. Ja, kijk, als je iedere dag van die brokken zit te kanen, dan kan je sowieso wel een en ander betwisten. Maar ik vind katten bijvoorbeeld, die vinden lekkere dingen lekker. Snap je? Die vinden gewoon van. Ik denk van die kattenpaté, hoe heet die? Zo hoor je gewoon van dat geprut. Dat natvoer en zo. Ja, dat lijkt me eigenlijk. Hè, dat lijkt me prima. En een visje. En die hebben wel echt smaak. Maar honden, dat maakt er gewoon niet uit.
5: Zover wil ik niet gaan. Maar inderdaad, honden, die zijn echt van dom vreten. En katten kijken ook.
4: Je hebt 2 katten. Zou je niet af en toe, als je dat bakje openmaakt.
5: Nee, jij zegt dat steeds. Maar ik ga echt over mijn nek van het idee al.
4: Nou, maar jij vindt leverworst ook niet lekker en zo, hè?
5: Dat klopt.
4: Daar beginnen we al, ja. 5-3-8 Bas en Dylan. Ik zou het zo proberen. Even dankjewel. Ed Sheeran hoor je zo na Shakira.

0: Ed Sheeran, Bad Habits.
1: 538. Bas en
0: Dylan. Ik loop hem op mijn sloffen als het moet. Dat is de tekst die Dylan vorig jaar uitsprak, onze vriend en collega. En nou ja, dat kan je zeggen. Behalve als het over de Vierdaagse gaat. En daar zijn toevallig heel veel mensen die dat dan aan het hart gaat. Dus hij kon rekenen op een gigantische stroom aan kritiek. En dus zat er niks anders op dan de Vierdaagse dit jaar zelf lopen. Dat is hij aan het doen. Gisteren hebben we hem gesproken. En vandaag heb ik hem op de app af en toe gesproken. En dat leek al wel taai te worden.
2: Ja, we hebben ons wel even zorgen gemaakt.
0: We hebben ons absoluut zorgen gemaakt. Maar, klein uurtje geleden kwam daar het goede nieuws. Dylan heeft het gehaald! Ja, Dylan, je bent gewoon een winnaar eigenlijk.
3: Nou ja, we zijn pas op de helft, hè. We zijn pas op de helft. Maar het is een echt krankzinnige, sorry voor mijn taalgebruik, maar echt een krankzinnige kutdag geweest. Het is echt ongelooflijk. Ja.
2: Waar zat hem dat dan in?
3: Nou ja, kijk, gisteren liep ik eigenlijk vrij soepel. Dus ik heb de eerste 25 kilometer toen aan één stuk doorgelopen. En daarna toen zag ik, ik kom best wel vroeg binnen. Dus ja, toen heb ik heel veel pauzes genomen, gewoon om het lekker een beetje uit te zingen. Je moet voor 5 uur 's middags binnen zijn. Dus ik had een beetje zo uitgekiend dat ik om 4:15 binnen was. Nou, prima, wel een beetje moe in de beentjes. Mm-hmm. Ja, en vanmorgen, ik word gewoon wakker. Ik was helemaal verbrand. Dus ik had een soort halve zonnesteek. Ik was aan het zweten, ik was duizelig, misselijk. Bijna gewoon een koortsig gevoel. Ja, en ik trekte mijn schoenen aan. En mijn voeten waren zo opgezet dat die al knelden vanaf het moment dat ik ze aandeed. Dus ik heb gewoon 50 kilometer gelopen met schoenen die voelden als een maatje te klein. Ja, dat is gewoon niet lekker.
0: Nee, absoluut niet. En het zit dan vooral in de voeten. Het is niet dat ook de knieën meespelen en zo.
3: Nee, ik heb echt heel veel mensen vandaag gezien die last hadden van hun liezen of knieën of schenen. Dat heb ik allemaal niet. Dus ik ben wat dat gaat echt blessed, zoals de cool kids zouden zeggen.
0: Ja, zeker.
3: Maar nee, mijn voeten zijn gewoon helemaal kapot. Ik zit ook voor het punt van het Rode Kruis. Omdat op het moment dat ik jullie op ga hangen, ga ik meteen bij het Rode Kruis naar binnen om mijn voeten te laten controleren. Want er zijn inmiddels ook een paar blaren bijgekomen.
2: Maar heb jij ook overwogen om te stoppen vandaag?
3: Nou ja, ik begon dus al moeizaam vanwege die schoenen en pijn in mijn voeten en weet ik wat allemaal. En toen na 5 kilometer dacht ik, ja weet je wat, nou, voor wie doe ik het ook? Ik stop er lekker mee. Maar toen bedacht ik me dat we hebben natuurlijk de radio heel erg opgeblazen.
0: Ja,
3: op social media heel erg opgeblazen. En die dingen zijn allemaal zijn miljoenen keren bekeken. En nou, ik denk echt zonder grappen langs de kant in 2 dagen tijd 200 keer heb gehoord. Waar zijn je sloffen? dus zeg maar, nu de stekker eruit trekken. Dat zijn in mijn voeten en weet ik wat allemaal. En toen na 5 kilometer dacht ik, ja weet je wat, nou, voor wie doe ik het ook? Ik stop er lekker mee. Maar toen bedacht ik me dat we hebben natuurlijk de radio heel erg opgeblazen.
0: Ja,
3: op social media heel erg opgeblazen. En die dingen zijn allemaal zijn miljoenen keren bekeken. En nou, ik denk dat ik echt zonder grappen langs de

0: De blessure die komt op deze manier wel aardig dichtbij, heb ik het idee.
1: Ja, goed. Er zijn mensen die vanwege blaren moeten stoppen. Dus ik ga ze zo bij het Rode Kruis, laten testen.
0: Ja.
1: Volgens mij zijn ze nog klein en dicht en nog wel netjes. Dus hopelijk gaan ze tenminste, ik ben ervan overtuigd dat ze ze goed gaan behandelen. En dat ik daar morgen geen last van ga ondervinden.
0: Maar als je dit zo opmerkt vandaag, hoe kijk je dan aan tegen dat je nog 2 dagen moet?
1: Ja, dat wordt wel pittig. Morgen is een befaamde route, de 7 Heuvelenloop. Dus die gaat, dat is de route met het meeste hoogteverschil.
2: Die heb ik wel eens gerend, misschien leuk om te weten. Misschien kan je dat overwegen.
0: Oh. Ja.
1: Hoe ging dat heen?
2: Ja, ik was heel goed getraind, dus dat ging eigenlijk prima. Maar goed, vertel.
1: Oké, goed. Morgen is de 7 Heuvelen en dat is wel een pittige volgens de kenners, maar... volgens de meeste zijn de eerste 2 dagen, zeker voor de 50 kilometer lopers, de saaiste.
0: Okay.
1: Morgen komen we door veel dorpen, door veel steden. En aan het begin werd tegen mij gezegd, ja, het publiek zweept je op. Het publiek trekt je er doorheen. En toen dacht ik, ja, wat een gelul, weet je wel. Als je pijn hebt, heb je pijn. Maar het is echt waar. Het is echt waar. Al die mensen langs de kant, je hebt serieus geen pijn meer.
0: Nee.
1: Tot je er weer tot op uitloopt. En je weer met je eigen gedachten bij jezelf bent. Mm. En dan denk je, ik heb pijn. En dat is 50 kilometer lang, hoor.
0: Ja, dat zijn een hoop uren.
1: Ik heb er gewoon 12 uur over gedaan.
0: Ik las ergens in de reacties dat vrijdag eigenlijk niet telt. Want dan word je zo gedragen, daar vlieg je doorheen. Ik weet niet of dat zo is, maar daar hoop ik dan voor je. Want dan hoef je nog maar 1 dag.
1: Zeker. Ja, maar zo voelt het voor mij ook. Het voelt voor mij echt als 1 dag.
0: Ja.
1: Omdat die vrijdag, zeg maar, dan ben je al zo ver. En dan inderdaad, dan al die mensen die je aan gaan moedigen, dat moet goed komen. Maar goed. Nou,
0: ga lekker vroeg naar bed. Zorg dat je de voeten even goed laat behandelen zo. En we hopen je morgen om dezelfde tijd. Dat is al over 24 uur ook, hè, moet je maar denken.
2: En heb je de derde ook al gehad?
0: Ja, heb je de derde al gehad. Dus we hopen je weer te spreken in een misschien wat betere staat. Maar je gaat hem gewoon halen, Deel.
1: Ik sprak net een van de militairen. Er loopt natuurlijk altijd een hele militaire kolonne mee.
0: Zit jij al praten of zo? Of wat?
1: Vertel. Ja, weet ik veel hoe laat het gesprek is afgelopen.
0: Nee.
1: Dat zei toch niet gekregen. Dus, maar die zei, vanaf morgen is het alleen nog maar teruglopen. En dat vond ik een hele mooie.
0: Dat is een hele mooie. Je bent over de helft. Deel netjes, jongen.
1: Ben ik nu uitgelopen?
0: Ja.

0: 538, Cameron Whitcomb, het is de middagshow. Je hoorde Kingdom of Fear. En zometeen... Ik weet niet waarom die vrouwen ineens beginnen te zingen.
1: Dat het zometeen zomer op je radio is.
0: Ik ben helemaal ontregeld. Allemaal knoppen. Wat gebeurt er dan als ik hier druk? Kijk, die moest ik hebben.
1: Leuk.
0: Nou, ook leuk. Zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Hoeveel mensen er vandaag zijn uitgevallen bij de Vierdaagse?
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: investeer een beetje in jezelf.
1: Met Cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
12: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
11: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
13: Het is Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
14: Honor the craving.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
16: 538 Nieuws.
17: 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De trambestuurder die op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram knalde, was niet onder invloed, dat zegt de vervoersmaatschappij. Wat dan wel de oorzaak was van het ongeluk, wordt nu nog onderzocht. Er zijn vandaag 5 wandelaars gedisqualificeerd op de Nijmeegse Vierdaagse. 3 daarvan zijn soldaten die met een te lichte rugzak liepen. Die moet voor hen namelijk minstens 10 kilo zijn. De anderen hadden een deel van de route afgesneden. De Belgische Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een heuvelachtige rit van 175 kilometer. Morgen beginnen de zware beklimmingen in de Alpen. En president Trump wil dat FIFA-baas Infantino de nieuwe baas van de VN wordt. Dat schrijven Amerikaanse media. De huidige leider Guterres stopt eind dit jaar. En volgens Trump is Infantino de ideale opvolger. Hij heeft volgens hem de bijzondere gave om mensen samen te brengen. Heb ik het weer nog voor je. Het wordt op steeds meer plekken droog vanavond. Morgen is het ook overwegend droog en dan wordt het maximaal 24 graden. En tot zover het 538 nieuws.
18: Dan een verkeer, de 3 grootste vertragingen. Eentje op de A15 tussen Oostvoorne en Ridderkerk bij Pernis. 24 minuten door een ongeluk. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug 35 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder 26 minuten. En de flitsers vind je onder andere op de A7 in de richting van Den Oever bij Berkhout. Hectometerpaal is 32,4. Op de A7 tussen de grens met Duitsland en Groningen bij Winschoten 245,0. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij Heemskerk 56,5. A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen 6,8. En op de A27 in de richting van Almere bij 114,9. A28 Utrecht-Amersfoort bij Zeist 8,2. En op de A30 tussen Barneveld en Ede bij Lunteren 16,2. A35 Enschede-Hengelo bij 69,2. En op de A67 was in de richting van Eindhoven bij Eersel 5,9.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3 sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: 538.
16: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
14: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
18: Zijn we. Zometeen hoor je Taylor Swift Opalite in de middagshow. En eerst Teddy Swims, dit is Mr. Know-It-All.

0: 538, Taylor Swift.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Soms moet je je neus eventjes uit andermans zaken houden. Dat bleek een tijdje geleden toen ik, en jij ook wel een beetje, Eva, ons even gingen bemoeien met de zaken van Dylan. Maar dat kwam door een berichtje wat ik kreeg. En dat was niet zo handig. Het ging zo. Ik krijg vanavond een appje. Hi Bas, kun je Dylan morgen op aanwezig zetten? Hij zit dan bij mij voor een gesprek. Wat voor gesprek heb jij?
2: Ik heb geen gesprek met niemand.
0: Maar jij kan niet liegen. Ik zie het aan je. En ik weet niet van wie dit komt. Ik heb ook nog niet gereageerd, omdat ik er helemaal niks van begrijp. En normaal zou je zeggen, als zoiets gebeurt, laat het varen. Maar wij zagen allebei toen even dat er gebeurde iets met Dylan. Het was iets wat hij niet wilde vertellen.
3: Ja, hij was ongemakkelijk.
0: Ja, maar zeg maar wel op een lachen. Maar het was iets leuks. Wij wilden erachter komen wat het was. Na een dag wist ik iets meer. Ik was namelijk even terug gaan appen.
4: En uiteindelijk terug gaan appen. En toen kreeg ik dit bericht. Mag je als niet verzonden beschouwen.
2: Dat is raar.
4: Ja. Maar jullie zitten hier met z'n tweeën een soort toneelstuk op te voeren. Hey, en ik ben de slachtoffer van.
3: Nee, lekker makkelijk om dat te zeggen als je niet wil dat wij iets ontdekken. Maar deze journalisten laten zich niet afmaken.
0: Luisteraars zijn zich ermee gaan bemoeien. Die hem ergens spotten. En er gebeurde van alles. Ja, uiteindelijk. Ja, we hadden dat nummer, hè.
4: Ik had dat nummer natuurlijk. Ik heb even gebeld.
2: Oh ja. En wat heb je, wat dan?
3: Oh, wat een kat in het nauw naast mij.
5: Goeiedag.
4: Hi Sabine, met Bas, Radio 538. Jij hebt mij van de week een berichtje gestuurd.
5: Dat klopt, ja. Ik heb jou ook laten weten dat het bericht was niet verzonnen kon beschouwen. Ik had per ongeluk een bericht naar jou gestuurd en dat was niet de bedoeling.
4: Wat het betreft Dylan.
5: Nou, het geval wil dat ik voor casting werk en dat wij Dylan op het oog hadden voor een programma. En ik heb hem afgelopen week ontmoet. Dat klopt inderdaad. Dat is helaas niks geworden, dus dat gaat niet door.
4: En dat weet hij zelf ook al?
5: Dat weet ik niet.
4: Dankjewel voor het opnemen.
5: Geen enkel probleem.
4: En succes met het programma.
5: Ja, jullie ook. Dankjewel.
2: Mooi dat je zo achterkomt. Ja.
3: Maar wat was dit voor een programma dan?
2: Ja, dat maakt allemaal niet uit.
3: Maar waarom zeg je dat niet gewoon tegen ons?
2: Ja, ik mocht dat niet zeggen.
0: Want je hebt dus dat gesprek gehad met haar en jij komt er nu.
2: Ze zouden het deze week laten weten. Dus ik denk, dat zal er wel vrijdag zijn of zo.
3: Maar het is donderdag geworden.
2: Ja, het is donderdag geworden. Nou, van harte gefeliciteerd. Leuk dat ze het aan jou verteld hebben.
3: Vind je dit heel erg?
2: Nee. Het kost me wel 1250 euro.
0: Daarom zei ik, soms moet je eventjes je neus uit andermans zaken houden. Maar mensen moeten ook gaan opletten waar ze berichtje naar sturen. Ja. Je kan naar iedereen een bericht sturen, behalve naar mij natuurlijk dan. In dit geval.
3: Dat had zij best kunnen weten.
0: Ik weet dan nog steeds niet wat voor programma dit was. Dat zit me niet lekker.
3: Nee, misschien moeten we deze wond toch weer een beetje open gaan krabben.
0: Je kan ons volgen. We zitten normaal in de avondshow. En we heten 538 Avondshow op Instagram en TikTok. Zullen we deze ook nog even delen? Want het is de moeite waard om eventjes dat gezicht van Dylan te zien. 538 Avondshow op Instagram.

0: 538, Alex Warren en Passenger. En ik kan niet vroeg genoeg beginnen met dit eventjes tegen je.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Ja.
0: Kijk, we gaan vanaf 3 augustus tickets weggeven voor de Formule 1 in Zandvoort. Alleen, het ding is, dit is die allerlaatste editie in Zandvoort. Dat het zo dicht bij je huis is dat je er naartoe kan. Dus zet het met, met viltstift, wilde ik zeggen.
2: Ja, een permanent marker zou ik ervan maken.
0: In het geval dat je het van plan was met Wasco te doen. Maar doe het echt met een dikke stift. 3 augustus in je agenda. Vanaf dan maak je kans op 2 weekendtickets voor de Dutch Grand Prix. Dus ja, zorg dat het in de agenda staat. Oproep horen is bellen. En eerlijk is eerlijk, er zijn een hele hoop mensen die dit willen. En misschien deze keer nog wel meer. Ja. Ik zie nu ook al die telefoon gaan. Ja, jongens, hartstikke lief, hartstikke leuk. En ik vind het leuk om je te spreken, echt. Maar vanaf 3 augustus is het zover. Als je dan de oproep hoort, dan moet je bellen.

0: Goedemiddag, Never Forget You, you're the Afrojack. En hij was erbij tijdens Tomorrowland afgelopen weekend. Net als wij bij 538. En het was een waanzinnig weekend met een hele hoop highlights die je allemaal kunt checken op 538.nl. Of hou de socials even in de gaten. Daar huppelt af en toe nog even wat voorbij. Het was waanzinnig, dus check dat zeker eventjes. Het is de middagshow, Bas en Dylan. Zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Thuisbezorgd, die krijgt op zijn kop voor vage extra kosten.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: deze week ook extra goedkoop? Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: It's playtime.
5: Easy Toys.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: Het is 538, 2:02. Het weerbericht is bewolkt met wat buien. En het wordt morgen een... Ah god, ik heb weer het weerbericht voor mijn neus van... wat is het? Vanmiddag, daar heb je helemaal geen reet aan.
7: Wil je even weten wat voor weer het wordt?
6: Nou, morgenochtend blijft het droog, ik heb het. En het wordt zo'n 21 graden. Kijk, dat is het allerbelangrijkste. Het verkeer, de 3 grootste vertragingen. Eentje op de A9 in de richting van Alkmaar bij Velsen, 15 minuten. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 26 minuten. A17 in de richting van Dordrecht bij Klaverpolder, 10. En de flitsers, onder andere op de A7. Dat is in de richting van Groningen bij Winschoten, 245.0. Op de A15 tussen Gorkum en Rotterdam, 66.1. En op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij Zevenbergen, 6.8. A27 in de richting van Almere bij 115.0. A28 in de richting van Amersfoort bij Zeist, 8.5. En op de A30, dat is in de richting van Ede bij Lunteren, 16.2. A35 Enschede-Hengelo bij 69.2. En de rest in Flitsmeister. Het is de middagshow, Bas en Dylan en het nieuws krijg je van Eva Vloon.
8: Goedenavond, er zijn bijna 1250 wandelaars afgehaakt op de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. 5 mensen mogen niet meer meedoen, bijvoorbeeld omdat ze een deel van de route afsneden. Het tramongeluk op de Erasmusbrug is voor de passagiers ook een mentale klap geweest, dat zegt de Rotterdamse burgemeester Schouten. Veel mensen zijn in shock. 1 iemand dacht bijvoorbeeld dat er een bom afging. 15 mensen raakten gewond. De man die eerder deze maand bijna uit een kapot vliegtuigraam werd gezogen, die heeft van zich laten horen. Hij zegt tegen de Britse krant The Guardian dat hij nog steeds pijn heeft aan zijn nek en hoofd en dat hij zich weinig kan herinneren van de dag. Het is nog niet bekend of die Ryanair, de maatschappij, gaat aanklagen.
6: Ik zag ergens ook dat hij nog steeds nachtmerries heeft. En dat
8: is dan echt zoals,
6: als quote, zo van dubbele punt. De man zei, ik heb er nog steeds nachtmerries van. Dan dacht ik, ja, maat, als ik met mijn hoofd uit het vliegtuig zou worden gezogen, dan zou mijn hele leven een nachtmerrie zijn, toch? De komende 20 jaar word je toch, schrik je toch wakker. Durf je nergens meer naast een raam te zitten.
8: Nee.
6: Je durft geen woorden meer met de vee uit te spreken.
8: Een vliegen is sowieso voorbij.
6: Dat sowieso. Dat zou ik nooit meer doen. Maar dat is echt, het heeft echt een nieuwe angst unlocked bij mij.
8: Ja.
6: Ik heb er nog nooit over nagedacht dat dat kan. Maar dit is gewoon een optie, man.
8: Eigenlijk is het ergst voor jou.
6: Ja.
8: Ja. Thuisbezorgd dan, die krijgt op z'n donder van de Consumentenbond. Als je er eten bestelt, dan krijg je namelijk vlak voor het afrekenen nog wat extra onverwachte kosten erbij. 2 tot 4 euro. En dat is al jaren zo. De Consumentenbond vindt dat Thuisbezorgd dat nu moet compenseren. Hoe dan precies, dat is nog niet duidelijk. Het gaat denk ik om een soort servicekosten, maar het is dus vaag een beetje waarvoor je is. Want die plastic toeslag, die zie je eerder al staan voor de bakjes en zo.
6: Ja.
8: Thuisbezorgd die heeft ook gereageerd. Die zegt, we herkennen ons niet in deze kritiek en we gaan er ook niet inhoudelijk op in.
6: Oh, nou interessant. Oké. Okay. Ja. Ik vind het wel wonderbaarlijk hoe dat dan altijd ineens zo duur wordt. Niet alleen bij Thuisbezorgd, ook bij van die flitsbezorgers, weet je wel. Die dan even binnen een uur inmiddels je boodschappen komen brengen. Maar dan denk ik altijd, nou prima, en we doen een pakje melk. En we doen een chips en een KitKat. En dan is het ineens 27 euro. En dan ga ik zo kijken en denk ik, ja, ik snap niet waarom.
8: Ja, dan vaak is het ook nog aanvullen tot een bepaald bedrag, minimumbedrag. Dus je wordt erbij genaaid.
6: En met dingen thuis bezorgen is het ook zo. Ik zou het graag heel vaak doen. Maar ik heb echt vaak dat ik denk, oké, dit is zo'n avond. Ga ik er even lekker voor zitten. En dan, kijk, met meerdere personen dan deel je al die extra kosten. En dan is het prima. Ja. Maar als ik voor mezelf, en dan zit ik gewoon dingen aan te klikken. Dan heb ik voor mezelf al 17 euro aan zooi in mijn mandje. En dan komt er nog van alles bij. Ja, dan zit ik voor 26 euro te kanen. Nou ja, dan vind ik wel op een gegeven moment gek worden hoor.
8: Ja, in je eentje op de bank is dat een beetje gortig natuurlijk.
6: Klopt.
8: Dan is het zo heet in Japan dat de kledingregels op kantoren zijn versoepeld. Mannen worden nu zelfs aangemoedigd om een korte broek aan te trekken, want dat zou airco-kosten schelen. Maar veel vrouwen moeten op sommige plekken nog wel een panty aan, en dat vinden ze oneerlijk, omdat het dat ook is. Maar die panty is dus om een verschijnsel tegen te gaan waar de Japanners een woord voor hebben: Unehara. En dat betekent beenhaarintimidatie.
6: Beenhaarintimidatie, wat moet ik me daarbij voorstellen?
8: Nou, dat je je geïntimideerd voelt dat iemand met beenhaar rondloopt. En dat, je dat, dat beeld aan je wordt opgedrongen.
6: Maar dat bij vrouwen dus? Het gaat
8: bij vrouwen, om, ja. Ik denk dat, want bij mannen zal het dan geen ding zijn. Want die mogen de korte broek aan.
6: Ja, ja, en dan zou ik het nu lekker vinden om hier... Dylan die loopt de Vierdaagse, onze grote vriend waar we normaal het programma mee maken. Dit is nou zo'n onderwerp waar ik hem dan graag even over zou horen.
8: Ja, wat zou hij dan allemaal zeggen? Ja. Zo, in die toon.
6: Ja. Maar dan neem ik die rol even op mee. Kijk, ik vind ook, vrouwen moeten het allemaal zelf weten. Alles mag. Maar ja, zeg maar hele harige benen. Ja, dat vind ik bij mannen eigenlijk ook al goor. Maar ja.
8: Ja, maar om ze dan in de hitte te laten zitten... dat vind ik toch te ver gaan, vriend Bas.
6: Ja, toch?
8: Ja.
6: Nou, zijn we eruit. Ja.
7: 5-3-8, Bas en Dylan.
6: Heb je toch Dylan nodig, hè? Dat is dan toch, ja, dat merk je dan toch. Hey, het is Post Malone hier.

0: 538 hoorde de Baza en Magnetic. We hadden het net even over thuisbezorgd eten bestellen en zo. En dan gaat bij mij, weet je wel, dan ik krijg dan meteen zin in friet. Ik wil gewoon friet, een frikandel. En daar heb ik zin in. Maar goed, ik heb met mezelf al afgesproken. 1 keer per 1/2 weken mag dat. Vorige week gedaan.
1: Dus vanavond niet?
0: Vanavond niet, dat kan niet. Ja, dat vind ik te snel. Maar goed, ik stond vorige week in die snackbar. En toen was daar een meneer, een volwassen meneer. Zeg maar, ik denk een jaar of 4, 35. En die meneer die bestelde een knakworst bij zijn friet.
1: Kan dat?
0: Die ze blijkbaar hadden. En ze pakt gewoon alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Met een tang. Zo'n ja, iets wat lange. Ja, ik denk eerder een bokworst heet dat dan, geloof ik. Hè?
1: Ja, een hele dikke knakworst.
0: Ja, en die pakt zij maar alsof hij iets totaal normaals vroeg. En dan dacht ik, dat is toch raar. Want dat betekent dat er meer mensen zijn die dat doen. Anders zouden ze hem wel uit het assortiment halen. Maar ja. Ik denk dat de knakworst echt de allerlaatste snack is die ik zou nemen in de snackbar.
1: Maar ik zit me ook even af te vragen, want normaal kook je een knakworst. Gingen ze hem dan frituren?
0: Niet gezien, weet ik niet.
1: Wonderlijk, wonderlijk.
0: Nee, ik heb niet, zeg maar, het hele proces van de knakworst gevolgd. Maar wat zou bij jou de laatste zijn die je zou nemen?
1: In de snackbar?
0: Ja?
1: Ja, ik vind de lumpia in een snackbar altijd raar. Want dat is lekker. Dat is nooit een lumpia zoals die bedoeld is, maar zo'n hele grote deegschijf. Snap je dat? Het is een hele grote. Het is echt voor reuzen gemaakt.
0: Waanzinnig. Maar goed, laat mij dan heel even dit moment aangrijpen om te vragen aan Nederland. Ja. Is er iemand? Iemand die een knakworst zou bestellen bij de snackbar? Dan weten we ook meteen of die ene meneer die ik vorige week gezien heb luistert. Dat is ook leuk. Maar meld je even in de 538-app. Want dat kan toch? Ik kan me gewoon niet voorstellen dat er iemand is die voor de knakworst gaat. Als er ook frikandelletjes zijn en

0: We hebben Nederland verslaafd gemaakt aan een spelletje. Dit heb ik je vandaag eerder verteld. Maar blijven maar berichten binnenkomen van mensen die zeggen... Wat doe je me aan? Gisteren de hele avond zitten spelen. Kan het niet loslaten. Vandaag niet aan werk toegekomen. Dat soort dingen. Het lijkt een beetje op wat er destijds met Flappy Bird gebeurde. Weet je wel. Doodsimpel spelletje. Wat we op de radio doen. Kip of ei. Kun je nu op je eigen telefoon spelen?
1: Yeah! Ja!
0: Het is doodsimpel. Je krijgt twee opties. En de vraag is steeds... welk van de twee bestond eerder? Roxy Dekker doet het even voor.
1: Wat was eerder? KLM of Schiphol? Schiphol? Let's go. GTA of Fortnite? GTA. Know your games. Portemonnee of creditcard? Portemonnee. Portemonnee. Alfred Jodocus Kwak of de Fabeltjeskrant? Oeh, ik denk Fabeltjeskrant. Ja. Tim Sanders of Daan Boom? Jezus, moet ik dan zeggen wie ouder is? Wie ik denk dat ouder is? Is ook lullig. Daan. Klopt. Plastische chirurgie of antibiotica? Antibiotica. Oh, wat? Ik heb een score van 5. Is dat goed?
0: Nou, dat valt aardig tegen, Roxy. Want momenteel bovenaan staat nog steeds Maartje... met 284 goed beantwoorde vragen.
2: Zo veel. Dus,
0: mocht je ons willen inhalen en vooral Maartje willen inhalen... ga eventjes naar 538.nl/kipofei en speel het zelf. Maar let op, het is een beetje verslavend. 538.nl/kipofei, daar kun je het vinden. Veel plezier ermee. Heel even terugkomend op de snackbar. Daar hadden we het net over. Ik was vorige week in de snackbar. En toen bestelde een volwassen man als snack de knakworst. Ja, sorry. Dan kan ik je niet serieus nemen. Ik dacht echt, dit moet de enige man zijn die dat doet. Maar... ze zijn er, onder de luisteraars. Mensen die de knakworst in de snackbar bestellen. Wat, gewoon even jouw mening, even. Wat vind jij daar dan van?
1: Ja, ik merk dat ik dat ook moeilijk kan begrijpen.
0: Maar Angelique gaat ons vertellen waarom het het allerbeste is wat je kan doen. Vertel, Angelique.
3: Ja, ik doe dat dus wel. Ja. Ik bestel wel de knakworst.
0: Maar vind jij de knakworst echt lekkerder dan de kroket, de frikandel, de berenhap, de viandel, alles wat ze hebben?
3: Ja, eigenlijk wel.
1: Echt? Ja, je mag er zijn, hè? Ja, no shame in the game.
0: Absoluut, je mag er zijn. Maar ik dacht misschien, ja...

0: Kun jij hem even pitchen? Want dan kan ik het een keer proberen. Ja,
1: het is gewoon een snelle hop eigenlijk. Snelle hop. Dat ik denk zo van, hij is een beetje magerder als je geen zin hebt in vet.
2: Oh.
0: Dat is het, kijk.
3: En ze koken hem dus, niet frituren.
1: Ja, ze koken.
3: Oké. Okay.
0: Ik vind het een hele mooie pitch. Dankjewel. Ik ga het overwegen. Maar je bent echt niet de enige, want ik zie tientallen berichten van mensen die zeggen, ja, het is mijn favoriet uit de snackmuur. Ja. Dankjewel, Angelique.
1: Ja, gedaan.
0: En een fijne avond.
1: Hetzelfde, hoi hoi.
0: Ja, en mocht je dus geen plannen hebben voor deze avond, 538.nl/kipofei, daar kun je het spelletje spelen. Zometeen hoor je Floris.

0: zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
1: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
2: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
1: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 5:30 op 6 en op Kijk.
3: De prijs.

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Nijmegen neemt maatregelen in een park waar vierdaagse feesten worden gehouden. Er mogen minder mensen naar binnen en alle bezoekers worden gecontroleerd op wapens, drank en drugs. Het komt door de dodelijke schietpartij van vannacht en een zware mishandeling. Het tramspoor op de Erasmusbrug in Rotterdam is weer vrij. De trams die daar vanmorgen op elkaar botsten zijn weggehaald. Er mogen nu alleen nog fietsers en voetgangers over de brug. Auto's en trams dus nog niet. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Door de droogte gaan sluizen in de buurt van Schiedam en Delft vanaf overmorgen helemaal niet meer open. Anders komt er te veel zout water binnen in de Nieuwe Maas en dat is slecht voor de landbouw en de natuur. En KLM vliegt ook komende tijd niet naar Saoedi-Arabië en Dubai vanwege de oorlog in Iran. Eigenlijk zouden ze dat over een maand wel weer gaan doen, maar het is nu uitgesteld tot begin september. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft op steeds meer plekken droog vanavond. Ook morgen is het overwegend droog en dan wordt het maximaal 24 graden. En tot zover het 538 nieuws.
6: Eva, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen nog momenteel. Eerst op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Velsen door werkzaamheden 21 minuten. En ook op de A16 werkzaamheden tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging al daar. Sterk als je erin staat. Controle op snelheid gemeld op de A7 Den Oever-Bolsward, hectometerpaal 108. Verder op de A7 Duitse grens Groningen 245-0 en de A9 Alkmaar Haarlem 56-5. A15 Gorkum Rotterdam 66-0 en de A16 Dordrecht Rotterdam 35-3. A17 Roosendaal Moerdijk 6.8 en de A27 Hilversum Almere 115.0. A30 Barneveld Ede 16.2 en de A35 Enschede Hengelo 69-2. Laatst voor nu A67 Belgische grens in de richting Eindhoven op de rem bij 5.9.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
10: Albert Heijn. Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
4: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer
5: op je radio. Goedenavond.
4: Floris Molenaar.
5: Is er nou zo'n nummer waarvan je zoiets hebt van... Oh,
6: ik heb er zin aan.
5: Ja. Stuur je...

0: Faithless New Religion, Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Peter stuurde een verzoekje via de app van 538. Peter, kom erin, jongen.
1: Hey, goedenavond. Michael Jackson, Thriller.

0: dinsdagavond en de hits van 538 door je radio. Nate Smith, Fix What You Didn't Break, hoorde je. Wel leuk, ik kreeg een audio-appje binnen in de app van 538 van Mark. We luisteren.
1: Hallo, met Mark. Ik wil graag een nummer van DJ Chester horen. Love Comes Again. Blijf gewoon lekker.

0: Stars, On My Soul, Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Het is zomer, heb je misschien wel meegekregen. Zeker de afgelopen weken. Het was natuurlijk echt bloedje warm. Inmiddels is het ietsje afgekoeld. Nog steeds een goede 20 graden. Ik vind het nog steeds wel lekker. Er is een plek in Nederland, las ik een verhaal over vandaag, waar het heel koud was afgelopen nacht. Of het bij jou in de buurt was, hoor je zo.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
2: 21, 22 en 23 augustus.
1: De

0: Dit kan drie.
1: Check 538.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van
3: Albert Heijn. Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
7: Grand Italia, thuis in Italië.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa.
8: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
10: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
16: Ja?
17: Echt serieus?
16: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18+ speelbewust.
15: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
19: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
20: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
19: En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
21: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
19: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: 538. Floris Molenaar.
23: Over 7 minuten hoor je waar het winter was in Nederland afgelopen.

0: Afrojack, Alloy Black, In My World. Het heeft gevroren, joh.
1: 538.
0: Ja, en misschien ben je net als ik ook wel blij dat het wel weer ietsje koeler is. Vooral die plaknachten, ramen en deuren open de hele nacht de afgelopen weken. Toen het zo achterlijk warm was. Vooral omdat die deuren open stonden. Want de hele nacht had ik zo'n grote vriend die me kwam vergezellen. Oh, vreselijk, vreselijk. Dat geluid van die mug. Ja, ik ben ook... Ik ben blij dat het even achter de rug is, dat het weer ietsje koeler is. Ik ben ook heel blij voor mijn oma trouwens, van 90. Die heeft het altijd echt zwaar met die warme temperaturen. Dus lekker dat het ietsje koeler is. Het kan ook doorslaan. Ja, ik las vandaag dat het in Twente afgelopen nacht heel koud was. Sterker nog, er was in Twente vorst aan de grond afgelopen nacht. Dat is zeg maar dat het binnen 10 centimeter boven de grond onder nul is. Het was min 0,1 graden in Twente afgelopen nacht. Komt dan door een combinatie van droge grond en een heldere nacht. En daardoor is er dus vorst aan de grond. In Nederland, in de zomer, hartje juli. Ja. Overigens is er nog een plek in Nederland hoor, waar vorst aan de grond was. Bij Paleis, Huis ten Bosch, Den Haag. Ook vorst aan de grond. Maar dat is dan op de plek waar Willem-Alexander staat.
1: Jouw hits hoor je op 538.

Zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags hoor je ze hier bij 538. De 50 allergrootste hits van dit moment. In de 538 op 50, momenteel op nummer 36 in de lijst. Taylor Swift en...

0: Maxton en Andy Grammer, The Thing I Love bij 538. Floris hier, goedenavond. Ik zag een bericht vandaag met een waarschuwing. Er is een lampje in je auto. Als dat gaat branden, direct je auto langs de kant zetten. Dan is het echt een foute boel. Als er dit lampje gaat branden, direct je auto langs de kant zetten. Welke dat is, hoor je zo.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
5: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes! On
8: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Wat ga jij morgen doen? Schillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
12: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf.
15: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
16: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3 sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: 538 Nieuws. 8 uur.
4: Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de staat van de Merwedebrug bij Gorinchem. Die is al afgesloten voor zwaar verkeer. Er worden samples genomen van de constructie, maar daarvoor moeten wel een paar rijstroken dicht. Eerst richting Breda en daarna naar Utrecht. Het onderzoek begint morgenavond en duurt 4 nachten. Minister Van Weel heeft weer met Sierra Leone gepraat over uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Sierra Leone zou het initiatief hebben genomen. Bolle Jos moet hier de cel in, maar Sierra Leone beschermt hem nog steeds. Van Weel zei na het gesprek: het is mooi dat ze willen praten, maar ze moeten ook echt wat doen. Bij de Nijmeegse Vierdaagse heeft het Rode Kruis vandaag zijn handen vol gehad aan wandelaars met blaren. Het was dag 2 en dan zijn het er altijd het meest. Vandaag zelfs meer dan gemiddeld op dag 2. Hoe het komt weet het Rode Kruis niet zeker, maar het kan zijn door buien onderweg. Wielrenner Jasper Philipsen reageerde emotioneel op zijn eerste overwinning in deze Tour. Hij zei dat hij de afgelopen dagen veel bagger over zich heen heeft gehad, omdat het eerder net niet lukte. Het was zo erg dat hij zich terugtrok in de bubbel van zijn ploeg en heeft zijn Instagram-account verwijderd. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
5: Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is
6: rustig.
5: Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A7, Amsterdam Den Oever, hectometerpaal 32,7. Verderop de A7, Den Oever, Bolzwart 108,1. En weer verderop de A7, Duitse grens Groningen 245,0. A9, Alkmaar, Haarlem 56,5. En de A17, Roosendaal, Moerdijk 6,8. A27, Hilversum, Almere 115,0. En A30, Barneveld, Ede 16,2. A35, Enschede, Hengelo 69,2. En de A67, Belgische grens Eindhoven 5,9. Laatste nu A348, Ellecom in de richting Arnhem op de rem bij 10,1.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
13: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Floris Molenaar.
5: Er is een lampje in je auto. Als je dat negeert, richt je grote schade aan. Hoe en wat hoor je over 5 minuten en dit is Just Stay.

0: Carl Smith, Nalhorn, Drive Safe bij Radio 538. Heb je wel eens een brandend lampje gehad in de auto? Als je een auto hebt natuurlijk, want anders heb je vast wel een keer bij iemand in de auto gezeten, waarschijnlijk. Weet jij van de lampjes in je auto waar ze allemaal voor staan? Een tijd geleden ging het lampje van mijn banden ging branden. Maar dat is een heel gek ding. Dat is gewoon een soort van een kommetje die dan rafelt aan de onderkant. Dat staat dan voor je banden. Ik moest het echt even opzoeken. Maar ja, er bleek ook een grote scheur in mijn voorband te zitten. Dus die spanning was wel weg van mijn banden inderdaad. Voor €800 aan nieuwe banden eronder gezet, joh. Ja, het is wel goed om het te checken als er een lampje gaat branden. Dan is er waarschijnlijk wel iets aan de hand. Dan moet er wat gebeuren. Er is dus ook een lampje. Als dat gaat branden, moet je ook direct actie ondernemen. Dat is het olielampje. Zo'n rood oliekannetje is dat, met zo'n druppeltje wat eruit valt. Ik las daar een bericht over vandaag. Als dat lampje gaat branden, dan zit er te weinig olie in je auto, in je motor. En dat kan er dus voor zorgen dat je motoronderdelen razendsnel slijten. Dus dat gaat, dan ben je echt, in een paar minuten kan het echt duizenden euro's aan schade aanrichten aan je auto. Dus dat is, als het olielampje brandt, direct van de weg af en de olie bijvullen. Heel belangrijk. Ik had dit trouwens ook toen ik nog een kantoorbaan had, op vrijdag. Ging het olielampje branden op mijn laptop? Moest ik echt direct stoppen met werken, zo snel mogelijk in de olie.
1: 538. Favorite.
2: Marshmallow. Another drink.
1: Favorite.

0: Goedemorgen, Supergirl bij Radio 538. Het zou toch lekker zijn, hè, als jij binnenkort net zo goed nieuws krijgt als Frans.
1: Jij gaat naar de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
2: Yes, top op. Hartstikke goed. Fantastisch.
0: Vanaf 3 augustus hier bij 538. Jouw kans op de allerlaatste tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Wild As It Was bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een filmpje vandaag over een kerel uit Duitsland. Die heeft een wereldrecord te pakken. Ik ben benieuwd trouwens hoe ver jij zou komen als je het zou proberen. Het heeft iets te maken met voetbal. Oké, waar dit over gaat, hoor je zo.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: De toekomst. Die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
9: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
10: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
11: Hoe weet jij dat?
12: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
13: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders grijp je mis.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
18: Leg je gereedschap neer. Zet 1 City.

0: keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Ik zag een filmpje over een bijzonder wereldrecord van een gozer uit Duitsland. Het heeft iets te maken met multitasken. Wat hij deed, hoor je over 6 minuten.
11: 5-3-8, Floris Molenaar.
10: Ook Teddy Swims naar Jennifer Lopez en David Guetta. Save me today.

0: Dit is Waves, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Kan jij goed multitasken?
1: 538.
0: Ja, meerdere dingen tegelijk doen. Je hebt mensen die zijn er heel goed in, dus je hebt mensen die zijn er heel vreselijk in. Ik kan vooral heel goed twee dingen tegelijk verkeerd doen. Maar je neemt me serieus. Ik heb ook heel vaak dat mijn vriendin tegen me aan het praten is. Als ik wat aan het lezen ben op mijn telefoon bijvoorbeeld. En dan heb ik werkelijk geen idee wat ze gezegd heeft. Dat is natuurlijk heel erg, heel ongeïnteresseerd. Er wordt me vaak niet in dank afgenomen. Dus het is goed om, ja, als je weet van jezelf, ik ben er niet goed in, om dan ook niet twee dingen tegelijk te proberen te doen. Wie dat wel heel goed kan, multitasken, is Fabian Thiel uit Duitsland. Die heeft een wereldrecord te pakken. Ik zag er vandaag op Instagram een filmpje over, terwijl mijn vriendin tegen me aan het praten was. Ik heb wat te kijken natuurlijk. Die heeft een wereldrecord. Dat heeft iets te maken met voetbal. Die heeft namelijk in 30 seconden zoveel mogelijk uitslagen van het WK voetbal opgenoemd uit zijn hoofd. Ja, terwijl die een voetbal hoog houdt. Dus hij staat een voetbal hoog te houden en ondertussen is hij uitslagen aan het opnoemen. Hij kon er dus 5 opnoemen in 30 seconden. Dat lijkt weinig, hè? 5 uitslagen, hoeveel is dat nou? Maar doe het maar eens terwijl je een bal hoog houdt. Sterker nog, ik kan niet eens 30 seconden lang een bal hoog houden. Moet je nagaan. Fabian kan dat wel. En daardoor is hij, ja, is er toch nog een Duitse wereldkampioen deze zomer. Heeft hij de Duitse eer toch behoorlijk hoog gehouden.
2: Jouw hits hoor je op 538. Lost Frequencies. Live it all.
3: Jouw hits

Rolling in the Deep bij 538. Zometeen na 9 uur nieuwe avondshow met Jordi en Lien. En afgelopen maandag was Jordi nogal brak van Tomorrowland. Heeft Lien even een gembershotje voor hem meegenomen. Heel gezond gembershotje. Hoe dat smaakt.

0: snel van de Tomorrowland bezoeken.
1: Fris en fruitig weer vandaag. Zometeen na 9 uur, nieuwe 538 avondshow met Jordi en Lien. En dit is Another M54 Ultra.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling bij 58. Zometeen de avondshow met Jordi en Lien. En ja, Lien, jij kwam hier binnen. Een beetje ontdaan.
1: Ik ben lichtelijk in paniek.
0: Je bent in paniek?
1: Ja, toch wel een beetje. Ik wil net naar 58 rijden en ik vind me toch iets in mijn kofferbak. En ik weet gewoon niet wat ik ermee aan moet.
2: Oké. En dus, ik als eerste wat ik riep zeg, nou mooi, dan hebben we eindelijk iets voor de opening.
0: Oké. Okay, nou,
1: sensatie.
0: Zometeen het paniekadvies van Jordi.
3: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
4: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
5: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
4: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
6: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
15: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
1: Ja? Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: 538 Nieuws.
19: 9 uur.
7: Er is een plan om een stille tocht te houden voor de 18-jarige Rotterdammer die werd doodgeschoten in Nijmegen. Online gaat een oproep rond. De tocht zou zondag worden gehouden in Rotterdam. Zijn familie zegt dat hij een zachtaardige jongen was die liever een ruzie oploste dan er een veroorzaakte en noemt zijn dood zinloos geweld. Meerdere reisorganisaties hebben alle reizen geschrapt naar landen in het Midden-Oosten waarvoor het reisadvies is aangescherpt. Het zijn Saoedi-Arabië en landen eromheen, zoals Qatar en Oman. Die staan nu op oranje door de aanhoudende oorlog tussen Amerika en Iran. Er gingen sowieso al veel minder mensen naartoe. De politie is op zoek naar mensen die om de haverklap fietsen midden op de weg gooien in het Zuid-Hollandse Brielen. Het is al 9 keer gebeurd. Deze week was het weer raak, toen lagen er 10 fietsen op straat. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd, maar het is natuurlijk wel gevaarlijk, zegt de politie bij Rijnmond. Ali B. heeft zijn optreden verdedigd morgen bij een avond voor ondernemers. Het wordt geen theatershow, zegt hij, het gaat alleen over ondernemen. Er is ophef over omdat Ali B. is veroordeeld voor verkrachting. Hij kreeg 3 jaar cel, maar ging in cassatie en daarom hoeft hij nog niet de gevangenis in. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
2: Dankjewel. Krijgen de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen. En wel flitsers. Die krijg je van Lien.
1: Het zijn er een hoop. Op de A1 richting Apeldoorn bij Uggelen, hectometerpaal 82.1. Op de A6 richting Lelystad bij Almere, hectometerpaal 47.3. Op de A7 richting Bolsward bij Witmarsum, hectometerpaal 108.1. Op de A9 richting Haarlem bij Heemskerk, hectometerpaal 56.7. Op de A15 richting Rotterdam bij Ridderkerk, hectometerpaal 66.1. Op de A16 bij Bergsehulk, hectometerpaal 10.6. En op de A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen, hectometerpaal 6.8. En voor meer flitsinformatie, check de flits.
15: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.
17: Elke maand.

0: varen.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Van Albert Heijn.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
6: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en Lien.
7: Wat trof Lien aan in haar kofferbak toen ze onderweg was naar de studio? En krijgt ze het er ooit nog weer uit? Jordi, zo meteen.

0: 538. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan.
1: Ik wil net naar 538 rijden en ik tref me toch iets aan in mijn auto. Ik stap mijn auto in en ik denk, wat ruik ik? Dit kan niet de banaan zijn die nog sinds gisteren in mijn auto ligt. Dit moet iets anders zijn. En ik bedenk me in één keer, ik zit midden in een verhuizing en er ligt nog een pot verf in mijn achterbak. En ik denk toch, het zal toch niet waar zijn. Ik loop naar achter, trek mijn achterbak open en er ligt 10 liter witte muurverf in mijn achterbak.
2: Oh,
1: de potverf is volledig gescheurd. En ja, het drijft gewoon in mijn achterbak. En ik denk, ik moet naar 538. Wat moet ik doen?
2: Nou, laten we ook even visualiseren. Jij hebt een Mini Cooper.
1: Ik heb een Mini Cooper, een cabrio.
2: Over het algemeen is dat een klein kofferbakje.
1: Klopt. Hij gaat ook zeg maar zo omlaag open. Want het is een cabrio, dus het is echt een verkleind achterbakje.
2: Ja, het is gewoon een aquarium vol met muurverf.
1: Dat is het letterlijk.
2: Maar wat heb jij gedaan in die auto? Ben jij hard gerend voor een stoplicht of over een drempel heen gegaan?
1: Ja, dat is dus de vraag. Hoe lang ligt het daar al? Ja, het kan gisteren zijn, het kan vandaag zijn. Ja, ik heb op zich een redelijk zwaar recht voetje. Dat geef ik ook best toe. Maar ja, hoe scheurt een pot verf van 10 liter? I don't know. Hoe los ik dit op? Is dit een autoverzekering, inboedel?
2: Heb je hem mee hier naartoe?
1: Nee. Ik heb mijn vriend in paniek opgebeld. Ik zeg, ik moet nu je auto hebben. Ik kan niet weg. Die is aankomen rijden. Die is nu met een soeplepel die verf aan het wegharken. Weet ik veel.
2: En, ik heb zoveel vragen. Er is nu iemand met jouw kofferbak bezig om de witte verf eruit te soeplepelen.
1: Ja, ik heb mijn ouders gebeld. Ik zeg, help, wat moet ik doen? Ik zit nu in de auto van mijn vriend naar 538. Dus mijn ouders die zeiden, je moet in ieder geval de laag witte verf zo snel mogelijk eruit halen. En dat het niet opdroogt, zeg maar.
2: Ja,
1: dus dat is hij met een soeplepel nu aan het wegscheppen. Ja, en dan?
2: En moet je dan ook 10 liter terpentine er nog achteraan gooien?
1: Ik weet het niet,
2: om het uit te krijgen.
1: Misschien is er een 538-luisteraar die
2: valt
1: advies
2: dit onder
1: heeft?
2: Een verzekering of zo?
1: Ik hoop het, ja.
2: Oh, wat erg, hé.
1: Ja, ik heb echt blinde paniek.
2: Jij zit midden in een verhuizing, dus dan snap ik wel dat dit echt het laatste is wat je in die verhuizing
1: wil je
2: van mij
1: echt,
2: kan hebben.
1: Echt niet. De pot verf is sowieso naar de Getver, dus die is al afgeschreven. Mijn auto is, mijn achterbak is afgeschreven.
2: En dan vlak voordat je ook nog naar de radio toe moet. Oh, nou, ik heb wel met je te doen. Ook al voel ik het ook een klein beetje leedvermaak. En dacht ik ook tegelijkertijd, och, leuk om even op de radio te behandelen. Nou, mocht iemand de gouden tip hebben hoe Lien in godsnaam 10 liter witte muurverf uit haar kofferbak krijgt van de auto.
1: Wat een drama.
2: Stuur het even via de 538-tip. Hoor je ondertussen Mark Ronson en Nothing Breaks Like a Heart.

0: David Guetta en Human op 538. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan, met zojuist het verhaal van Lien die in haar kofferbak 10 liter witte muurverf aantrof. En ja, die 10 liter die zat niet meer in het emmertje. Die was verspreid over haar hele kofferbak. Dat is echt vlak voordat ze hier naar de studio toe moest. Dus in alle chaos deze kant op. Je kon denk ik wel janken.
1: Ik lach wel, maar ik huil eigenlijk echt van binnen.
0: Nou, heb ik slecht nieuws. En ik heb goed nieuws. Wat wil je eerst?
1: Doe maar het slechte eerst.
0: Slechte eerst, oké. Anton die stuurt: schade aan de auto zelf, zoals verf op de kleding, is nooit gedekt via een inzittende verzekering. Okay. Daarvoor is een all-risk autoverzekering nodig. En zelfs met de all-risk dekking is de kans klein dat het morsen van eigen vloeistoffen wordt vergoed.
1: Oh, ik heb wel een all-risk. Ja. Maar ja, dus ja, dat is nog de kans klein.
0: Ik heb ook goed nieuws, want als het goed is, heeft 50 luisteraar Job de oplossing. Job, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij kan meepraten over deze problemen, heb ik mij laten vertellen.
2: Ja, klopt. Ik heb een aantal jaar geleden de splinternieuwe BMW van mijn broer geleend, zodat ik ook een potje verf achterin staan.
0: Oh nee! Oké, heb je het je broer wel verteld voordat je het schoon ging maken?
2: Ja, zeker, zeker.
0: Hoe reageerde hij?
2: Ik zeg, ik heb een oplossing. Dus.
0: Oké, laten we gelijk naar de oplossing gaan dan. Job, wat is de oplossing?
2: Ja, ik werkte destijds toen bij Boels. Ja. En daar hebben ze een tapijtreiniger.
1: Oké. Okay.
2: En daar kan je water in stoppen. En dan kan je daarna met water weer eruit zuigen. Dus kan je het verdunnen.
1: Oh, is dat zo'n... Ik weet denk ik wat je bedoelt. Dat is zo'n... inderdaad zo'n tapijt, zo'n zuigdingetje. Maar dan komt met vocht. Ga je over je stoffen bekleding heen, toch?
2: Ja, klopt. En als je, omdat het verf natuurlijk wat dik is, dat zuig je niet zo makkelijk. Maar als je dan inweekt met wat water, dan kan je het er zo uitzuigen.
1: Nou, ja, ik ga dat gewoon proberen.
0: Inweken en zuigen.
1: Inweken en zuigen? Nou, dat hebben we ervaren.
0: Nee, goed. Job, dankjewel voor de tip. Lien?
2: Ken ik een probleem?
0: Sterkte erbij.
1: Thanks. Ja, dankjewel Job, ook voor de tip.
0: En anders kun je altijd nog de hele kofferbak gewoon wit verven. Dan heb je het ook opgelost.
1: Dan is het ook opgelost. Ja, wat erg.
0: Job, fijne avond.
2: Hetzelfde.
0: Dankjewel. 538 met Alicia Keys, Girl on Fire. En hier is Cameron Whitcomb.

En Girl Fire op 538. Jordi en Lien hier. Zometeen Gabrielle aan de telefoon. Zij woont in Amerika, maar is Nederlander. En zij verovert Amerika op dit moment met een sport die wij eigenlijk nog helemaal niet zo goed kennen. Dat zometeen.

0: Lekker toch? Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Odido. Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
14: Cute.
15: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: anders doet.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: 538, Jordi en Lien.
5: Zo meteen Gabrielle aan de telefoon die Amerika verovert met een sport die wij nog niet zo goed kennen. Radio 538.

0: of Desire. En we gaan eventjes verbinding maken met Louisiana in de USA. Want daar zit op dit moment Gabrielle. Zij is 25, Nederlands. En zij is Amerika aan het veroveren met een sport die wij hier in Nederland nog niet zo heel goed kennen. Gabrielle, goedemiddag moet ik eigenlijk tegen jou zeggen.
1: Goedemiddag en goede avond voor jullie.
0: Ja, dankjewel. Het is bij jou 2:30 's middags in Louisiana. Kun je een beetje de omgeving omschrijven? Hoe ziet het eruit om jou heen?
1: Heel warm, heel benauwd. Ongeveer 32 graden op dit moment.
0: Ja, lekker.
1: Best droog en waarschijnlijk komt er over een uurtje een stort bij aan, verwacht ik. Nog midden op de dag hier.
0: Heerlijk, ik ben jaloers. Het is hier al donker aan het worden. Gabrielle, jij bent nu 25, maar op jouw 17e vertrok jij naar Utah in Amerika om daar aan jouw tenniscarrière eigenlijk te gaan beginnen. Gecombineerd met een studie, toch?
1: Klopt, ja. Ik heb daar 4 jaar in Utah gestudeerd. En in combinatie met tennis en de studiebeurs.
0: Nou is tennis niet de sport waar we het zo meteen over gaan hebben. Maar dat komt zo. Hoe ben jij op je 17e al in Amerika terechtgekomen vanwege die tennis dan?
1: Ik ben eigenlijk al vanaf jongs af aan heel druk met tennis bezig geweest. En toen kwam de leeftijd na de middelbare school dat ik een keuze moest gaan maken. Ga ik of fulltime tennissen of fulltime studeren? Of is er een mogelijkheid om het allebei te blijven doen? En die mogelijkheid vond ik in Amerika. En vanwege de studiebeursopties hier. En de grote sportopties. Dus zodoende ben ik hier beland.
0: Nou heb ik, want jij was vandaag in het nieuws. Ik heb het artikel gelezen. Jij hebt daar eigenlijk bizarre weken, maanden, misschien wel jaren gemaakt. Met topsport in combinatie met studie. Meer dan soms 3 uur sport op een dag naast je studie nog. Dat heeft er uiteindelijk alleen helaas niet voor gezorgd dat jij professioneel tennisser werd. Dat werd hem dan toch niet.
1: Klopt, ja. Ik vond studeren ook heel leuk. En ik merkte dat nadat ik afgestudeerd was, dat ik heel graag een maatschappelijke carrière wilde beginnen. En een beetje vastigheid in mijn leven wilde opbouwen. En dus ben ik begonnen met werken. Maar ja, ik miste toch al wel heel gauw de competitie en het sporten. En toen ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met pickleball.
0: Pickleball. Dat is dus de sport waar we het nu met Gabrielle over hebben. Gabrielle, ik denk dat jij... omschrijf het. Wat is pickleball?
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd.
1: Pickleball, ja, het is eigenlijk een combinatie van alle racketsporten die je kent. Denk aan tennis, padel, tafeltennis, squash. Maar toch op een eigen manier. Het is een klein veld. Je speelt vaak met 4, of dubbel of mix. Je kunt ook singelen, maar het is niet zo populair als dubbel en mix. En het is eigenlijk een heel sociaal en tactisch spelletje.
0: Ja.
2: Even voor de leek, misschien onder ons, tennis en badminton en padel, daar zitten echt heel veel verschillen wel in. Wat maakt pickleball dan nog weer anders? Heb je een ander racket? Of?
1: Ja, je hebt een ander racket. Het is ongeveer het formaat van een padelracket, alleen iets kleiner. De bal is wel heel anders. Het is een plastic bal, met meerdere gaten erin. Je breekt ook aardig vaak een bal. Zeker als het wat kouder is, dan gaat hij eigenlijk misschien 1 avond mee. En dan heb je weer een nieuwe nodig.
0: Ja, het is echt zo dat ik ben nu 6 keer of zo in Amerika geweest. En pickleball is daar wat hier nu padel is. Padel is natuurlijk in Nederland en de rest van Europa, Spanje en zo. Helemaal ontploft. Gigantische hype geworden. Maar dat is met pickleball dus in Amerika is dat ook gebeurd. Dat wordt daar gewoon op velden, zeg maar in parkjes en zo, wordt het door iedereen gespeeld. Dat zeg ik goed toch, Gabrielle?
1: Ja, zeker, zeker. Ik heb eigenlijk nooit iemand. Ik rijd gewoon naar een park toe. En er zijn altijd wel mensen die na het werk of zelfs gedurende de dag aan het spelen zijn.
2: Wat fantastisch.
1: En soms speel je met mensen die je kent, soms speel je met mensen die je niet kent.
0: En dan denk je...
1: Het is een hele fijne manier om mensen te ontmoeten ook.
0: En dan denk je, hoe goed is Gabrielle dan? Nou ja, jij bent op een gegeven moment gescout door een Nederlander die jou naar het EK in Rome heeft gehaald. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat is wel een grappig verhaal inderdaad. In Nederland is pickleball natuurlijk langzaamaan ook een beetje bekender aan het worden. En er is nu ook, het valt ook onder de KNLTB, de Nederlandse Tennisbond. En de bondscoach die wilde graag een team samenstellen om naar het EK in Rome te sturen. Maar ja, er waren nog niet heel veel Nederlanders in Nederland die pickleballen. Dus is hij in het buitenland gaan zoeken. En via de ratingsystemen die internationaal zijn, is hij bij mij terechtgekomen.
0: Ja, en dan denk je, hoe heeft ze het ervan afgebracht? Met de rest van het team uiteraard. Jullie zijn Europees kampioen geworden.
1: Ja, samen met team Europese titel binnengepakt, ja.
2: Ja, dat is een mega
1: prestatie.
2: Op het
1: middenonderdeel. Dat is heel gaaf, ja.
0: Ja, dat is toch prachtig. Gabrielle, waar gaan we jou nog de komende tijd zien? Ga jij Amerika veroveren met pickleball? Hoe goed ben jij op dit moment in Amerika ten opzichte van de rest van de mensen daar?
1: Ja, nou, Amerika, net wat je zegt, is zo groot hier. Dus er zijn ook zeker mensen die hier met pickleball hun brood verdienen. En ik doe het vooralsnog echt naast mijn werk. Dus ik heb natuurlijk niet zoveel tijd zoals de toppers van Amerika. Maar ik probeer zoveel mogelijk toernooien te spelen wanneer ik kan. En ja, zo probeer ik toch langzaamaan ook aan mijn pickleballcarrière te blijven werken.
0: Ja, super.
2: Ik vind het mega. Ik wil ook nog even benadrukken dat gewoon op je 17e heb jij gewoon besloten om naar de andere kant van de wereld te gaan. Ik vind dat zo stoer. Dat is toch niet normaal?
1: Ja, dat was... Ja, ik wist eigenlijk niet wat ik kon verwachten op dat moment. En het heeft me heel veel gebracht.
0: Nou, kijk waar je nu staat,
1: ja. Ja, en nu nog verhuis ik eigenlijk... om de 2 jaar lijkt het wel verhuis ik en begin ik weer opnieuw. Maar pickleball helpt wel heel erg om nieuwe mensen te leren kennen.
2: Nou, ja, fantastisch verhaal.
0: Gabrielle Dekkers dus aan de telefoon over haar pickleballcarrière in Amerika. Gabrielle, dankjewel voor je tijd en succes met de warmte daar in Louisiana.
1: Yes, hartstikke bedankt. Fijne avond.

0: Vandaag, wat was er eerder? De stroopwafel of de tompoes? Laat het weten via de 538-app.
1: Ik heb gelijk weer trek. Het water loopt me uit de mond als ik eraan denk. Dus de stroopwafel of de tompoes?
0: De stroopwafel of de tompoes, wat was er eerder?
1: Laat het weten via de 538-app.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

Love of My Life hoorde je op 538. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. En oud vertrouwd wel aanwezig. Kip of ei? En ja, iedere avond is de vraag eigenlijk hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestond er eerder? Een net.

0: Vorder je geld op de meest getoonde prijs.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: 538 Nieuws. 10 uur.
5: De man die werd opgepakt na de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. Hij was de enige die vast zat, maar had er niks mee te maken. Het slachtoffer werd gisteravond neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. Zijn familie denkt dat die slachtoffer was van zinloos geweld. De Erasmusbrug in Rotterdam is na het tramongeluk weer vrijgegeven voor auto's. Die moesten een groot deel van de dag omrijden door het reddingswerk, de ravage en de berging. Een tram botste vanochtend in volle vaart achter op een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente 4 ton terugbetalen als compensatie voor fraude. Ze gaf jarenlang woningen aan vrienden en familie, terwijl die eigenlijk bedoeld waren voor daklozen. Ze verdedigde zich door te zeggen dat de familie en vrienden ook last hadden van de woningnood. Maar dat vindt de rechter geen excuus. Voetbalfans uit de hele wereld hebben een dreamteam samengesteld van spelers die meededen op het WK. En wie kreeg veruit de meeste stemmen? Keeper Fosinha van Kaapverdië. Dat verraste door de tweede ronde te halen en de latere kampioen Spanje op 0-0 hield. De grote sterren zitten er ook in, zoals Messi, Mbappé en Haaland. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon en het waait behoorlijk. Het wordt rond 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
6: Dankjewel. We krijgen de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, maar de flitsers die zijn er wel. Die krijg je van Lien.
7: Op de A2 richting Echt bij Meersen, hectometerpaal 250.1. Op de A7 richting Bolsward bij Witmarsum, hectometerpaal 108.1. Dezelfde A7 richting Groningen bij Winschoten, hectometerpaal 245.0. Op de A9 richting Haarlem bij Heemskerk, hectometerpaal 56.7. Op de A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen, hectometerpaal 6.8. Op de A27 richting Almere bij Almere, hectometerpaal 115.0. Op de A30 richting Ede bij Lunteren, hectometerpaal 16.2. Op de A35 richting Hengelo bij Enschede, hectometerpaal 69.2. Op de A50 richting Os bij Hilsum, hectometerpaal 165.1. En de laatste, de A67 bij Eindhoven bij Eersel, hectometerpaal 5.9.
6: Ik vind het wel leuk aan het beginnen van onze samenwerking, die nog maar pril is. Hebben wij gezegd, of tenminste, ik heb voorgesteld van: joh, Lien, ik doe de vertragingen wel, doe jij de flitsers.
7: Ja, je weet wel wat je aan wie geeft, Jordi.
6: Ja, zeker. Want ik wist natuurlijk gewoon, joh, die hele zomerperiode, s'avonds, er staat geen enkele file.
7: Niet te doen, ik heb gewoon 11 meldingen voor mijn neus.
6: Lekker gewerkt.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Wat ga jij morgen doen?
14: Vullen in de achtbaan?
13: Aapjes kijken in de dierentuin?
14: Of lekker ontspannen in de sauna?
13: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
15: 538.
16: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
17: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en
6: Lien. Zometeen een kip of ei. Wat was er eerder? De stroopwafel of de tompoes? Ook Alex Warren hoor je na de balsa in het Magnetic.

0: Jordi en Lien op je radio en Jeroen aan de telefoon. Jeroen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hoe scherp ben jij nog om 10 minuten over 10?
1: Scherp, zeker.
0: Ja? Ben jij net klaar met werken of gewoon aan het chillen?
1: Nee, zeker niet. Ik was spullen ophalen voor mijn zoontje. Die was zijn haarproducten vergeten. En we zijn straks op vakantie. Dus ik deed even een rondje om zijn spullen op te halen.
0: Kijk, ja, je klinkt als een goede vader.
1: Ja, ik doe mijn best.
0: Jeroen, in kip of ei, de vraag eigenlijk wat was er eerder? De stroopwafel of de tompoes? Nou, laten we heel even beginnen met de stroopwafel. Dus de koek waar je op sommige toeristische plekken zo'n 14 euro voor betaalt tegenwoordig. Jezus. In Gouda bedachten lokale bakkers de koek door overgebleven deegresten en kruimels samen te persen en te vullen met stroop.
2: Heerlijk. Door naar de tompoes. Een Amsterdamse banketbakker baseerde het gebakje op de artiestennaam van Charles Sherwood Stratton. Een kleine circusartiest die bekend stond als General Tom Thump. Maar wat was er eerder?
1: Voor mij is het de stroopwafel.
0: Jij denkt dat de stroopwafel eerder was? Nou, de stroopwafel die komt uit 1810. De tompoes uit 1858, dus je hebt helemaal gelijk.
2: Let's go. De stroopwafel was er eerder. Wist je dit of heb je dit stiekem gekookt?
1: Nee, ik was onderweg. Stond bij het stoplicht en ik dacht, stroopwafel is ook mijn favoriete snack. Dus ik dacht, ik schiet hem er gewoon in.
2: Nou. En dan de kruimels, zeg maar, of echt gewoon de OG stroopwafel? Of die losse kruimeltjes zonder stroop?
1: Nee, gewoon echt de OG. Weet je, ik ga wel eens naar een bakker in of zo en dan echt die zelfgemaakte Hollandse stroopwafel.
0: Weet je wat het lekkers is? Bij zo'n marktkraam, weet je wel?
2: Ja.
0: Dan warm gemaakt.
1: Ja, die bedoel ik.
2: Ja, die zijn top.
0: Ja. Och, lekker man. Oké, nou, voordat het water nog meer uit de mond gaat lopen, Jeroen, gefeliciteerd. We sturen het 5 uur strandlaken naar je toe, man. Fijne avond.
2: Fijne avond.
1: Fijne avond.

0: Bente, 3, 2, 1 op 538. Jordi en Lien hier.
1: Geen idee of het de 538-luisteraar al is opgevallen dat ik misschien een beetje gek praat. Ik probeer zo goed mogelijk te articuleren, maar ik heb me toch een pijn in mijn mel.
0: Maar heb je dit al sinds het begin dat je je radio maakt?
1: Nou. Oh, ik heb een afte op mijn tong en dat doet toch zin.
0: Oh, dat is zo'n, zo'n bultje. Oh,
1: ja, ja, zo'n wondje. En dat ligt echt, ja, ik had het even opgezocht, maar het schijnt echt dat je zenuw dan helemaal open ligt. Nou, ik heb ook mondgel gekocht bij afte, maar dat werkt ook voor geen meter.
0: Ach, je hebt het ook zwaar, hè?
1: Nou, echt. En echt verf in mijn achterbak en een afte op mijn tong.
0: Ja, is het eruit bij deze?
1: Ja, sorry, moest even venten.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Kun je dat niet gewoon doorprikken of zo trouwens, bedenk me nu?
1: Nee, het is geen blaar. Het ligt al een soort open volgens mij.
0: Hou maar op. Ja. 538 avondshow, Jordi en Lien hier met George. En zo zometeen naar Chesto, Lidl Industry.

0: George Ezra en Shotgun hoorde je op 538. Lien, je had te maken met flinke burenruzies. Je hebt net een huis gekocht.
1: Klopt.
0: Ja, ja. Maar jij hebt die burenruzie op een briljante manier weten op te lossen.
1: Nou, dat is wat wel. Ik heb wel een poging gedaan.
0: Ja, hoe dat zit hoor je zo meteen.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Let's go! Leg je gerust.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: zeker.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: 538, Jordi en Lien.
3: En hoe Lien haar burenruzie probeert op te lossen, hoor je zo naar Teddy's.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings, Jordi op 538. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan.
1: Ik heb recentelijk een huis mogen kopen en ik zit nu midden in de verhuizing. Maar dat is niet helemaal zonder slag of stoot gegaan. Na het tekenen van de koopakte kwamen er nogal wat verborgen gebreken naar boven. En het is één grote juridische kwestie geworden. Echt een grote kutzooi. Nou goed, eenmaal met de gemeente aan de lijn van het huis waar ik het huis heb gekocht, zei die man: ik denk dat de buurt de vlag uithangt op het moment dat er nieuwe mensen in dit huis komen wonen.
0: Oh, wacht eens even. Had de buurt een hekel aan de vorige bewoners?
1: Het is helemaal uit de klauwen gelopen daar. Niet te doen. Ik heb een 133 pagina lang dossier gekregen met een geschiedenis uit die straat van de gemeente. Je gelooft het niet.
0: Je meent het niet.
1: Echt waar. Het is echt, advocaten erop, alles, hadden gelogen over van alles. Nou, het werd echt, het was verschrikkelijk. Dus ik dacht, ja, ik sta daar gewoon 10-0 achter, weet je wel. Die mensen hebben gewoon, er zit gewoon een vloek om dat huis en die hebben daar gewoon al een mening bij.
0: Ja.
1: Ik denk, ik moet dit oplossen, want nu ik loop gewoon nu al 10 punten achter. Dus ik dacht, wat als ik nou een handgeschreven kaartje maak voor alle buren in die straat? En ik nodig ze gewoon uit voor een buurtborrel bij mij thuis op het moment dat ik verhuisd ben. Ik denk, dan laat ik in ieder geval zien, ik kom daar in peace, ik kom in vrede, ik wil kennis maken. En,
0: maar wacht eens, Evelien, want stel nou, hè, dat dit, nou, net als in een hele gekke film, ineens een plot twist is. Stel nou dat die buren eigenlijk de normale mensen waren. Dus de mensen in jullie vorige, in jouw huis nu,
1: ja,
0: dat waren de normale en de buurt was,
1: ja, precies,
0: die
1: ja, dus dat is een beetje de,
0: oh, dat zou een plot zijn.
1: Ja, precies, dus dat gaan we ondervinden op het moment dat de buurt borrel.
0: Ik vind het wel, ik vind het een hele sympathieke manier trouwens om wel iedereen bij jou thuis te krijgen.
1: Ja, ik dacht,
0: en dan,
1: ik moet, want je, ja, weet, ja, goede buur is beter dan, wat is het, verre vriend, we gaan het spreekwoord. Dus ik dacht, ja, ik moet daar wel echt iets mee, want nou, ja, je gaat daar wel gewoon jaren wonen.
0: Toevallig zitten wij een beetje in dezelfde periode, want nou ja, het is mij en mijn vriendin ook recent gelukt om een huis te kopen. En het spannendste van het allemaal vind ik eigenlijk dat ik niet weet wie mijn buren zijn. Dus je weet wel, zeg maar, als je het huis gaat bezichten, hè, of de achtertuin is netjes, daar let je altijd op. En de voortuin. En
1: geluiden, heel erg.
0: Dus ook dat. Ja. Je probeert altijd een beetje aan de makelaar te vragen, maar die weten ook niet altijd alles.
1: Nee, die komt daar in principe ook voor de eerste keer of
0: nou,
1: de tweede
0: exact
1: keer.
0: Wat nou als dat tegenvalt? Zeg maar, ik ben zo verliefd op het huis. We wonen daar straks. We hebben eindelijk een tuin. Maar stel nou
1: buren
0: dat de buren tegenvallen.
1: Zijn echt belangrijk, vind ik. Want je moet daar toch jaren tegen aankijken, soort van. Of mee omgaan, of ja.
0: Oh, maar goed, nou ja, als er een 538 luisteraar luistert nu, met een goed burenverhaal.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd. Maar het mag ook gewoon wel een beetje de juicy verhalen zijn.
0: Het mag juicy, maar het mag ook positief zijn.
1: Het mogen ook tips zijn voor ons, want wij gaan dus allebei binnenkort nieuwe buren krijgen.
0: Dus nog even, die juridische zaken, zo heb je dat gewonnen?
1: Ja, maar echt wel, echt heel veel stress en slapeloze nacht.
0: Nou, check even in de 5G.

0: 538-avondshow. Je hoorde Kensington en Living For. Jordi hier en Lien samen op de plek van Bas en Dylan. We hadden het even over buren, want wij hebben allebei een huis weten te kopen. We zijn heel erg zenuwachtig eigenlijk voor onze nieuwe buren. Al helemaal omdat Lien in een buurt terechtkomt waar iedereen ruzie met elkaar had. Dus hij probeert
1: hopelijk
0: nu,
1: had.
0: Ze probeert dat nu een beetje te herstellen met een gratis borrel voor iedereen binnenkort. Maar Marvin die stuurde ook even een berichtje via de 538-app. En Marvin, jij hebt een hele uitzonderlijke band met je buren.
2: Ja, ik heb een hele goede band met de buurman. Een hele goede.
0: En die is zo goed, Marvin, dat jij wat hebt gebouwd in de tuin?
2: Ik heb een schuttingdeel eruit gemaakt en daar heb ik een poort en een bar van gemaakt.
1: Ja, je hebt foto's gestuurd in de 538-app. En het is echt gewoon een houten schutting met een soort luikje. En dan kan je met elkaar kletsen.
0: Ja, en dat luikje dat klapt zo zeg maar naar buiten open. En dat blijft dan hangen. En dan kun je daarop leunen en daar een bar op hebben.
1: Lekker pilsje op zetten.
2: Ja, dat klopt.
0: Daar kan ik me ook voorstellen dat een hoop mensen zullen denken, dit is wel heel erg intens.
2: Wat is intens? De poort kan ik ook op vol draaien, hoor. Dus.
1: Want hoe is die band dan zo goed geworden met de buurman?
2: Vroeger werkte ik altijd in een café. Daar komen heel veel mensen natuurlijk over de vloer. En waaronder hij. En op het moment dat wij het huis hadden gekocht, dan ga je vriendelijk zijn, dan ga je je even voorstellen. Dus je belt aan en hij doet die deur open. Ja, dan schieten we natuurlijk allebei in de lach. Ja, we kennen elkaar wel.
1: Oh, wat goed.
0: Hoe vaak wordt de buitenbar tussen jullie twee gebruikt?
2: In de zomer gaat het regelmatig open, kan ik je vertellen.
0: Ah, wat super zeg.
1: Ah, dat is fantastisch.
0: Wat een mooie band. Nou, Marvin, ik hoop dat wij beide hier in de studio ook zulke buren treffen waarmee ik een buitenbar in de tuin kan bouwen, want dat zou erg gezellig zijn.
2: Ja, het is je gegund.
0: Dankjewel. Dankjewel. Marvin, fijne avond.

0: Beyoncé en Halo op 538. Zometeen weer jouw kans op 100 euro in de quiz over vandaag. 90 seconden de tijd, zoveel mogelijk vragen over vandaag. Goed beantwoorden. Je hoeft het nieuws van vandaag eigenlijk niet gevolgd te hebben. Je moet gewoon een beetje algemene kennis hebben. En wil je meedoen? Dan moet je eerst antwoord geven op de kwalificatievraag.
1: En de kwalificatievraag is als volgt.
0: Precies.
1: André Hazes geniet van zijn familievakantie. En welk land ligt onder Frankrijk?
0: Oeh, nou, niveau ligt wel hoog, zoals je hoort. Welk land ligt onder Frankrijk? Stuur je het goede antwoord in via de 538-app.
2: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
3: NCOI.

0: produceert op het werk. Daarmee haal je je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.

0: die knakworstjes en noedels en soep.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: 538 Nieuws.
7: 11 uur.
8: Het ondernemersevenement waar Ali B. morgen zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is precies wat het niet moet zijn volgens de organisatie. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. Er komt wel een nieuwe datum voor het evenement. Ali B. komt daar niet meer spreken. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in Nijmegen. De enige verdachte die vast zat is weer vrijgelaten. Hij had er toch niets mee te maken. De familie van de man zegt dat hij het slachtoffer was van zinloos geweld. Er komt misschien een stille tocht. De Merwedebrug bij Gorkum is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek. Hij was sowieso al dicht voor vrachtwagens, maar auto's mogen er dan ook maar mondjesmaat overheen. Er worden monsters genomen van de stalen bogen om vast te stellen hoe erg die zijn verzwakt. En nieuw op de lijst van bedreigd werelderfgoed van UNESCO, Tyrus in Zuid-Libanon. Het is een van de oudste steden bij de Middellandse Zee met belangrijke archeologische vondsten, vooral uit de Romeinse tijd. Er is al een hoop schade door aanvallen van Israël op Hezbollah en het onderhoud schiet er nu ook bij in. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
9: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, maar wel flitsers. En die krijg je van Lien.
10: Op de A7 richting Bolsward bij Witmarsum, hectometerpaal 108.1. Op de A7 richting Groningen bij Winschoten, hectometerpaal 245.0. Op de A9 richting Haarlem bij Heemskerk, hectometerpaal 56.7. Op de A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen, hectometerpaal 6.8. Op de A27 richting Almere bij Almere, hectometerpaal 115.0. Op de A29 richting Rotterdam bij Mijnheers Herenland, hectometerpaal 17.1. Op de A30

0: richting Ede bij Lunteren, hectometerpaal 16,2. Op de A35 richting Hengelo bij Enschede, hectometerpaal 69,2. En op de A67 richting Eindhoven bij Eersel, hectometerpaal 5,9.
1: Sorry, ik zat even niet op te letten. Kun je nog één keer even...
0: Ja, doe maar even niet.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: 538.
8: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
7: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en
1: Lien. En zometeen jouw kans op €100 in de quiz over vandaag. Ook David Guetta en Sia hoor je. Na Summer, hier is een homewrecker.

0: David Guetta, Sia, Beautiful People.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. En Mart, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Mart, waar kom jij net vandaan?
3: Ik kom net van de opnames af van een televisiequiz. Maar ik ben helaas afgevallen.
4: Oh nee.
0: Toen was je naar de radio aan het luisteren en toen dacht je... Weet je wat, dan ga ik het bij de volgende quiz proberen.
3: Probeer ik het gewoon bij de volgende quiz. Onderweg naar huis, van de ene quiz, hop naar de andere quiz.
4: Ik vind het wel mooi.
0: Mart, wat voor quiz heb je gespeeld dan?
3: Ja, het is een televisiequiz met een hoop vragen. Ik weet niet of ik er al te veel over uit mag wijden. Want dadelijk krijg je een grote claim aan mijn broek. Dus laten we dat niet doen. Maar het is in ieder geval een hele grote televisiequiz.
0: En niet een Weekend Miljonairs of een is het, de Floor, is dat het?
3: Nee, ik kan er niks over zeggen.
4: Ja, maar je toch weer vis, hè, Jordi?
3: Ja, je kunt er veel geld mee verdienen, dat wel.
0: Maar dat heb jij dus helaas niet gedaan.
3: Helaas niet. Ik ben platzak naar huis gegaan.
0: Nou, misschien ga je er dan wel vanavond vandoor bij ons met... het is niet een heel hoog bedrag, maar 100 euro, het is toch iets. Dan moet je wel bovenaan het weekklassement komen. Er staat nu op dit moment Cheryl met 9 vragen goed. Over het algemeen lukt het heel veel mensen om rond de 13 te scoren. Dus je maakt echt nog wel een serieuze kans, Mart.
3: Maar het is nieuws van de dag en ik heb heel de dag niet op mijn telefoon kunnen kijken.
0: Nou, heb ik goed nieuws voor je, want je hoeft van het nieuws niks te weten. Het zijn echt algemene vragen. 90 seconden de tijd, zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. Je mag niet passen, wat is jouw paswoord?
3: Je mag niet passen, wat is mijn paswoord? Mijn paswoord is suiker.
0: Suiker, bij deze. Dan is mijn laatste vraag. Mart, ben je er klaar voor?
3: Helemaal.
0: Dan gaan we beginnen. Een vermist vliegtuig in 1952 is teruggevonden. Hoe heet het bestuurruimte van een vliegtuig?
3: Cockpit.
4: 15 gewonden na trambotsing. Hoe heet de grote bekende brug midden in Rotterdam?
0: Gabrielle verovert de VS in groeiende sport. Hoe heet de sport met een racket en een felgele bal?
3: Tennis.
4: Nederlands modemiljonair naakt opgepakt in Griekenland. Wat is de hoofdstad van Griekenland?
3: Athene.
0: Bij Europa warmt 2 keer zo hard op als de rest van de wereld. Bij hoeveel graden kookt water?
3: 100.
4: Madonna blijft zich sexy kleden. Wat is de bijnaam van Madonna?
3: Suiker.
0: Nederlander ontsnapt aan spookruiden. Hoe heet het griezelige feest in oktober met pompoenen en verkleden?
3: Halloween.
4: Thuisbezorgd doet aan verborgen kosten. Welke kleur heeft een thuisbezorgtas?
3: Oranje.
0: Max Verstappen is enthousiast over drone in de Formule 1. Welke sportdrank is gekoppeld aan Max Verstappen?
3: Red Bull.
4: Angst voor Saoedi's kernwapen. Hoe noem je een kernwapen ook wel?
3: Een nucleair wapen. Ja.
0: Hittegolf in Frankrijk zorgt voor meer doden. Welke kleuren heeft de Franse vlag?
3: Blauw, wit, rood.
4: Een vrouw filmt megakangeroe bij haar deur. Wat is het land van de kangeroes?
3: Australië.
0: Een robot verliest hoofd in China. Hoe heet de langste muur van China?
3: Chinese muur.
4: Prijsstijging voor koopwoning vlakt af. Hoeveel nullen heeft het getal 1 miljoen?
3: 6.
0: En Poetin wil nog steeds niet denken aan einde oorlog. Om welke sterke drank staat Rusland bekend?
3: Wodka.
0: Ah, dit
4: toeristen, is een tijdzone.
0: Nee, oh, stop.
4: Toeristen in Italië.
0: Lien, stop. Ah, het is de tijdzone voorbij, hoe gek.
4: Ja, je geeft niet echt een kool. Jeetje.
0: Maar ja, dit is helemaal niet nodig. Je hoeft helemaal niet te stressen, Mart. Want
4: dit ging mega.
0: Mart, je hebt er 14 goed.
4: 14. Yeah,
0: hoor.
4: Ja, dit ging echt op een razende gewoon. Je had maar 10. Je had maar 1 keer suiker ook.
0: Ja, nee, je hebt dit ontzettend lekker gedaan, Mart. 14 goed. Je staat bovenaan het B-klassement. Als je daar morgenavond nog steeds staat, dan ga je er vandoor met 100 euro. En je wint sowieso nu al 538 goodies die we naar je toe gaan sturen.
3: Helemaal mooi.
0: En Mart, fijne avond nog, hè?
4: Fijne avond.
0: Ja. Doei.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor op 538. Lien, wat zei jij nou net?
1: Ja, ik zie dat jullie dat 538 steeds meer rekening gaat houden met dat Lien hier zit. We gaan gewoon een hardstelplaatje draaien.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat had je niet hoeven doen.
0: Speciaal voor jou.
1: Zo lief.
0: Maar even rustig, even kalm nu, hè. Het is wel een commercieel hardstelplaatje.
1: Klopt, maar...
0: Het is niet die French raw hardstelcore...
1: Waarom zeg je dat nou ook weer hark, zo met zo'n afgunst?
0: Dat nee. Is het niet, hoor. Wees maar niet bang.
1: Hé, joh, ik ben al lang blij. Weet je iets dan niet?
0: Eerst Year of Summer. Ja, Wild Cells een nieuw scheus.
1: Komt-ie.
0: Bij deze.

0: concrete high.
1: Cameron Whitcomb, Medusa, hoorde je op 538. Dylan Boet ligt op dit moment heerlijk te slapen. Normaal gesproken hoor je hier natuurlijk op de radio met zijn avondshow samen met Bas. Maar hij loopt mee met de Nijmeegse Vierdaagse. Daar had hij altijd een hele grote mond over. Hij zou hem wel op zijn slof lopen. Daar is hij vandaag wel een beetje op teruggekomen.
0: Had ik al ergens een beetje verwacht.
1: Jawel. maar is Dylan gefinished vandaag en hoe ging het met hem? Je hoort het zo meteen.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: KSM-bank. Nu al zin in morgen.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
5: Omdat onze band onbreekbaar is.
6: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Wat ook helpt, zijn de Hubo Zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club App. Hubo helpt.
11: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
12: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
14: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Roborob robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Voor minder. Simpel.
12: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Jordi en Lee. Met zometeen Bieber Rexha, Faithless. En nu eerst Bruno Mars. Hier is I Just Mind.

0: Over ongeveer 3 uurtjes zal zijn wekker weer gaan. Ik heb het over Dylan Boot, die je normaal gesproken hier met Bas samen hoort met de 35-avondshow. Want Dylan die loopt mee deze week aan de Nijmeegse Vierdaagse. En dat is eigenlijk begonnen met het feit dat hij ooit heeft geroepen dat de Nijmeegse Vierdaagse en iedereen die daaraan meedoet zichzelf wel zo serieus neemt. Hij zou hem wel op zijn sloffen kunnen lopen.
1: Dan heb je ook wel echt ballen als je zo'n uitspraak doet, hoor.
0: Ja, dat is wel typisch Dylan. Grote mond. Door die grote mond moest hij zelf uiteindelijk toch maar mee gaan doen aan die Nijmeegse Vierdaagse. Niet op sloffen weliswaar. En vandaag, dag 2, was voor hem een hele, hele pittige dag. Maar Dylan heeft het gehaald! Ja, Dylan, je bent gewoon een winnaar eigenlijk.
2: Nou ja, we zijn pas op de helft, hè. We zijn pas op de helft. Maar ja, het is een echt een krankzinnige, ja, gewoon, ja, sorry voor mijn taalgebruik, maar echt een krankzinnige kutdag geweest. Het is echt, echt ongelooflijk. Ja.
1: Waar zat hem dat dan in?
2: Nou ja, kijk, gisteren liep ik eigenlijk vrij soepel. Dus ik heb de eerste 25 kilometer toen aan één stuk doorgelopen. En daarna toen zag ik, ik kom best wel vroeg binnen. Dus ja, toen heb ik heel veel pauzes genomen, gewoon om het lekker een beetje uit te zingen. Je moet voor 5 uur 's middags binnen zijn. Dus ik had een beetje zo uitgekiend dat ik om 4:15 binnen was. Nou, prima, wel een beetje moe in de beentjes. Mm-hmm. Ja, en vanmorgen, ik word gewoon wakker. Ik was helemaal verbrand. Dus ik had een soort halve zonnesteek. Ik was aan het zweten, ik was duizelig, misselijk. Bijna gewoon een koortsig gevoel. Ja, en ik trekte mijn schoenen aan. En mijn voeten waren zo opgezet dat die al knelden vanaf het moment dat ik ze aandeed. Dus ik heb gewoon 50 kilometer gelopen met, nou ja, schoenen die voelden als een maatje te klein. Ja, dat is gewoon niet lekker.
3: Nee, absoluut niet. En het zit dan vooral in de voeten. Het is niet dat ook de knieën meespelen en zo.
2: Nee, ik heb echt heel veel mensen vandaag gezien die last hadden van hun liezen of knieën of schenen. Of, ja. Dat heb ik allemaal niet. Dus ik ben wat dat gaat echt blessed, zoals de cool kids zouden zeggen.
3: Ja, zeker.
2: Maar nee, mijn voeten zijn gewoon helemaal kapot. Ik zit ook voor het punt van het Rode Kruis. Omdat op het moment dat ik jullie op ga hangen, ga ik meteen bij het Rode Kruis naar binnen om mijn voeten te laten controleren. Want er zijn inmiddels ook een paar blaren bijgekomen.
1: Maar heb jij ook overwogen om te stoppen vandaag?
2: Nou ja, ik begon dus al moeizaam vanwege die schoenen en de pijn in mijn voeten en weet ik wat allemaal. En toen na 5 kilometer dacht ik, ja, weet je wat, nou, voor wie doe ik het ook? Ik stop er lekker mee. Maar toen bedacht ik me, dat we hebben natuurlijk de radio heel erg opgeblazen.
3: Ja,
2: en op social media heel erg opgeblazen. En die dingen zijn miljoenen keren bekeken. En nou, ik denk echt zonder grappen langs de kant in 2 dagen tijd 200 keer heb gehoord. Waar zijn je sloffen? dus zeg maar, nu de stekker eruit trekken, dat zou zo'n deuk in mijn ego zijn.
3: Ja.
2: Dat laat ik niet gebeuren.
1: Nee.
2: Ik zeg vanmorgen tegen Tim en ik en Niels al in de ochtendshow, al moeten ze me van het asfalt schrapen, ik stop niet. En eigenlijk toen ik vanwege een blessure moet stoppen.
3: Ja, maar de blessure die komt op deze manier wel aardig dichtbij, heb ik het idee.
2: Ja, goed. Er zijn mensen die vanwege blaren moeten stoppen. Dus ik ga ze zo bij het Rode Kruis, laten testen.
3: Ja.
2: Volgens mij zijn ze nog klein en dicht en nog wel netjes. Dus hopelijk gaan ze, tenminste, ik ben ervan overtuigd dat ze ze goed gaan behandelen. En dat ik daar morgen geen last van ga ondervinden.
3: Maar als je dit zo opmerkt vandaag, hoe kijk je dan aan tegen dat je nog 2 dagen moet?
2: Ja, dat wordt wel pittig. Morgen is een befaamde route, de 7 Heuvelenloop. Dus die gaat, dat is de route met het meeste hoogteverschil.
1: Die heb ik wel eens gerend, misschien leuk om te weten.
3: Oh,
1: misschien kan je dat
3: weten.
1: Overwegen.
3: Oh, ja.
2: hoe ging dat heen?
1: Ja, ik was heel goed getraind, dus dat ging eigenlijk prima. Maar goed, vertel.
2: Oké, goed. Morgen is het de 7 Heuvelen en dat is wel een pittige volgens de kenners, maar volgens de meesten zijn de eerste 2 dagen, zeker voor de 50 kilometer lopers, de saaiste.
3: Okay.
2: Morgen komen we door veel dorpen, door veel steden. En aan het begin werd tegen mij gezegd, ja, het publiek zweept je op. Het publiek trekt je er doorheen. En toen dacht ik, ja, wat een gelul, weet je wel. Als je pijn hebt, heb je pijn. Maar het is echt waar. Het is echt waar. Al die mensen langs de kant, je hebt serieus geen pijn meer.
3: Nee.
2: Tot je dus weer het dorp uitloopt. En je weer met je eigen gedachten bij jezelf bent. Mm. En dan denk je, oh, ik heb pijn. Ja, en dat is 50 kilometer lang, hoor.
3: Ja, dat zijn een hoop uren.
2: Ik heb er gewoon 12 uur over gedaan.
3: Ik las ergens in de reacties dat vrijdag eigenlijk niet telt. Want dan word je zo gedragen, daar vlieg je doorheen. Ik weet niet of dat zo is, maar daar hoop ik dan voor je. Want dan hoef je nog maar één dag. Zeker.
2: Ja, maar zo voelt het voor mij ook. Het voelt voor mij echt als één dag.
3: Ja.
2: Omdat die vrijdag, zeg maar, dan ben je al zo ver. En dan inderdaad, dan al die mensen die je aan gaan moedigen, dat moet goed komen. Maar goed.
3: Nou, ga lekker vroeg naar bed. Zorg dat je de voeten even goed laat behandelen zo. En we hopen je morgen om dezelfde tijd. Dat is al over 24 uur ook, hè, moet je maar denken.
1: En heb je de derde ook al gehad?
3: Heb je de derde al gehad. Dus we hopen je weer te spreken in een misschien wat betere staat. Maar je gaat hem gewoon halen, Deel.
2: Ik sprak net een van de militairen. Er loopt natuurlijk altijd een hele militaire kolonne mee.
3: Of zit jij al praten of zo? Of wat?
1: Vertel.
2: Ja, weet ik veel hoe laat het gesprek is afgelopen. Nee. Maar die zei, vanaf morgen is het alleen nog maar teruglopen. En dat vond ik een hele mooie.
3: Dat is een hele mooie. Je bent over de helft. Deel netjes, jongen.
2: Nee. Ben ik nu uitgeluld, hoor.
3: Ja. Oftewel, Dylan Boet vanmiddag aan de lijn bij Bas en Eva over die Nijmeegse Vierdaagse. Over iets minder dan 3 uur gaat zijn wekker weer, begint hij aan dag 3. Ik moet zeggen, Lien?
1: Ja, ik vind het wel een strijder. Eerlijk is eerlijk. Hij zat er echt doorheen vandaag, maar hij heeft hem wel gewoon uitgelopen.
3: Het baart mij niet heel veel zorgen. Ja, als ik dit zo hoor, dan denk ik toch wel, dit wordt echt een pittige vorm.
1: Ik vraag me wel af wat de uitslag is geweest van het Rode Kruisbezoek. Ja, dus van de blaartjes.
3: Sindsdien is er geen geluid meer vanuit Dylan Boet op socials gekomen.
1: Dus die vind ik ook een beetje spannend. Maar we gaan het morgen weer horen.
3: We gaan het morgen allemaal volgen. Dylan Boet bij de Nijmeegse Vierdaagse.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, hoorde je op 538. Lien, jij komt zo meteen thuis bij jouw auto, waar vanavond een 10 liter pot muurverf wit achter in jouw kofferbak is omgevallen.
1: Thanks voor de reminder, ik was het echt net vergeten.
0: Hoe is het met die auto op dit moment?
1: Ja, ik denk lekker in de saus, ja.
0: Er zit nog steeds die witte verf.
1: Ja.
0: Hoe ga je dat oplossen?
1: Nou ja, ik weet het niet. Ja, ik ga morgenochtend sowieso verzekeringen bellen. Kijken wat daar uitkomt. En schoonmaakbedrijven. Ja, ik weet het anders ook niet. 10 liter witte muurverf zit er op dit moment in mijn achterbak.
0: Nou, sterkste daarmee. We horen morgen wel hoe het gegaan is. Veel plezier zometeen met Kilian van Luit. Hij neemt je de 5 uur nacht mee in. Ooit nu eerst Lucas en Steve, Jordan, Sean, Hart First.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
2: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
3: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
2: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
4: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
5: Nee, niet die ober.
4: Zullen we deze zomer weer?
5: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
6: Grand Italia. Thuis in Italië.
7: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor het gebruik de bijsluiter.
5: 538 Nieuws. 12 uur.
6: Rapper Ali B komt toch niet spreken op een ondernemersevenement. Er is zoveel media-aandacht dat het vooral zou gaan om wat Ali B zou zeggen. Hij komt niet spreken over zijn veroordeling voor verkrachting, maar dat verwacht men wel. Het evenement zelf gaat morgen ook niet meer door. Er komt een nieuwe datum zonder Ali B. Meerdere Spaanse plaatsen ten zuidwesten van Madrid worden bedreigd door een nieuwe bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel naar het oosten. Meerdere stadjes en dorpen zijn ontruimd. In het plaatsje Villa del Prado moeten mensen juist binnen blijven en alles dicht houden. Daar wonen bijna 8000 mensen. Een Amerikaanse tiener wilde het moederbedrijf van Facebook en Instagram voor de rechter slepen, maar heeft die zaak ingetrokken. De aanklacht ging om hoe die apps voor angst en depressie zorgen, die de jongen zelf ook heeft. Er is een geheime schikking gedaan om van de zaak af te komen. In een eerder geval kreeg iemand ruim 5 miljoen euro. En als het aan de Spaanse voetballer Gavi ligt, hoeft de Argentijn Paredes niet geschorst te worden voor wat er na de WK-finale gebeurde. Paredes gaf Gavi een flinke beuk en dat zorgde voor een opstootje. Gavi vindt het geen goed voorbeeld voor kinderen die keken, maar een schorsing vindt hij niet nodig, want in de wedstrijd was het soms harder. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
7: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een behoorlijk aantal snelheidscontroles. Dankjewel voor het opletten en doorgeven ervoor. De eerste kun je vinden op de A6 Emmeloord richting Jouren bij Emmeloord 282.8. De A7 dan richting Bolsward bij 108.1. En op diezelfde weg richting Groningen bij Winschoten 245.0. A9 dan Alkmaar Haarlem bij Beverwijk 55.0. Dan de A10 vanop de Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam 27.1. De A16 Dordrecht Rotterdam bij Dordrecht zelf 35.2. Dan de A27 richting Almere bij Almere zelf 115.0. De A35 Enschede Hengelo bij 69.2. En de laatste van nu op de A50 Osse Arnhem bij Wolfhezen. Gepast bij 167.0. Veilige reis.
5: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor de

Lopez en David Guetta, je hoorde Save Me Tonight. 5-3-8. Zo, Kilian vanuit hier. Van harte welkom op de donderdag. We hebben de woensdag weer achter ons gelaten. Een speciale dag dit jaar, hè, donderdag. Komt er dat we namelijk 53 donderdagen dit jaar hebben. En dan zul je waarschijnlijk nu denken, goh Kilian, in welke kroeg heb jij gezeten zo vlak voor de uitzending? We hebben dan ook maar 52 weken in het jaar. Hoe kun je dan 53 donderdagen hebben? Nou, dat komt omdat dit jaar begon en eindigt op een donderdag, waardoor we dus 53 donderdagen hebben dit jaar. Ja, snap je nog een beetje? Oh, dat maakt niet uit. De hits zijn deze dag beter dan de feitjes. Zo is het ook. Onderweg voor je Justin Bieber, stond mieu. En eerst Lean Rhymes.

Radio 538 met Sonja. Je hoorde Dark Before the Dawn. 538. Heb jij ook de WK-finale gekeken? Ik wil er toch nog even één ding over zeggen. Ik vond het een saaie finale, zeker de eerste helft. Toen kwam die halftime show. Daar had ik grote verwachtingen van. Ik denk, ja, nou gaat het komen, weet je wel. Maar ik weet niet. Ja, wat vond jij ervan? Ik vond het eerlijk gezegd echt een show waar, ja, ik weet niet echt waar ik naar gekeken heb, zeg maar. Was het een vooropgenomen show, dat hele stuk van Madonna? Ik heb echt geen idee of dat nou live was of niet. Was het dan geplaybacked, sommige dingen? Is er überhaupt over nagedacht? Ik bedoel, Justin Bieber kwam met dat liedje, die Halleluja, of ja. Ik vond dat nog saaier dan de hele eerste helft bij elkaar, zeg maar. Terwijl het best een goede artiest is. Dus ik denk tijd om zijn imago een beetje op te poetsen, toch? Je hoort nu ook goede muziek van Justin Bieber hier op 538. Samen met The Killer Roy is dit in de 538. Stay.

0: Morrison, je hoorde Return of the Mac.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Donderdag nacht. We gaan eens even kijken hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt als volgt. Hoeveel is 1 plus 3? Ik heb het extra moeilijk gemaakt deze nacht. Hoeveel is 1 plus 3? Geef het dan maar door via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending. Dan kun je kansen maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door. 1 plus 3. Hoor je nu, Miles Smith. What?

Hoeveel is 1 plus 3? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Doe je dat en kom je zo meteen in de uitzending, dan kan het maar zo zijn dat je kans kan maken op een 538 slaapmasker. En geloof me, die wil je. Dus kom maar door via de app van 538. 1 plus 3. Hoor je nu Morgan Wallen en Tim McRae. Dit is

0: Calvin Harris en Jesse bij 538. Je hoorde Satisfy. Hey Raymond, goeienacht.
1: Hey, goedenavond Kilian.
0: Hoeveel is 1 plus 3?
1: 4.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Is dat ook het aantal bier wat je op hebt gehad vandaag, Raymond, of niet?
1: Nee, dat was een veelvoud bij de Vierdaagse feesten. Dus vandaar dat 1 plus 3 wel makkelijk was.
0: Ja, jij bent lekker naar de Vierdaagse feesten geweest.
1: Ja, een klein beetje naar olie.
0: Lekker zeg. Ja, ik moet zeggen, ja. je klinkt niet zo.
1: Nee, maar joh, ik kan wel wat hebben.
0: Oké, nou, lekker
1: denk
0: jongen.
1: Ik.
0: denk je, ja.
1: Ik was druk op zoek naar Dylan, maar schijnbaar is hij hard aan het slapen.
0: Ja, dat denk ik. Ik denk niet dat hij. Volgens mij zat hij er vandaag aardig doorheen. Ik denk niet dat hij nog heel veel zin heeft om nu een feestje erbij te pakken. Nee.
1: Die gaat op zijn sloffen.
0: Maar welke artiest heb jij allemaal gezien vandaag?
1: Gewoon een rondje door de stad eigenlijk.
0: Ah ja.
1: Van alles. Ik heb geen
0: goed antwoord van iemand die geen idee meer heeft wie die heeft gezien.
1: Het was leuk.
0: Lekker jongen. En morgen nog aan het werk of heb je morgen ook speciaal vrijgenomen?
1: Ja, nee, morgen gewoon 9 uur weer volop in de meetings.
0: Oeh, wat voor werk doe je?
1: Oei, ik zit in de IT.
0: In IT, oh joh, dat kan
1: daar prima. Daar in projecten afhandelen.
0: Ah ja, precies. Dus als er morgen ergens een IT in de ICT of net een IT-lek is, dan weet ik wie het mogelijk gedaan zou kunnen hebben.
1: Nee, ik heb de laptop dicht morgen.
0: Lekker, jongen. Nou, super. Hey, Raymond, we gaan toch nog even kijken hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. Na 10 biertjes, zei je net toch?
1: Ja, zoiets.
0: Zoiets. Je krijgt 30 seconden de tijd. Daarin moet je allemaal hoofdrekensommetjes oplossen. De bedoeling is dat je dat zo goed mogelijk en zo snel mogelijk doet. Doe je dat, dan ga je ervoor door met het 5 uur slaapmasker.
1: Ja, is goed. Laten we eens kijken wat we er nog kunnen.
0: Dan lekker, jongen. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Daar ga je. Wat is 17 plus 8?
1: 25.
0: 6 keer 9?
1: 54.
0: 81 delen door 9?
1: 9.
0: 26 min 8?
1: 18.
0: 14 plus 6?
1: 20.
0: 7 keer 7?
1: 49.
0: 34 min 15.
1: 34 min 15, zeg jij. 19.
0: Ja, 13 plus 9.
1: 13 plus 9 is 22.
0: Wauw, nou. Ik denk dat jij vaker moet gaan zuipen, Raymond, als ik dit zo hoor.
1: Ja, ga mee de volgende keer.
0: Ja, je hebt in totaal 8 vragen. Goed, jongen.
1: Mooi.
0: Had je dat zelf verwacht?
1: Nee, vooraf niet.
0: Ik moet zeggen, ik heb mensen die hartstikke nuchter dit spelletje meedoen. Die halen hooguit 6 goed. Maar jij lekker naar de Vierdaagse feesten. 8 in totaal, lekker jongen.
1: Ja, joh, bel morgen overdag nog een keer terug.
0: Ja. Nou, als ze dan de 20 niet halen, vind ik heel wat.
1: Ja, is goed.
0: Nou, lekker jongen. Hey, het slaapmasker komt in ieder geval je kant op.
1: Ja, is goed.
0: En succes morgen vroeg met de wekker.
1: Ja, dank je.
0: Tot ziens, jongen.
1: Yes.
0: Het is 538 met de nieuwste van Flair. En eerst de Red Hot Chili Peppers.

Je hoorde Chemical. En Kilio van Luijten hier met onderweg voor je. Zometeen de nieuwste van Taylor Swift. Ook Miley Cyrus komt eraan. En natuurlijk weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarbij kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Twee stellingen. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Tot zometeen. Eerst nog Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: De energieprijzen zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, maar dat geldt ook voor de inkomens, heeft ING berekend. Uit onderzoek blijkt dat we in verhouding zelfs minder uitgeven aan energie dan tijdens de energiecrisis 4 jaar geleden. Opvallend is ook dat we nu zelfs meer energie en brandstof gebruiken dan 4 jaar geleden. Amerika valt al bijna 2 weken lang onafgebroken Iran aan. Voor de 12e nacht op rij worden militaire doelen onder vuur genomen op bevel van president Trump. Iran heeft als reactie Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Die zitten onder meer in Kuwait, waar meerdere drones uit de lucht zouden zijn geschoten. De Houthis hebben 2 olietankers uit Saoedi-Arabië aangevallen in de Rode Zee. De schepen negeerden de zeeblokkade die de Jemenitische groep heeft ingesteld. Op zeker 1 schip brak brand uit die door de bemanning wordt geblust. Er zou niemand gewond zijn geraakt en er lijkt ook geen milieuschade te zijn. En in de omgeving van Madrid zijn meerdere dorpen ontruimd na een nieuwe natuurbrand. De brand brak gistermiddag uit en verspreidt zich snel naar het oosten. Alleen voor mensen in het dorpje Villa del Prado geldt een heel ander advies. Daar geldt een lockdown en moeten mensen binnen blijven met de ramen en deuren dicht. In de loop van de nacht steeds meer bewolking. Het is 12 tot 15 graden. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later op de dag steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het nieuws op 538.
2: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met nog een aantal snelheidscontroles. De eerste op de A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad 67.8. De A7 dan vanaf de Duitse grens richting Groningen bij Winschoten 245.0. De A9 Alkmaar-Haarlem bij Heemskerk 56.7. En op diezelfde weg richting Haarlem bij Beverwijk 55.0. De A15 dan ochtend richting Nijmegen bij 143.7. Dan de A16 Dordrecht-Rotterdam bij Dordrecht zelf 34.4. De A27 vanaf Hilversum richting Almere bij Almere 115.0. En de laatste vernoemde de A35 Enschede richting Hengelo bij Enschede zelf 69.2.
0: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Zometeen is er weer tijd voor een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Jouw kans op het slaapmasker. Eerst Wiz Khalifa en Charlie.

Jonas Blil bij 538. Je hoorde Edge of Desire. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is waar, de andere is verzonnen. Nou ja, de vraag, welke van de twee is precies waar? Stelling 1 deze nacht is, er valt dagelijks ruim 100 ton stof, ruimtestof op aarde. Even opnieuw, er valt dagelijks ruim 100 ton ruimtestof op aarde. Als je denkt dat het waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, door het luisteren van Franstalige muziek ga je vrolijker door het leven. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Is dat de stelling 1? Er valt dagelijks ongeveer 100 ton ruimtestof op aarde. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je dat stelling 2 waar is? Het luisteren naar Franstalige muziek zorgt ervoor dat je vrolijker door het leven gaat. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Kun je zometeen zomaar kans maken op het 538 slaapmasker. Hè? Ja, die wil je winnen.

Welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Er valt dagelijks ongeveer 100 ton ruimtestof op aarde. Of denk je dat stelling 2 waar is? Het luisteren van Franstalige muziek zorgt ervoor dat je vrolijker door het leven gaat. Eén is waar, de andere is verzonnen. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is nou waar? Is dat de stelling 1? Er valt dagelijks ruim 100 ton ruimtestof op aarde. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je, nee, het is toch stelling 2. Het luisteren naar Franstalige muziek zorgt ervoor dat je vrolijker door het leven gaat. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus welke is waar, denk je? Stelling 1 of toch stelling 2?

0: van David Guetta. Je hoorde Human. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Stelling 1 is, er valt dagelijks ongeveer 100 ton ruimtestof op aarde. En stelling 2 is, het luisteren van Franstalige muziek zorgt ervoor dat je vrolijker door het leven gaat. Thomas, goeienacht.
1: Hallo.
0: Nog gefeliciteerd, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Eergisteren 15 geworden, zei je. En nu zei je net ook dat je op zoek moet gaan naar werk, natuurlijk.
1: Ja, ik heb me aangenomen bij de Gamma.
0: Jeetje, jongen. Heb je ook al het sollicitatiegesprek gehad?
1: Nee, nog niet. Ik moet nog een bericht krijgen.
0: Maar vind je het spannend of zeg je, nou ja, ik zie het allemaal wel een beetje?
1: Ja, aan de ene kant wel, want het is de eerste keer betaald werk. Dus het wordt wel spannend.
0: En waarom dan uiteindelijk bij die bouwmarkt?
1: Omdat ik best wel, ik vind mezelf wel handig. En ik ben bij een modelbouwvereniging, doe ik allerlei dingen bouwen. Dus daarom.
0: Oh, ik hoor het al. Jij wil gewoon een beetje korting krijgen als je zelf spullen moet kopen.
1: Inderdaad, ja.
0: Ik geef je groot gelijk, Thomas. Hey, en stel je voor die bouwketen die zegt, ja, we hebben toch een beetje, we hebben al te veel mensen, dat gaat hem niet worden. Heb je dan nog een plan B?
1: Ja, dan misschien nog bij de karwei.
0: Ja, natuurlijk. Dan gewoon naar de concurrent, toch? Maak jou het uit.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, groot gelijk, Thomas. Nou, spannend, joh. Ik hoop dat je een beetje snel reactie terugkrijgt. En
1: dat is
0: een positieve reactie.
1: Ja.
0: Dus, welke gamma heb je gesolliciteerd? Waar?
1: Ik woon in Heemskerk, dus de Heemskerk.
0: In Heemskerk.
1: In Noord-Holland.
0: Nou, mocht er nu toevallig iemand luisteren die daar geheel toevallig werkt, zorg er even voor dat Thomas even op gesprek mag komen.
1: Ja, dat zou leuk zijn.
0: Nou, bij deze gezegd, jongen. Hey, ik heb twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Stelling 1 is, er valt dagelijks ongeveer 100 ton ruimtestof op aarde. En stelling 2 is, het luisteren naar Franstalige muziek zorgt ervoor dat je vrolijker door het leven gaat. Aan jou de vraag, Thomas, voor het 538 slaapmasker, welke van de twee is waar?
1: Ja, ik denk stelling 1, dat is mijn gevoel.
0: En dat is een gevoel omdat...
1: Ja, ik weet niet. Het lijkt mij gewoon heel veel. En dat die anderen met die muziek, ja, je moet zelf maar wat een beetje van de muziek maken.
0: Aha, dus het is echt een pure gok eigenlijk.
1: Ja.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Je hebt goed gegokt. Het is hartstikke goed, Thomas.
1: Nou, dat is leuk.
0: Ja, elke dag vliegt er rond de aarde een enorme wolk van piepkleine restjes uit de ruimte. Denk bijvoorbeeld aan stofdeeltjes, zandkorrels die zijn losgekomen van kometen en asteroïden. En dat soort dingen. Alles verbrandt eigenlijk hoog in de atmosfeer en dwarrelt uiteindelijk best wel onopvallend naar beneden. Dus je krijgt geen ruimtestelling op je kop. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar de NASA die heeft daar een schatting voor gedaan. Dat is ongeveer 100 ton dat er op aarde valt per dag.
1: Nou, dat is wel mooi eigenlijk.
0: Dat is bizar veel, toch?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Stel je voor, er komt ooit zo'n maansteen. Zo'n ruimtesteen landt in Nederland. Ga je er dan naar op zoek of denk je, nou, laat maar zitten?
1: Nee, ik heb niet zoveel met ruimte.
0: Oh. Ja, ik wel heel veel. Dus, nou goed, dan kom ik in ieder geval een keer bij de bouwmarkt om te kijken hoe ik mijn steen het beste open kan krijgen. Laat het daar maar op houden. Nee, de grap valt niet helemaal. Thomas, ik wens je een hele fijne nacht, jongen. Het slaapmasker komt jouw kant op.
1: Ja, dankjewel.
0: En slaap lekker zometeen.
1: Ja, fijne avond.
0: Komt goed, jongen. Doei.
1: Doei, doei.
0: Onderweg voor je, zelfs met muziek van de Bausa Magnetic. Ook Sommia is onderweg voor je. En eerst de classic van Ellie Goulding. Dit is Love Me Like You Do.

zelfs op een gegeven moment de jas erbij aangetrokken. Ben je ook niet meer gewend? Ik bedoel, een tijdje geleden was het gewoon nog 42 graden. Hadden we zelfs code rood in Nederland. En ik heb gisteren gewoon weer midden in de zomer de jas aan moeten trekken. Maar goed, niet getreurd. Ik lees alweer op de weerapps dat het de aankomende dagen nog een beetje frisjes wordt. Graadje op 23. Dat vinden we tegenwoordig over gisteren in Nederland. Maar gelukkig volgende week dinsdag, woensdag en donderdag 28 graden. Ah, lekker toch? Dan kan je opblaasbare palmboom met ingebouwde sproeier gewoon weer lekker van zolder komen. Ja, die dingen bestaan echt, ben ik achtergekomen. Nu al jaloers op mensen die dat hebben. Onderweg voor je muziek van No Doubt. Ook nieuwe muziek van Ronnie Flex komt eraan. En dit is hier Sommieu.

538 met No Doubt. Je hoorde Just a Girl. 538. Wat grappig trouwens, deze plaats is dus ooit ontstaan omdat Gwen Stefani, de zangeres van No Doubt, ontzettend boos was op de wereld. Ze reed namelijk een keertje midden de dag naar huis, rond een uur of 1 s'nachts, en toen dacht ze, ja, hoe kan het nou zijn dat ik me als vrouw minder veilig voel dan een man, zo diep in de nacht? Komt eigenlijk alleen omdat ik gewoon een vrouw ben, just a girl. En daar was ze zo ontzettend boos over dat ze thuis kwam. Ze pakte een notitieblokje erbij en ze schreef het allemaal, al die woede van eraf. En toen een tekstschrijver een tijdje later in de studio een keer aan haar vroeg, joh, heb je nog een leuk onderwerp waar je over wil zingen? Toen zei ze, nou ja, ik heb ooit een keer iets gemaakt, een paar weken geleden. Misschien kunnen we dat een keer gebruiken. En zie daar de doorbraak van No Doubt. Met de Just a Girl natuurlijk hier in de 538. Met onderweg voor je Justin Bieber. Ook Hugo komt eraan.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Het aantal Nederlanders dat vorig jaar moeite had om de energierekening te betalen is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met een jaar eerder. Wat wel steeg is hoeveel geld mensen dan tekort kwamen. De energiekosten zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, net als de lonen. Maar deze groep mensen zit nog steeds in de problemen. De burgemeester van een stadje in de buurt van Mexico-stad is doodgeschoten in zijn eigen gemeentehuis. Hij was al een keer eerder het doelwit van een moord, maar toen overleefde hij de aanslag. De man was burgemeester in een gebied waar drugskartels meer voor het zeggen hebben dan de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de grootste online webshop van Rusland, Wildberries. Twee grote magazijnen in het zuiden van Rusland zijn bestookt en in brand gevlogen. De afgelopen dagen zijn al vaker zulke opslagdepots in Rusland aangevallen. Oekraïne denkt dat het Russische leger ook een klant is. En het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft een geheime deal gesloten met een Amerikaanse tiener om van een rechtszaak af te komen. De jongen wilde Meta voor de rechter slepen omdat hun apps voor angst en depressie zorgen. Daar heeft hij zelf ook last van en hij zit in therapie. Bij een eerdere schikking kreeg iemand anders ruim 5 miljoen euro. Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je. De Flitsmeister met nog een flits op de A6. Muidenberg, Lelystad bij Lelystad zelf. 67,8. De A9 dan Alkmaar Haarlem bij Heemskerk. 56,7. Dan nog een keer de A9 richting Haarlem bij Beverwijk. 55,0. De A16 Dordrecht Rotterdam bij Dordrecht. 34,4. Dan de A27 Hilversum Almere bij Almere. 115,0. En de laatste van de A50. Arnhem-Mossel bij Schaik opgepast daarbij.